Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: info.
1: De IJsclub Vist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

0: Regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: Radio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887. En op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

info. Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum de Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum de Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negendorpen fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negendorpen fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak... Aandacht voor mensen.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
5: Goedemorgen.
4: Wakker Worden met Juri en Arjan.
6: Ja, een hele goede morgen. Het is zonder Juri vandaag. Hij is er vandaag niet bij, had andere verplichtingen. Dus zult u het alleen met mij moeten doen. Maar wel wakker worden tot aan de klok van 9 uur... hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard. Dus dat gaat helemaal goed komen. Laten we maar eens beginnen met muziek. In dit geval van Donna Summer. Met On The Radio. Nou, dat is wel toepasselijk.
4: Wakker worden, wakker worden.

Donna Summer en On The Radio, vandaag de openingsplaat van Wakker Worden. Leuk dat u luistert naar RTV Krimpenerwaard. En op de radio zal het vanochtend veel gaan over het nieuwe bestuursakkoord voor de Krimpenerwaard. De coalitiepartijen Leefbaar Krimpenerwaard, SGP, CDA en Progressief Nederland die hebben gisteren hun bestuursakkoord voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Onder de titel Ruimte voor elkaar zetten ze de koers uit voor de komende 4 jaar... met aandacht voor leefbaarheid, woningbouw en een sterk buitengebied. Volgens formateur Ronald Buit is er sprake van een stevig en evenwichtig akkoord. Hij zegt er is open en constructief gesproken en met steeds hetzelfde doel: doen wat goed is voor de inwoners van de Krimpenerwaard. De nieuwe coalitie kiest bewust voor een realistische aanpak. Voortbouwen op wat goed gaat en verbeteren daar waar nodig. Daarbij staat de uitvoerbaarheid centraal. Nou, we gaan Ronald Buit straks in de Waard op de Kaart spreken. Hij is straks als eerste te gast, net na de klok van 9 uur. En na 10 uur zal ook politiek duider Leon de Wit nog zijn licht over het bestuursakkoord laten schijnen. Dus daar hoort u nog veel meer over deze ochtend.

Shakira en Burna Boy met natuurlijk de titelsong van het WK, Die Die. Ja, vannacht is er natuurlijk ook weer gevoetbald. Amerika won in een wervelende openingswedstrijd voor hen met 4-1 van Paraguay. En de man of the match bij de Verenigde Staten was Folarin Balogun, de spits van AS Monaco. Hij maakte twee prachtige treffers en het is zijn eerste WK, dus hij is sowieso erg blij. En 4-1 winst, dat is nog eens een goed begin. Nou, of Nederland ook zo goed gaat beginnen, dat moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Dat gaan we morgenavond zien. Nederland-Japan morgenavond om 10 uur. Afgelopen woensdag werd in de Provinciale Staten vergaderd over de herziening van het omgevingsbeleid. En er is vastgesteld dat er ruimte blijft in de provincie en dat de provincie niet op slot gaat. Er blijft ruimte voor woningbouw, economie en leefbaarheid. En tenslotte is besloten dat de regelgeving van de provinciale verordening die wordt sterk vereenvoudigd. Dat betekent bijvoorbeeld dat er niet meer wordt gezocht naar zoeklocaties voor windmolens. Dat is denk ik wel goed nieuws dat de provincie niet op slot gaat. En dat er bijvoorbeeld voor gemeente ruimte blijft voor woningbouw tot 3 hectare. Dus kleine wijkjes of straatjes erbij, dat blijft behoren tot de mogelijkheden.

De Backstreet Boys en I Want It That Way. Voetbalvereniging Spirit, die organiseert weer de jaarlijkse zomerclinics. Inmiddels is het seizoen bijna afgelopen, alhoewel vandaag natuurlijk nog een hele belangrijke wedstrijd voor Spirit, voor promotie. Maar de trainingen die vinden plaats na het voetbalseizoen en die staan onder leiding van ervaren voetbaltrainers. De zomerclinics die zijn bedoeld om jongens en meisjes geboren tussen 2013 en tussen 2021 enthousiast te maken voor het voetbal. En deelname staat open voor zowel leden als niet-leden van Spirit. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om mee te doen. Dus de zomerclinics die worden gehouden volgende week zaterdag 20 juni... en die zaterdag daarna 27 juni tussen 10 uur en 11:30... op het terrein van Sportpark Oudekerk, oftewel bij Spirit. Aan deelnemen zijn geen kosten verbonden, dus helemaal gratis de zomerclinics bij voetbalvereniging Spirit. Ook had eigenlijk nog een jingle in willen starten. Nou, die doen we dan na Michel Delpech en Pour un Flirt.

0: Michel Delpech en Franstalige muziek Pour un Flirt. Ja, binnenkort weer Surfrock. En daar heeft onze vormgever Chris Keizer een leuke promo voor gemaakt. Die gaan we nu draaien.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock editie 2026.
0: Schrik me rot, maar er komt hier een duif aangevlogen in die struiken hiernaast de studio. Terwijl u luistert naar de jingle over Surfrock. Dus, maar de plaat is heel anders. Dus niet de duif komt eraan, de leeuw komt eraan. Want morgen gaan we voor het eerst spelen natuurlijk Oranje tegen Japan. En Samuel Welte, die is ook al helemaal in de stemming. De leeuw komt eraan. Nou, morgenavond dus voor het eerst tegen Japan.

Samuel Welten dus en de leeuw komt eraan. Straks de 80's Classic natuurlijk om 8:30. Maar eerst nog even Clean Bandit en Rather Be.

0: Clean Bandit met Rather Be. Bijna 8:30, dat betekent natuurlijk tijd voor de 80's Classic. En we gaan vandaag terug in de tijd naar 1981 met Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Dat is vandaag de 80's Classic. En we moeten even kijken, de jingle, ja, die staat ook klaar.
1: 80's Classic.

0: Ladies Classic voor vandaag uit 1981. Hij kwam op nummer 5 in de top 40. Depeche Mode en I Just Can't Get Enough. Dat brengt ons bij De Waard op de Kaart. Straks tussen 9 en 12 uur. Gepresenteerd door Gert van den Berg, die inmiddels hier in de studio is. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen, meneer.
0: Straks aandacht voor het nieuwe coalitieakkoord. Nou, dat heb ik in het begin al verteld natuurlijk. Ronald Buit die zal vertellen hoe dat in elkaar zit. En daarna aandacht voor een actiedag in Lekkerkerk voor kinderen in Oekraïne. Ook aandacht voor het tweede Tialfs Foodtruck Festival. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht. Nieuwe talentontwikkelingstrajecten voor jongeren in Zuid-Holland. Daar gaan we aandacht aan besteden. Net als de activiteiten van de bibliotheken in de Krimpende Waard. In het tweede uur een politiek debat met Dion Komans van de VVD, Floris Plak van het CDA en Melanie Scheurwater van Forum voor Democratie. Sport komt aan bod en Leon de Wit zal zijn blik laten schijnen over het nieuwe coalitieakkoord van de coalitie in de gemeente Krimpende Waard. Muziekvereniging Excelsior in Oudekerk aan de IJssel die gaat een gratis concert geven. En daar gaan we eventjes over praten. Net als over Lekkerkerk verteld op locatie. Surfrock, dat gaat van start en daar gaan we aandacht aan besteden. Net als het laatste cultuurcafé in Amersfoort. En natuurlijk nog, zoals gebruikelijk, de onderwerpen die we op ons tv-kanaal hebben vanaf komende woensdag. Daarna is er weer een lunch- en brunch-expo. Rector Joost Terneer van het Schoonhovens College die ligt de publieksprijs toe die de school onlangs mocht ontvangen. En Juwelier Recourt, en die bestaat 150 jaar. En we bespreken de familiegeschiedenis met Ab Recourt en dochter Carlijn en zoon Herjan. Die volgen volgende week dus aandacht voor de familie Recourt. Die 150 jaar bestaat, de juwelier in Schoonhoven. Dus dan zijn we om 1 uur weer helemaal bij met een tal van onderwerpen die de revue passeren. Straks in De Waard op de Kaart en daarna in de Lunch en Brunch Expo.

Stella Lefty met Boston hier in Wakker Worden. Eens even kijken naar het tv-programma voor komende week. Vanaf aankomende woensdag hebben we natuurlijk ook weer een nieuw tv-programma. Ik hoop dat ik het kan vinden eigenlijk, want dat zou wel makkelijk zijn natuurlijk. Maar ik kan het zo gauw niet vinden, dus dat gaan we dan zometeen nog even behandelen. Het tv-programma voor komende week hier bij RTV Krimpen de Waard. Eerst maar even London Beat en I've Been Thinking About You.

Lekkere zomerse muziek en een zonnetje komt gelijk tevoorschijn hier bij de studio van RTV Krimpenerwaard. London Beat hoorde u met I've Been Thinking About You. Ik heb het gevonden inmiddels, het tv-programma voor komende week. We hebben weer een nieuwe editie van ons studioprogramma De Waard aan Tafel, met aandacht voor de cursus Dementie Samen Verder. Wat houdt die cursus precies in en wat wordt er geleerd? Dat kunt u dus bekijken. Komen mensen langs in De Waard aan Tafel om het te hebben over de cursus Dementie Samen Verder. En Veronica Havik uit Berkenwoude die treedt op tijdens Gluren bij de Buren in Dordrecht. Ze komt daarover vertellen in De Waard aan Tafel. Verder ook de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord van de gemeente Krimpenerwaard. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar daar waren we dus gisteren met de camera bij. En de formateur gaf een korte toelichting op het verloop van de formatie en de totstandkoming van het bestuursakkoord en de samenwerking tussen de politieke partijen. En de Sport Experience die heeft plaatsgevonden. En de kinderen uit groepen 5 en 6 van het basisonderwijs die hebben kennis gemaakt met de diverse takken van sport. Verder ook een impressie van het bruisende weekend op het ijsbaanterrein van Tiof in Krimp aan de Lek. Met onder andere de aankomst van de avondvierdaagse en een optreden van 5 muziekverenigingen en de laatste dag voetbal op het veld, waarbij er ook op groot scherm wordt gekeken naar het WK voetbal. Dus weer tal van onderwerpen ook vanaf komende woensdag te zien in een nieuwe programmering op ons tv-kanaal.

De Noorse jongens van De Bauza en Magnetic horen u hier bij RTV Krimpen en Waard. Vanmiddag sport. Het was spannend voor Spirit, want als ze vanmiddag winnen, dan spelen ze volgend seizoen in de tweede klasse. En bij verlies, dan blijven ze derde klasse. Spirit vanmiddag tegen Hardingsveld op het terrein van RVVH. De finale van de promotieklasse, dat is dus waar het vanmiddag om draait. Vanaf 2:30 gaat de bal rollen en mijn persoontje zal voor de verslaggeving zorgen. John Jansen die is bij de finale van de Krimpen en Waard Cup. Die gaat tussen Spirit onder de 23, dus het belofte team zeg maar. En die spelen tegen Haastrecht. Dat vindt plaats bij FC Perkouw. Dus John Jansen die is daarbij aanwezig, de finale van de Krimpen en Waard Cup. Hier in de studio is de presentatie in handen van Roel Nijholt en de techniek wordt verzorgd door Ed Koning. Dus dat komt vanmiddag weer helemaal goed in de laatste reguliere editie van Krimpen en Waard Sport. Gisteravond trad hij nog op voor de openingswedstrijd van Canada in Toronto. Canada dat begon met een gelijkspel tegen Bosnië. Het werd 1-1. En Michael Bublé deed de openingsceremonie voor wat betreft de Canadezen. Ze hebben het in de drieën opgeknipt en hij trad op gisteravond in het stadion in Toronto. It's a beautiful day, komt er nu aan.

0: Ace of Base met The Sign. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze editie van Wakker Worden. Zoiets staat op mijn voorhoofd. En ik moest alles alleen doen natuurlijk vandaag. Dus ik ben blij dat volgende week Joeri er weer bij is.
1: Ja, het is heel moeilijk, hè? Helemaal zo zielig alleen.
0: Ja, dan moet je alles zelf doen. Dat ben je niet meer gewend, joh.
1: Nee, je wordt een beetje oud.
0: Volgende week dus weer samen met Joeri in een nieuwe editie van Wakker Worden. Straks veel plezier bij De Waard op de Kaart. Hoeveelste aflevering is het, Gert?
1: Ja, dan moet ik even kijken, hoor. 587.
0: 587. Dus op naar de 600. Daar gaan we alweer bijna naartoe. Straks dus nummer 587. Met straks allereerst aandacht voor het nieuwe bestuursakkoord in de Krimpende Waard. Met een gesprek met formateur Ronald Buit. Veel plezier daarbij en natuurlijk een heel prettig weekend.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: Julia Clark op de radio op zaterdagmorgen. Het is 9:05. Een hele goede morgen allemaal. Dit is De Waard op de Kaart bij RTV Krimpenaard. Arjan nog even bedankt voor zijn programma. Hij had het erg moeilijk. Hij moest het allemaal in zijn eentje doen. Nou, volgende week is hij er weer, hoor. Juri Jas Jansen. En dan komt het allemaal weer goed. Wat gaan we doen in het eerste uur van De Waard op de Kaart? Ik praat straks met Erik Verhoef uit Lekkerkerk. En dat gaat over een actiedag om geld binnen te halen voor zomerkampen in Oekraïne. Ik praat ook met Tim Brinkman over de tweede editie van Tialf's Truck Festival, Food Truck Festival. Dat wordt georganiseerd in Krimpen aan de Lek. We hebben het weerbericht met onze eigen weerman Gerard van der Stelt. Ik praat met Hedwig Dijkers over het jeugdtheaterhuis, want die gaan ook weer van alles doen voor de jeugd in de hele regio, zeg maar, in heel Zuid-Holland. Ik praat ook met Lia Steeman. Zij is coördinator bij de bibliotheek Krimpenaard. En we hebben allerlei items die we even door gaan nemen. Maar eerst ga ik in gesprek met formateur Ronald Buit. Want gistermiddag was er een persconferentie in het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht over het nieuwe coalitieakkoord. Ja, meneer Ronald Buit, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bent u blij dat de klus erop zit? Of zit die er nog niet helemaal op?
1: Nou, we gaan over, als ik het goed heb, over een kleine 2 weken, dan wordt het coalitieakkoord, het is officieel overigens een bestuursakkoord, wordt in de gemeenteraad besproken. En dan wordt het nieuwe college geïnstalleerd. En dan kunnen de mensen van start. Dus dan zit het er echt helemaal op.
0: Ja, u heeft als formateur leiding gegeven aan de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. Hoe zijn die gesprekken allemaal verlopen? Hoe was de sfeer?
1: Ja, die was heel erg goed. Ik merkte duidelijk dat iedereen echt de wil had om er met elkaar uit te komen. En daarbij ook echt bereid was om de anderen ook wat te gunnen wat voor die partij belangrijk is. Dus ja, ik kan wel zeggen dat dat allemaal in hele goede harmonie verlopen is.
0: Ja, is het nou een dichtgetimmerd bestuursakkoord? U zei er net ook al wat over. Of is er nog ruimte voor andere politieke partijen? En wordt daar ook nog naar geluisterd?
1: Nou, dat is in ieder geval echt wel de bedoeling. Dat heb ik duidelijk gemerkt bij de partijen waarmee ik aan tafel gezeten heb om dat bestuursakkoord te maken. Ik heb ook met alle andere partijen gesproken die niet direct aan tafel zaten. Hun input is ook waar mogelijk verwerkt in dit bestuursakkoord. Want ik proefde wel dat er echt raadsbreed de behoefte was om eigenlijk minder alles al van tevoren dicht te timmeren. Dus in ieder geval de intentie, die is er heel erg duidelijk wel. Om dat in de komende periode wat opener en wat opener te houden. Ja.
0: Oké, en wat zijn de hoofdpunten, zeg maar, uit het akkoord? Kunt u daar wat over vertellen?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk ook een beetje aan welke partijen je het vraagt. Hè. Ik heb natuurlijk net gezegd van er zit voor alle partijen echt iets in waarmee ze terug kunnen naar hun achterban. Waarmee die echt blij zal zijn. Dat erin staat, dus dat is echt moeilijk te zeggen. Wat in ieder geval een gemene deler is voor alle vierde partijen, is de enorme behoefte aan de woningbouw. Er moeten echt tot 2040 moeten er toch minimaal 4000 huizen bijkomen. Dat wordt een hele grote uitdaging, maar dat willen ze echt alle vier heel erg graag. En het andere is het unieke karakter van de Krimpende Waard met 11 kernen. Dat daar heel veel aandacht naar gaat en mensen zich ook echt betrokken voelen en gehoord voelen. Dat is ook wel een tweede gedeelde ambitie die alle partijen hadden. En voor de rest zitten er nog heel veel andere punten in, maar dat ligt er maar net aan welke partij je dit vraagt, wat daarvan het belangrijkste is.
0: Ja, ik begrijp het helemaal. Heeft u dit werk wel eens meer gedaan of was het echt de eerste keer dat u zoiets deed?
1: Nee, het was voor mij de eerste keer. Ik ben zelf op dit moment wethouder in Rotterdam. Mijn eigen partij zit helaas op dit moment in deze stad niet aan de coalitietafel onderhandelingen. Het was ook de reden dat ik er sowieso gelegenheid voor had. En ik vond het ontzettend leuk om te doen. Dus het smaakt naar meer eigenlijk.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Ik wil u hartelijk bedanken dat u even tijd had op deze vroege zaterdagmorgen. Moest u expres ervoor uit bed komen of was u er al uit?
1: Nee, ik ben echt een ochtendmens, dus ik ben er altijd vroeg uit. En het was geen enkel probleem. En leuk om u even te woord te staan.
0: Oké, hartelijk dank en nog een heel fijn weekend. Tot
1: mooie
0: ziens.
1: Uitzending.
0: Ja, dank u wel. Dag.
2: De Waard op de Kaart.

0: Frans op de radio. En droom jij over mij vannacht? Nou, ga ik vanavond eens even vragen. Of morgen. Aan mevrouw of dat zo is. Er gebeurt hier van alles in de studio, luisteraars. Ik zie hier Arjan van Meulen met een stofzuiger. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. En hij doet thuis nooit wat in het huishouden, zei hij. Dus dat wordt nog wat. Want dan moet zo de ramen ook nog zien hier in de studio. Dus dat wordt nog wat op deze zaterdagmorgen. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Erik Verhoef uit Lekkerkerk. En hij weet alles over de actiedag die vandaag wordt georganiseerd in Lekkerkerk. Dit om geld binnen te halen voor zomerkampen die worden georganiseerd voor kinderen in Oekraïne. Erik Rellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ga je het alleen doen of doe je het met een hele club?
1: Nee, zeker niet alleen, want dan had ik een hele drukke dag gehad. Nee, ik ondersteun eigenlijk een groep enthousiaste jongeren die van de zomer, wat je al zei, op Roma-kampen in Oekraïne, in West-Oekraïne zeg maar, zomerkampen organiseren. Ja. Ja, en daar is natuurlijk geld voor nodig. Dus vandaag staan we in Lekkerkerk aan de Randweg en dan gaan we auto's wassen. We gaan patat bakken, snacks, vanaf 1 uur. En er zijn ook nog spelletjes voor kinderen, dat is hartstikke leuk. We hebben een springkussen, voetbal schieten, verkopen drinken. Dus we zetten echt weer even Oekraïne op de kaart.
0: Ja, doen jullie dat ieder jaar of is dit de eerste keer? Hoe zit het er nog?
1: Deze actie is voor het eerst. Alleen wij gaan eigenlijk al... Ja, dat is een heel lang verhaal, maar vanaf 2010-11, toen hebben wij als gezin in Oekraïne gewoond. Daarna hebben wij eigenlijk altijd contact gehouden in Oekraïne. En hebben we zomerkampen, zijn we gaan intensiveren vanaf 2019. En vanaf die periode hebben we altijd eigenlijk jongeren gehad die met ons meegingen, of zelfstandig. En dan die Roma-kampen organiseren.
0: Ja, hebben de kinderen het daar erg moeilijk in Oekraïne, want ze zitten natuurlijk al jaren in oorlog. Hebben ze daar veel last van?
1: Ja, in het westen van Oekraïne is het eigenlijk redelijk rustig wat oorlogsgeweld betreft. Maar je moet je niet vergissen, mannen worden zeg maar gewoon, kunnen opgepakt worden op straat. Oekraïne is ook best wel een, soms wel wat corrupt land. Dus er is heel veel onzekerheid van, moeten vaders, mannen naar het leger, naar het front. De prijzen zijn gestegen, er is veel stroomuitval. Dat hebben we zelf ook vaak meegemaakt. Luchtalarm wat je hoort, ja... Het is niet dat er dan een bom valt, maar je weet gewoon, het is gewoon niet veilig. Het is niet, Het is niet 100% zoals het vroeger was.
0: Oké, en daarom is het heel fijn dat jullie zeg maar die kampen organiseren, dat ze even aan iets anders kunnen denken, die kinderen. En
1: juist.
0: Van hoe lang tot hoe lang duurt dat vanmiddag? Je gaat om 1 uur beginnen, zei je. Tot hoe lang gaan jullie door?
1: Tot 8 uur.
0: Tot 8 uur vanavond. Hartstikke goed allemaal. Ja. En is het ook zo dat mensen die nou zitten te luisteren... denken, ik heb vandaag geen tijd om naar Lekkerkerk te komen... maar ik wil ze wel financieel steunen. Is dat ook mogelijk?
1: Ja, zeker. Wij werken samen met een stichting. Dat is Christian Roma Support. Dat is een stichting in Rotterdam. En daar hebben wij gewoon een projectnummer onder. Dat heet Zomerkamp Oekraïne. Dus als ze naar de website gaan... nou, dan kunnen ze daar gewoon heel gemakkelijk onze... ons project vinden en daar een donatie aan doen.
0: Nou, heel goed, luisteraars. Maak daar gebruik van. Ik wil jou hartstikke bedanken. Ik hoop dat het een beetje droog blijft.
1: Ja, dat hoop wij ook.
0: Heb je net die auto gewassen? Er zit er misschien weer wat Sahara-zand op. Nou ja, dan zou het nog een keer kunnen wassen.
1: Nou, het is een professionele wasstraat. Want het is in een loods waar ze normaal vrachtwagens wassen. Dus... wij verwachten wel dat we de auto's piekfijn kunnen afleveren.
0: Nou, hartstikke goed. Veel succes vandaag en ik hoop dat er heel veel geld binnenkomt.
1: En wij hopen het ook. Dankjewel.
0: Nee. Tot ziens. Dag.
1: Dag.
2: Dit is waar je thuis hoort.
3: Dit is Waard op de Kaart. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur.

0: Heel mooi, dat waren ze, de Bee Gees, van een hele leuke cd die ik ooit een keertje heb gekregen van Roel. De man die je vanmiddag weer hoort op de radio met de sportshow hier bij RTV Knipperwaard. Arjan van Meulen moet verslag gaan doen, luisteraars. Die moet helemaal naar Ridderkerk. Ik hoop dat hij het kan vinden, maar goed, dat horen we vanzelf al op de radio. Luisteraars, aan de telefoon hebben we Tim Brinkman. En die weet alles over de tweede editie van het TIAS Food Truck Festival dat dit weekend wordt georganiseerd. Ja, Tim, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gert.
0: Jullie zijn gisteren al begonnen. Hoe was het?
1: Ja, het was weer één groot succes. Nou, de avondvierdaagse kwam gezellig binnen, dus het was gelukkig droog.
0: Ja.
1: Dus daar was ik al lang blij mee. Ze hadden ons 30 graden beloofd, hè. Dat volgende week ook tegen je gezegd.
0: Ja, dat dachten wij
1: dat
0: ook.
1: Dat was niet gelukt.
0: Nee.
1: Maar ja, ik was al lang blij dat het droog was, dus het was gezellig druk. Ja, en vandaag staat in het teken van de tap toe. Dat organiseert Crescendo in samenwerking met TIAS. Die komen met verschillende bands de tap toe optreden op het veld. Ja, en voor de rest maken we ons vandaag natuurlijk klaar voor de grote dag morgen. Want ja, dan speelt Curaçao Duitsland en daarna Nederland-Japan. Dus ja, we gaan natuurlijk samen met iedereen de Blue Wave aanmoedigen.
0: Hartstikke mooi, met een hapje en een drankje erbij. En er staan allemaal foodtrucks. Waar moeten we aan denken? Wat kunnen we allemaal halen? Lekkere hamburgers, maar wat nog meer misschien?
1: Nou, vandaag staat er ook nog sushi en er staan braadworsten. En er staat van alles voor de kinderen, springkussens. Eentjes vissen, heerlijke matcha's.
0: Zo.
1: Die zijn ook te koop bij ons op het veld. Ja, en morgen staat er vooral in het teken van de Antilliaanse keuken. Daar komt de bandenbouwcatering uit Amsterdam. Die is speciaal naar Krimp aan de Lek gekomen met heerlijke pastijtjes. En ik sta daar zelf met Truckie Tim met heerlijke sperrips. En kip, ja. Dus ja, dat wordt één groot feest, hè.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Alleen al voor het eten zou je haast al gaan. Hè?
1: Nou, dat. Ja, dat. En een heerlijk drankje erbij, hè.
0: Ja, uiteraard. Ja, om het een beetje af te blussen. Hoe laat begint het vandaag en ook morgen?
1: Vandaag begint het om 2:00 en morgen begint het ook om 2:00. En vanavond sluit het veld om 11:00. En morgen gaan we door totdat Nederland klaar is. En dan doen we heel snel de muziek uit, want iedereen moet natuurlijk maandag weer fris en fruitig op zijn werk zijn.
0: Uiteraard, want dat gaat allemaal gewoon door natuurlijk. Okay. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ja, misschien nog even voor de mensen die het niet helemaal precies weten. Waar moeten ze precies zijn in Krimp aan de Lek?
1: Nou, ze moeten zijn op IJsvereniging TIAS, de Hoop 31, midden in het dorp. Ja, het kan eigenlijk niet missen. Volg de heerlijke geuren en volg de muziek. Dan kom je er vanzelf.
0: Hartstikke mooi. Tim, je bent hartstikke enthousiast. Komt ongetwijfeld goed. En we kijken zo eens naar de lucht. En we gaan het zo nog eens even vragen aan onze weerman. Of die kan regelen dat het lekker droog blijft in Krimp aan de Lek.
1: Ik hoop het ook, Gert.
0: Oké.
1: Okay. Bedankt voor je belletje.
0: Ja, en veel succes vandaag.
1: Oké, bedankt, hè.
0: Tot ziens.
1: Doei.
2: Dag. Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.

0: geen oorlog. Gewoon een beetje liefde. Dat is het toverwoord. Maar goed, of het ooit landt, dat weten we natuurlijk niet. Dan moeten we maar even afwachten. Ja, luisteraars, allemaal een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo is dat, jongen. Hele fijne goedemorgen. Fijn dat je luistert. Het wordt tijd voor het weerbericht hier bij RTV Klimpro uit.
2: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik zei het gistermiddag ook wel. We willen graag 's nachts regen, overdag zon en een beetje lekker warm. Is dat te regelen? Er komt wel wat aan, heb ik begrepen. Klopt dat?
3: Je bedoelt regen?
0: Nee, zon, dacht ik.
3: Nou, daar moeten we toch nog wel even geduld voor hebben, hoor. Voordat het echt helemaal het weer wordt met korte broeken en bezweten bovenlijven en zo. Uiteindelijk komt het wel goed, maar de aanloop daarnaartoe is erg moeizaam. En dat komt omdat we met een weerkaart zitten waarbij lage druk boven het zuiden van Scandinavië ligt. En dat heeft moeite om door te stromen. En bij zo'n ligging komt...

Hooggelustdruk zorgt ervoor dat de neerslagactiviteit niet zo heel erg groot is. Hoewel die boven Nederland en nu wel is, dat zie je eigenlijk nu al, hè, want vanmorgen was het bewolker. Als dat het nu is, dan zijn er wat opklaringen tussendoor en dan zie je eigenlijk gelijk dat de atmosfeer gaat reageren. We leven in een onstabiele periode. Dat betekent dat de lucht stijgt in plaats van daalt onder hoge druk. En als de lucht gaat stijgen, dan koelt hij af en ontstaan er buitjes. En die buitjes, ja, die liggen nu een beetje op de lijn vanaf zeg maar Den Bosch tot over de Betuwe en een klein buitje op de Veluwe en over Drenthe heen. En dat is eigenlijk hetgeen, het stroomt vanuit het westen. En dat gebeurt er bij ons eigenlijk niet zoveel. Er ontstaan stapelwolken, maar die zijn niet sterk genoeg om tot een bui te komen. En dan ontwikkelen ze zich door. En dan gaat dit oosten van het land, gaat er dan wat regen vallen. Nou, bij ons is een beetje wisselende bewolking. En zo nu en dan is het wat dikker dat je denkt van, hey, het gaat regenen. Maar ik denk dat het vandaag erg meevalt. Er kan rond het middag weer een heel klein spettertje vallen. Maar dat zal niet zoveel voorstellen. Voor de rest blijft het denk ik droog. Temperatuur bij het alles is een graad of 17. Er staat een vrij stevig windje als je er tegen in moet fietsen. Maar ja, iedereen heeft iets fietsen tegenwoordig. Elektrisch is het denk je dan toch niet. Maar 17 graden, dan houdt het er wel een beetje bij op. En dat is te laag voor de tijd van het jaar. En eigenlijk blijft die te lage temperatuur, die blijft tot dinsdag, blijft die wel bestaan boven het land. Morgen eigenlijk een herhaling van zetten. Ook dan nog steeds met een noordwestelijke wind. Dan is de stroming eigenlijk niet veranderd. Dan met name ook in de ochtend weer wat bredere opklaringen. En die zorgen dan voor dat die buienmachinerie weer een beetje op gang gaat komen. Dan zou het ook in de Krimpenwaard rond het middaguur eventjes tot een buitje kunnen komen. Maar ja, goed, daar blijft het dan bij. En dan maandag dan, ja, zie je langzaam dat er een verandering in het patroon gaat komen. Die depressie boven Zweden trekt langzaam maar zeker weg. En dan komt er een uitbreiding van het Azoren hoge drukgebied. Dat is een hoge drukgebied wat er eigenlijk normaal gesproken altijd ligt. En die zorgt ervoor dat de wind gaat draaien naar het zuidwesten. Maar dan komt er niet direct heel veel warme lucht naar ons toe, maar dat is wel de aanzet daartoe. Dinsdag, die overgang van die luchtstroming van maandag op dinsdag gaat gepaard met een beetje regen. En daarna krijgen we in de loop van dinsdag steeds meer zon. Ik denk dat we in de loop van de middag zijn gestalte gaat krijgen. Temperatuur die haalt dan gelukkig weer de 20 graden en dan zitten we rond de normale waarde van het jaar. Van de tijd van het jaar. En dan moet het gaan gebeuren, langzaam maar zeker. Maar het gaat erg traag. En dat komt omdat er komt een hoge drukontwikkeling. Dat gaat eerst over Groot-Brittannië heen. En daar zitten wij met een as van hoge druk. Waardoor die zuidwestelijke stroming nog steeds wat gematigde temperaturen aanlevert. Althans, niet zo heel spectaculair. Woensdag stijgt die temperatuur tot ongeveer 22, 23 graden. Maar het is nog niet uitgesproken zonnig. Er zijn opklaringen. De wind die blijft toch behoorlijk nog doorstaan op die dag. En die gaat verdwijnen op donderdag. Dan komen we meer onder het centrum te liggen van het hoge drukgebied. Gaat over ons heen. En vervolgens gaat ook de wind draaien naar zuidoostelijke richting. Ja, dan komt er gelijk warme lucht naar ons toe. Dan werken we donderdag al. In de loop van de middag wordt het steeds warmer. De hoogste temperatuur wordt eigenlijk in het begin van de avond gemeten. Dat geeft alweer hoe die stroming is. Dan al 25 graden aan het begin van donderdagavond. Nou, vrijdag is een mooie start van het weekend. En dan vrijdag, ja, dan gaat het er ene keer explosief. Dan zal iedereen weer lopen te puffen. Want de temperatuur komt ook in de Krimpenwaard dan tot boven de 30 graden. En dat komt omdat er boven Centraal-Europa behoorlijk wat warmte aanwezig is. Er is intense zonnestraling en het is kraakhelder. Ja, en dan krijg je een reactie in de atmosfeer, want die kan nog niet aan zo heel snel opwarmen als wij zoals bij ons in Nederland. En dat betekent dat het tot een onweersbui gaat komen. En dat is geen onweer wat dan zeg maar als front op ons afkomt. Kijk, als we frontaal onweer hebben, dan kan je zeggen, nou, het is gelijk weer gedaan met het mooie weer. Maar dat is in dit geval niet zo. Het is gewoon een reactief onweer op de hele snelle opwarming van de atmosfeer. En dat kan eventjes van vrijdag op zaterdag flink wat regen geven, flink wat onweersbuien. Althans, losse cellen, zeg maar. Ja, of dat ook in de Krimpenwaard gebeurt, dat zullen we zien aanstaande woensdag, kunnen we dat beter gaan vertellen. En de dagen daarna, ja, dan houden we het even een dag of drie met hele hoge temperaturen. Dan profiteren we volop van het hoge drukgebied. Zaterdag 31, 32 graden. Zondag en maandag net onder de 30 graden. Ja, dan gaat het hoge drukgebied een beetje doorstijgen naar het noorden. Meer boven Schotland komt het dan te liggen. En dan krijgen wij met een
noordelijke tot noordoostelijke wind krijgen wij wat koelere lucht aangevoerd. Nou, menigeen zal het niet zo heel erg vinden. Temperatuur zakt daar naar waarde zo'n beetje rond de...

0: 22 graden. Alleen wat dan opvalt, omdat ze onder hoge druk liggen, is er geen onweersneiging meer en er valt ook geen neerslag. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat woensdag misschien nog een buitje, maar daarna blijft het op een onweer bij op vrijdag op zaterdag, blijft het voorlopig gewoon helemaal droog.
1: Nou, dat willen we allemaal. Daar zijn we heel blij mee. Nou, Gerold, ik wens jou een heel prettig weekend. En graag bel ik jou weer aanstaande maandagmorgen in Goedemorgen Krimperwaard.
0: Ja, we zullen kijken of we tijd vrij kunnen maken. Want we zitten druk op kantoor. Het is halfjaarsafsluiting.
1: Ja, dan is het altijd even druk. Nou, veel succes en fijne dag nog. Tot ziens.
0: Oké,
1: doei. Doei.

American Girls van Harry Styles. Ik ben benieuwd of die Amerikaanse meiden ook nog een beetje voetbal gaan kijken. Ik heb me laten vertellen dat het in Amerika allemaal niet zo erg leeft. Hebben ze weer andere sporten die daar populairder zijn? Ja, dat kan gebeuren. Ja, je bent allemaal niet hetzelfde natuurlijk. In Schoonhoven wordt vanmiddag van 14:00 tot 23:00 lekker in het park georganiseerd. Lekker hangen in het park, foodtrucks, drankjes, hapjes, ijs, sminken, groot springkussen en nog veel, veel meer. Met muziek van alleen maar vuur. Ik wilde nog even een interviewje doen met deze mensen. Ik heb de organisatie ook nog even gebeld. Maar ze hadden het hartstikke druk. Ze hadden geen tijd om aan de telefoon te komen. Nou ja, dan lezen wij het berichtje maar even voor. Het is dus van 14:00 tot 23:00 in het Springenpark. En iedereen hoopt, en dat hopen wij natuurlijk ook, dat het gewoon lekker droog blijft. Dus dan kan het lekker allemaal doorgaan in het Springenpark. En dat allemaal in Schoonhoven. De waar.

0: Hé, Poppelepee, wat gebeurt er allemaal? De plaat slaat af. Nou, dan zal het waarschijnlijk in de cd-speler zitten. Dan gaan we gewoon maar even een andere plaat draaien. We zijn voor geen gat te vangen hier bij RTV Krimperwaard. Goedemorgen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Hedwig Duikers. Zij is van het Jeugdtheaterhuis in Alphen aan de Rijn en in Gouda. Ja, Hedwig, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Als eerste denk ik toch maar even de vraag: wat is het Jeugdtheaterhuis nou eigenlijk precies?
1: Het Jeugdtheaterhuis is een instelling voor kinderen van 2 tot en met 20 jaar die heel graag iets met theater en of musical willen doen. En we zitten, zoals je zei, in Alphen, in Gouda, maar we zitten eigenlijk door heel Zuid-Holland. Want we zitten ook in Leiden, we zitten in Maassluis, we zitten in Bodegraven, we zitten in Capelle. En we doen heel veel projecten in de provincie. En we zitten ook heel veel op scholen. Dus kinderen in de klas, die kunnen ook met ons in aanraking komen. En dan hebben ze iets heel erg leuks op het gebied van theater of musical.
0: Ja, zit er veel talent in Zuid-Holland?
1: Ontzettend veel talent. Er zit überhaupt veel talent in Nederland, zou ik willen zeggen. Want elk kind vindt het eigenlijk hartstikke leuk om te spelen, om te verzinnen, om creatief bezig te zijn, om met de fantasie aan de slag te gaan, met verbeelding. Ja, dat zit eigenlijk gewoon in elk kind. En natuurlijk, het ene kind die kan niet wachten totdat ze iets met theater of musical kan doen. De ander denkt, nou, ik ga eerst even lekker sporten. Anderen die doen gewoon beide. Dat kan ook natuurlijk. Maar in elk kind zit wel iets van die verbeeldingskracht en die fantasie. En we hopen dat dat ook blijft.
0: En speciaal voor de jongeren tussen de 14 en 20 jaar gaan jullie vanaf september wat heel leuks doen. Wat gaan jullie precies doen?
1: Ja. Nou, we hebben voor jongeren ook op alle locaties hebben allerlei productiegroepen. Maar wat wij ook doen bij Jeugdtheaterhuis is dat wij gaan kijken wat kunnen we iets speciaals doen waarvan je denkt, hey, als ik echt me wil verdiepen in theater of in podiumkunsten, wat kan ik dan doen? Nou, dat kan bij ons, bij het productiegroep Next, zoals we dat noemen. En dat betekent dat je heel intensief aan de slag gaat op de zaterdag. En dat doe je vanaf september tot en met februari. En in de voorjaarsvakantie van februari ga je dan, waar je allemaal aan hebt gerepeteerd vanaf september, ga je dan opvoeren en voorstellingen geven door heel de provincie.
0: Okay.
1: Dus het is niet, ik noem maar wat, in Capelle zit ik op les en in Capelle doe ik in Isala Theater, wat overigens hartstikke leuk is, hè? Echt super tof dat je gewoon in een theater lekker kan optreden. Doe je dit nu gewoon door de hele provincie. En het speciale eraan is dat we gaan kijken waar naast gewone theaters je nog meer kan spelen. Want dat is zo leuk, want dan kom je in aanraking met mensen die misschien helemaal niet naar een theater gaan. En dat niet gewend zijn om te doen. Dus met andere woorden, we gaan naar de mensen toe. En dat maakt het zo speciaal dat je en je gaat echt leren performen, dat je kan presenteren, dat je echt die voorstelling kan maken en kan uitvoeren. Maar daarmee ga je ook echt de mensen opzoeken die misschien niet zo 1, 2, 3 in het theater te vinden zijn. Ik denk dat is een hele leuke combinatie eigenlijk.
0: Ja, en je doet heel veel podiumervaring op, denk ik.
1: En je doet ontzettend veel podiumervaring op. Nou ja, het is altijd wel goed om heel even goed bewust te zijn en te weten waar je aan begint. Dus vandaar ook dat we die workshopdag hebben, Next Level. Zo hebben we hem echt gedoopt. In eerdere versies was dat een beetje een soort, zoals we dat dan noemden, oriëntatiedag. Maar dat is het eigenlijk niet. Je gaat gewoon lekker meteen aan de slag. Je maakt meteen kennis. In eerste instantie dachten we ook van, dat is gewoon een workshop, daar moet je geld voor vragen. Nee, joh, schijt gaan. Iedereen die wil en die belangstelling heeft en die nieuwsgierig is naar, wat is dat dan, is van harte welkom. Gratis, zaterdag 4 juli.
0: Waar is het precies?
1: Het is in Gouda, in onze locatie Gouda, in het cultuurhuis Gare Spinnerij in Gouda. En als je bij ons naar de site gaat, dan kun je hem ook helemaal vinden. Workshopdag, Next Level. Ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is in iets met theater, kom gewoon. En dan kun je zelf meemaken wat het is. En dan kun je zelf ook beslissen, dat vind ik tof, daar ga ik aan meedoen. Maar je kunt ook denken, hartstikke leuk om een keer mee te hebben gedaan, maar ik kies toch voor iets anders. En dat hopen we, hè, dat die nieuwsgierigheid, dat we die nieuwsgierigheid prikkelen, zodat kinderen en jongeren echt denken van, ik ga daar eens een kijkje nemen.
0: En het is dus op zaterdag 4 juli in de Gare Spinnerij van 11:30 tot 1:30.
1: Helemaal goed.
0: En waar kunnen de mensen eventueel, de jongelui zeg maar, van 14 tot 20 jaar, wat meer informatie vinden over jullie?
1: Nou, als je gaat naar de website jeugdtheaterhuis.nl, dan, nou, dan zie je meteen ook waar we allemaal zitten. En dan kun je ook meteen informatie, dan klik je gewoon op de workshopdag Next Level. En dan krijg je alle informatie die je nodig hebt. En als je denkt, nou, ik vind niet genoeg informatie, dan ga je gewoon lekker bellen.
0: Hartstikke.
1: Dat kan ook.
0: Ja, nou Hedwig, hartelijk bedankt voor jouw informatie op deze zaterdagmorgen. Ik wens jou een heel fijn weekend. En veel plezier op zaterdag 4 juli aanstaande.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens en bedankt. Dag.

0: Lekkere Franse muziek op de radio op zaterdagmorgen, terwijl je misschien net wakker wordt en denkt, hey, wat leuk, die radio die houden we de hele dag aan op RTV Krimperwaard. Ik was druk aan het bellen met Lia Steeman, zij is van de bibliotheek Krimperwaard, maar ze neemt de telefoon niet op. Dus wij gaan het straks tussen 11 en 12 nog maar een keertje proberen met haar. Dan gaan we eens maar even wat anders doen, luisteraars. Ja, dat gaan we gewoon even doen dus. En dat gaan we als volgt even doen. Daar komt hij, luisteraars.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Oh yeah. Met RTV Krimpenerwaard.
0: Luisteraars, aan de telefoon nog even Jan Gouwens. Hij is van het culturele café in Almerstol. Jan, een hele goede morgen, want ja, normaal hebben jullie altijd op...
2: Goedemorgen.
0: Normaal hebben jullie altijd op zondagmiddag een activiteit, maar nu is het vanavond. Waarom?
2: Ja, nou, we hebben altijd twee feesten in het seizoen op zaterdagavond. Dat is de nieuwjaarsparty en dat is het eindfeest. Het eindfeest doen we ook buiten in Althans, bij mooi weer, maar daar gaan we helemaal vanuit natuurlijk. Want volgens mij is het aardig weer vandaag. Dus het moet allemaal lukken vanavond. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi met de lek op de achtergrond. De podiumwagen van Almerstol in de tuin van het gebouw. En de lampen hierin daar. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooie sfeer.
0: Je zegt het eindfeest, dat betekent ook gelijk het eind van het seizoen?
2: Dat betekent inderdaad gelijk het eind van het seizoen, inderdaad. Zeker.
0: Oké, okay, dan gaan jullie even op zomerreces. En wanneer zijn jullie dan weer terug?
2: Ja, we gaan 4 oktober beginnen we weer. Met Noeks, dat is al bekend. Die bent er wel vast. En dan wordt ook het jubileumseizoen. Hè? We bestaan 25 jaar.
0: Kijk, de tijd vliegt voorbij, luisteraars. Dus dat kunt u vast op de kalender zetten, luisteraars. 4 oktober. Maar nog even voor vanavond. Wat kunnen we vanavond verwachten? Buiten in de open lucht.
2: Ja, nou, vanavond beginnen we zo rond 8:30 met... Met eigenlijk de enige band die Almerstol nog rijk is, Red Selman Blues Band. Dus de naam zegt het al, een lekkere swingende blues opening wordt dat. En ja, we eindigen met misschien wel het beste Southern Blues Rock Band van Europa. Zo worden ze wel eens aangeprezen, de Leidse Leeuwband. Dus ja. Daar zijn we heel blij mee dat die nog een keer op ons podium staan.
0: Hartstikke mooi allemaal. Het is buiten, zei je. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar?
2: Nou, wij doen er eigenlijk niet aan kaartverkoop, dus iedereen is gewoon natuurlijk van harte welkom. En betalen bij de kassa, bij de entree.
0: Okay. En wat is de entree vanavond?
2: Ja, vanavond, we hebben twee bands, dus we dachten 2 keer 7,5 euro is wat we normaal vragen. Dus 15 euro entree vanavond. Half 8 gaat ongeveer de tuin open, is de bedoeling. En dan zijn we 8:30, wat ik al zei, begint dus de Red Selman Blues Band. En dan rond 9:30 begint de Leidse Leeuwband.
0: Maak daar gebruik van, want voorlopig de eerste maand dan kan het niet meer. Het culturele café in Almerstol vanavond in de buitenlucht. En dat allemaal bij het gebouw in Almerstol. Nou Jan, hartstikke bedankt, veel succes en een hele fijne vakantie.
2: Ja, Gertie, ook weer bedankt en voor alle aandacht. En ook een fijne vakantie, zou ik zeggen.
0: Ja, tot oktober gaan we wel weer bellen.
2: Ja, hè? Inderdaad, dan gaan we weer beginnen. Helemaal goed.
0: Oké, tot ziens en bedankt. Doei.
2: Tot ziens, hoi.
0: Ja, er had iets moeten komen, maar er stond de knopje niet goed. Nou, dan doen we het gewoon zo. Dan kom ik nu pas achter. Arjan van Meulen, ik ga hem eens even bij zijn lurven pakken.

is weer gezellig druk in de studio, luisteraars. We hebben straks het politieke debat tussen, ja, zeg maar 9:55 en ongeveer 10:50 hier bij RTV Kribbelwaard. We hebben nog een tipje voor u, want liefhebbers van oude bromfietsen kunnen vandaag terecht bij het Bromfietsenmuseum in Waddinxveen. Ik wist geen eens dat ze er een hadden, maar hij is er schijnbaar dus wel. Het museum aan de Henegouwenweg 26F opent die dag de deuren vandaag dus van 11 tot 5 uur. De toegang is gratis, dus als u daar zin in hebt, moet u dat zeker even doen. Het is dus allemaal in Waddinxveen. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we graag weer bij je terug met deel 2 van De Waard op de Kaart.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

0: bellen. Goedemorgen allemaal. Dit is de Waard op de Kaart bij RTV Krimperwaard. En het is weer de hoogste tijd voor het politieke debat. Vandaag met Dion Komans van de VVD, Floris Plak van het CDA en Melanie Scheurwater voor Forum voor Democratie. Allemaal hartelijk welkom hier in de studio. Ik zal de schuif eens even openzetten. Dan even kijken. Is iedereen er?
1: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen allemaal. Nou, ik heb de vragen weer gehad van de politieke redactie van RTV Krimperwaard. En ik stel me maar voor dat we gaan beginnen. Ja, ik stel voor om te beginnen met de vraag. De nieuwe coalitie is een feit. Het bestuursakkoord 2026-2030 ligt er. Wat is je eerste indruk?
3: Ja, bijzonder. De samenstelling vonden we wel erg bijzonder.
0: Welke samenstelling bedoel je?
3: Van de huidige coalitie.
0: Ja?
3: De Krim van de Waard heeft toch vrij goed rechts gestemd. En we hebben het meest linkse coalitiebestuursakkoord.
0: Dus dat val je al een beetje tegen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja. Leefbaar was bijvoorbeeld erg kritisch ook op het asiel en de AZC's. En die sluiten nu toch een compromis.
2: Misschien toch te komen.
3: Ja.
0: En waar ligt dat dan aan? Mochten de rechtse partijen niet meedoen? Of hoe gaat zoiets dan in zo'n coalitiebespreking?
3: Ja, we zijn niet... Onze indruk was dat we niet heel erg betrokken zijn geraakt bij de coalitiebesprekingen.
2: Voor ons uit de VVD hebben we natuurlijk al eerder wat dingen over gezegd. Onze verbazing geuit. Ook zeker dat je daar bij de eerste beste gelegenheid met Progressief Nederland samenwerkt. Maar prima, oké. Dat is gegaan. Dat is inmiddels in het verleden. Gewoon nu verder kijken. Nu ligt het akkoord er. Ja. Natuurlijk de 25 juni gaan we het hier ook in de Raad over hebben. Dus ik zal uiteraard nog enigszins niet allemaal mijn kruid gaan verschieten van wat wij daar als fractie van vinden. Maar het is natuurlijk wel even een eerste reflectie. Het is heel erg op hoofdlijnen. Het is natuurlijk, het heeft zo zijn meerwaarde en ook zijn risico's. Maar er zijn heel veel dingen waarvan je denkt, hoe kan je het daar niet mee eens zijn? Maar op een gegeven moment moet je ook keuzes maken en moet je ook financiële keuzes maken. En wat kies je nou precies? En dat wordt ons nog niet direct helemaal duidelijk. En dat is een eerste reflectie.
0: Oké.
1: Is dat namens de formerende partijen ook wel een hele bewuste keuze geweest om zo'n akkoord op hoofdlijnen te maken, omdat wij nu en in de toekomst ook echt ruimte willen geven aan de nieuwe raad om met voorsneller en initiatieven te komen.
0: Oké, dus want jullie zitten er gewoon nog in, hè? In de coalitie.
1: Ja,
0: zeker, ja. Ja. Dan gaan we verder met de volgende vraag. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor sterke voorzieningen. Levende kernen, het verenigingsleven. Dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid van de kernen. Wat is daar in het bestuursakkoord van terechtgekomen? En wat moet er nog gebeuren, Floris?
1: Volgens mij, als je het huidige akkoord ziet, dan zie je eigenlijk dat er een hele ambitieuze agenda ligt op ons verenigingsleven. En dan doe je ook op onze dorps- en cultuurhuizen. In die zin waar wij als CDA blij mee zijn, is dat de investeringssubsidie voor sportclubs behouden blijft. En daar hebben wij ook al een mooie start mee gemaakt met onder andere de hockeyvereniging in Schoonhoven en ook de paneelbanen in Haastrecht, waar wij ontzettend blij mee zijn. En waar wij de komende jaren naartoe willen werken, is dat er ook zo'n ambitieuze agenda ligt voor de dorps- en cultuurhuizen. En dat er vanuit de gemeente een meer sturende visie komt om die voorzieningen in alle eerder te behouden.
0: Oké, dus jij bent wel eigenlijk tevreden, het CDA?
1: Ja.
0: Oké. Hoe denken de andere partijen erover?
2: Nou, als je natuurlijk ons als Krimpen en Waarts VVD de afgelopen jaren hoort, is dat als alles wat kost, moeten we zorgen dat de verenigingen overeind blijven. Eerst kijken wat je in eigen vlees als gemeente kan snijden als je moet bezuinigen. Want het zijn natuurlijk ook financieel schaarse tijden. Ook mee natuurlijk door de onzekerheid vanuit de financiering vanuit de Rijksoverheid. En dan is het alleen maar goed om te zien dat ook natuurlijk in de eerdere bezuinigingsronde hebben we een paar maanden geleden, een jaar geleden, een hele exercitie gedaan om te kijken van ja, als we dan ergens zouden moeten ze weinig dan waar. En dat gelukkig breed in de raad te zien is dat we zeggen van nou, alles als laatste komen echt aan bij de verenigingen en voorzieningen die voor mensen belangrijk zijn. Dus dat moeten we ook zeker blijven doen. En bijvoorbeeld misschien iets duidelijker nu die visie op dorpshuizen. Het is natuurlijk een centrale plek in een dorp, die moeten en zullen er blijven. Dat zijn cruciaal voor dorpen, dus daar moeten we zeker achteraan blijven gaan en voorop komen.
0: Ja, en hoe denk jij erover?
3: Wij Forum voor Democratie vinden ook dat verenigingen toch wel heel veel bijdragen aan de samenleving binnen bepaalde dorpen. Het is goed voor de samenhorigheid. Je ziet toch de laatste jaren dat de mensen veel meer individueel gaan leven. En op zo'n vereniging komen we met z'n allen samen natuurlijk. En helemaal als je het met z'n allen draagt, veel vrijwilligers. Ja, dat zorgt wel toch voor een wat hechtere gemeenschap.
0: Ja, dus, ja, meer samen. Ja,
3: precies. Dus vandaar dat wij echt wel groot voorstander zijn van goede verenigingen en die lekker laten draaien.
0: Ja. En zijn er nou nog tekenen dat er iets bezuinigd moet gaan worden? Want daar is men altijd toch wel een beetje bang voor. Weet een van jullie daar wat van? Of zeg je van de financiën van de gemeente Krimpenerwaard gaan goed? Dion?
2: Nou ja, zo solide zeker. Ook zeker gezien het solide financiële beheer van de afgelopen jaren door de wethouders die daarop hebben gezeten. In het verre verleden Rio Boer, maar zeker ook de afgelopen vier jaar Pascal van der Hek, die dat heel zorgvuldig doet. Ook met alle partijen in de raad van we moeten zeker een appeltje voor dorsen, meer dan. Juist omdat je eigenlijk jaar op jaar de onzekerheid is en blijft vanuit de Rijksoverheid. Het bleek eerst het ravijnjaar 2026 te zijn, wat een beetje een ambtelijke term is. Ja, dan zouden echt de inkomsten richting gemeente een stuk lager zijn. Zouden zijn. Nu is daar weer heel technisch te maken, incidenteel, dus voor 1-2 jaar weer eens wat bijgeplust. Maar dan heb je in 28 is weer onzeker.
0: Dan krijg je dan
2: wat wordt het dan? Dus je moet en blijft altijd, je moet altijd waakzaam blijven van hoe hebben wij onze financiën. Wij hebben ons als gemeente ons kasboekje goed op orde. Maar ja, je moet altijd wel een buffer hebben om op te vangen. Niet je in één keer meteen direct een vereniging of een voorziening zou moeten. Dus daar moet je wel een goede reserve hebben. En daar moeten we ook waakzaam voor zijn.
0: Ja.
1: Zeker, maar als ik daar even op mag inhalen, dan zie je ook juist dat er in het nieuwe akkoord ruimte is genomen om te onderzoeken of het eigen ondernemerschap van de dorps- en cultuurhuizen bijvoorbeeld ondersteund zou kunnen worden. En als zij op die manier ook zelf iets kunnen bijdragen, dan is dat natuurlijk een ontzettend mooie teken.
2: Ja. Sorry, ik begreep het niet helemaal. Dus misschien kan je het nog herhalen. Maar dat ondernemers meer gaan bijdragen.
1: Nee.
2: Ik begreep het niet helemaal.
1: Nee. Dat ga ik niet. Maar in die visie die wij willen neerleggen voor de dorps- en cultuurhuizen, zouden wij ook willen onderzoeken of het voor hun ook mogelijk is om op een bepaalde manier te ondernemen. En dat we hun eigen ondernemerschap en hun eigen goede ideeën stimuleren.
2: Nou, klinkt goed inderdaad, meer ruimte geven aan het dorpshuizen zelf om dingen en letterlijk te ondernemen en zo ook enigszins meer en stabieler eigen inkomsten te kunnen genereren en te behouden. Dus dat is jij gewoon alleen maar toedenkt.
0: Ja. Hoe staat Forum voor Democratie erin is het financieel goed onderbouwd, het nieuwe akkoord? Kan je daar wat over zeggen?
3: Ik ben nog niet helemaal 100% in de details getrokken.
0: Nee, het is pas gistermiddag bekend geworden natuurlijk.
3: Daar moet ik persoonlijk moet me daar echt nog even een keer goed in verdiepen. Want het debat staat natuurlijk ook de 25e, dus daar
0: komt er meer los.
3: Dan dan komen de specifieke vragen.
0: Ja, oké. Okay. Zullen we eerst even een plaatje draaien en dan kunnen we nog even een bakje koffie halen eventueel. Gaan we dat even doen?

0: Jewels. If I only had the time. En dat is bij RTV Krimpramaat op zaterdagmorgen. Het is 18 minuten over de klok van 10 uur. U luistert naar de Waard op de Kaart. En we zijn bezig met het politieke debat met Dion Koans van de VVD, Floris Plak van het CDA en Melanie Scheurwater van Forum voor Democratie. De volgende vraag gaan we weer even doen van onze politieke redactie. De druk op de opvang van asielzoekers in Nederland blijft hoog. De gemeenten worden dringend gevraagd extra opvang en huisvesting mogelijk te maken. De gemeente heeft op 2 juni de raad geïnformeerd over de situatie. Onze gemeente staat momenteel onder toezicht van de provincie vanwege de achterstand in de huisvesting van statushouders. Ook in het kader van de spreidingswet wordt gekeken naar een bijdrage van de gemeente. Crisisnoodopvang is nog niet aan de orde, maar in reactie op de oproep van de commissaris van de Koning heeft de burgemeester aangegeven in principe bereid te zijn om zijn eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid te nemen en het Rijk te ondersteunen met crisisnoodopvang. Hoe beoordelen jullie partijen de situatie en de bereidheid van de burgemeester? Allereerst maar mevrouw Scheurwater, u staat vast niet te juichen.
1: Nee, dat klopt. Krimpen en Waard heeft toch al een langere tijd een woningcrisis.
0: Onze eigen Nederland eigenlijk.
1: Precies. En Krimpen en Waard, als ik een voorbeeld neem van mijn eigen dorp. Daar is al 20 of 30 jaar geen sociale huurwoning gebouwd. Er komen villa's, maar dat kunnen de jongeren en de ouderen niet betalen. Je kan... Wij van Forum van Democratie vinden dat je het niet kan verkopen aan je inwoners om die mensen met voorrang hier te plaatsen, terwijl onze eigen jongeren of onze eigen ouderen niet eens een nieuwe starterswoning kunnen krijgen of een doorstroomwoning naar een appartement.
0: Maar ja, je hoort nu, we staan onder toezicht van de provincie. Want op dit moment, ik las het nog, wordt er niemand gehuisvest. Maar we hadden natuurlijk 80 jonge asielzoekers in Haastrecht in het klooster. Die zijn weg. Ja. En verder doen we eigenlijk nog niks. Dus er wordt heel hard gevraagd.
1: Zo. Ik zeg, dat moeten we houden zo.
0: Ja, dat moeten we houden zo.
1: Voor democratie stelt de eigen inwoners gewoon voor op. Ja. En zolang wij onze eigen inwoners niet kunnen huisvestigen... Ja, kunnen we ook niemand van buiten helpen? Nee. In het vliegtuig krijg je dat ook. Je zet eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je iemand anders kan helpen.
0: Of het moet je kind zijn. Maar ja. Dat is toch wel zo.
1: Als je je eigen zuurstofmasker niet hebt opgezet... En jij gaat eraan onderdoor, gaat je kind met je mee.
0: Ja.
1: En dat is ook zo met woningen, met voorzieningen hier in de Krimpen en Waard. Ja. Wij zijn daar best wel stellig in.
0: Ja, ik hoorde toevallig gisteren op tv, geloof ik. Elke week komen er weer 1000 binnen, geloof ik. Waar moet je ze allemaal kwijt?
2: Dat is gewoon niet te doen als je het aan mij vraagt.
0: Nee, Dion.
2: Je begon over, het asielomvang staat onder druk, piept aan het kraken. Nou, wat dacht je van onszelf als dorp en onze leefbaarheid en onze plekken om een huis te kunnen vinden? Dus gaat het misschien niet zozeer om het willen, maar vooral om het kunnen. Van dit kunnen we en ook qua rechtvaardigheid toch ook niet verkopen aan onze inwoners. Het is op zekere hoogte een soort van... we zien hoeveel binnenkomen, delen door 342 gemeenten en succes. Maar dat is in de praktijk van kan het, hebben we de plekken, kunnen we de plekken toewijzen... terwijl onze eigen inwoners achter aan de rij zitten. Ja, ik vind het echt niet te verkopen, dus daar zijn we ook tegen.
3: Nee. Volgens mij is het goed om hier een aantal zaken uit elkaar omdat we het enerzijds hebben over de opvang van asielzoekers en anderzijds hebben over het al dan niet mogelijk maken van een crisisnoodopvang. Nu is het zo dat als je het hebt over de crisisnoodopvang, dan heb je het over een opvang van een aantal weken tot een aantal maanden in het geval van een landelijke crisis. Je hebt het dan niet over huizen, maar over veldbedden in grote slaapzalen met weinig voorzieningen.
0: Je bedoelt bijvoorbeeld een klooster of zo? Grote gebouwen die je zou kunnen gebruiken?
3: Exact. En die bevoegdheid ligt bij de burgemeester. Daarvan Er zijn weinig die het de mogelijkheden die je als gemeente gaat hebben om daar tegen in te gaan. Maar we kunnen wel met de inwoners in gesprek gaan en met elkaar als haaf hoe wij dat willen vormgeven.
0: Ja, als er geen gebouwen zijn natuurlijk. Het is, jullie hebben allemaal een brief gehad van de burgemeester, zie ik hier net staan. Heeft hij dan een idee als die crisisopvang komt, dan wilt hij helpen. Maar hoe dan? Heeft hij dat er ook bij gezet?
2: Nee, niet direct. En dat is ook een beetje van. Het is inderdaad de bevoegdheid en de rol van de burgemeester. Dus dat is ook echt geheel aan hem. Maar ook natuurlijk zie je nu in het coalitieakkoord dat er ook wel een soort van geven en nemen. Het gaat ook een stukje over huisvesting. Dus dan heb je de wethouder huisvesting. Het gaat over een stukje veiligheid. Het gaat over een stukje sociaal met de onderwijsopleiding of dagbesteding in ieder geval. Dus er zijn verschillende partijen aanzet. Maar om even terug te komen op het punt van de heer Plak van het CDA hier. Inderdaad, we moeten het wel scheiden. Van de ene kant is het noodopvang AZC, of een AZC, net even hoe je het bekijkt of hoe je het verwoordt. En het huisvesten van statushouders in sociale huur. Maar dat houdt natuurlijk ongetwijfeld. Iedereen ziet dat, het houdt verband met elkaar. Ja. Want hoe meer mensen hier binnenkomen, hoe meer mensen we hier binnen laten, hoe meer mensen uiteindelijk een status krijgen. En uiteindelijk dus aanspraak kunnen en moeten maken op een sociale huurwoning. En die druk is gewoon te hoog, zeggen we. En dus gelukkig zien we nou nu. Een EU-pact is afgesloten.
0: Ja, dat... maar zal dat helpen, denk
2: ik? Ja, dat is. Ja, kijk, we hebben dit debat al veel te lang. Laat ik zo zeggen, toen ik geboren werd, had het eigenlijk bijna al geregeld moeten worden. Nee, maar serieus. Nee. Ja. En er wordt al jarenlang, zeker landelijk, rechtsgestemd. In ieder geval voor strenger asielbeleid. Dus ik zit echt zo in voor eerst zien dan geloven. Eerst die instroom omlaag en dan kijken verder. Want ik persoonlijk ben er wel redelijk klaar mee.
1: Het Rijk is op dit moment ook echt het probleem aan het verplaatsen. We hebben landelijk instroom. Probleem. Er komen te veel mensen en we hebben te weinig huizen. En in plaats van dat wij als gemeente maar de dwel moeten zijn die aan het dweilen zijn met de kraan open, moeten ze daar gewoon stoppen.
0: Ja, ja, dat is ook.
3: Volgens mij is het onze om lokale oplossingen te vinden voor de problemen die ook landen. Spelen en als CDA nadenken voor bestuurlijke benaalbaarheid en realisme. En volgens mij is het niet realistisch dat wij als gemeente kunnen zeggen, wij werken hier niet aan mee. Want er ligt een er ligt een behind in de wet en daar moeten wij aan voldoen. En volgens mij kunnen wij met onze inwoners en met de raad hoe wij dat zo goed mogelijk vormgeven op de manier zoals we die zinnen vinden. Maar als wij dit probleem nu voor ons uit beneden schrijven, dan de heilige in een situatie terecht te komen waar wij deze keuze helemaal niet meer hebben. En dan vinden wij als CDA graag voorkomen.
0: Ja, maar jij zegt we moeten met de inwoners overleggen, maar ik denk ook dat heel veel inwoners ook willen dat het wat minder wordt allemaal. En zie jij dan iets dat de mensen thuis, de inwoners, gewoon zelf wat mensen op moeten gevangen? Want als er verder niks is in de gemeente Krimpenerwaard?
3: Vraag meer of minder. Dat zijn de vragen die wij als lokale overheid moeilijk kunnen beantwoorden. Maar volgens mij kun je wel eisen naar onderdeel een voorwaarde en waar.
0: Oké, okay. Ja, maar net wat ik zeg, er moet plek zijn. En ik ben zeer benieuwd waar het in de gemeente dan komen gaat. Er zijn nieuwe Europese regels. Ik hoor dat dan, men is dan toch verplicht al zijn gegevens te geven. Want dat schijnt ook niet altijd te gebeuren in het kader van de privacy. Als ze niet willen, hoeft het schijnbaar weer niet of zo. Tenminste, dat hoor ik van de week op tv. Maar, en het zijn ook zo te zijn dat mensen eventueel terug kan sturen naar het land waar ze binnenkwamen, zeg maar, in Europa. Denk jij dat dat gaat lukken?
1: Ja, dat denk ik niet eigenlijk.
0: Want de meeste, dat zijn de dingen die ik dan op tv zie.
1: Ja, er moeten
0: heel veel mensen, sommige mensen moeten terug. Maar die gaan de illegaliteit in dan. En die blijven.

0: welkom heet. Je bent van harte welkom, maar je moet wel meedoen. De taal leren en aan het werk gaan, dan is het geen probleem. Maar goed, dan moet er sowieso altijd nog wel een plaats zijn waar je kan wonen natuurlijk. En dat is natuurlijk nog steeds het probleem, ook in heel Nederland natuurlijk.
1: Ja,
0: want,
1: maar ook hier spelen de aantallen ook wel echt een rol. Ben ik echt van mening dat omdat gewoon... Als je één iemand goed wil laten integreren, laten inburgeren, de taal laten leren, laten meedoen met werk, dan moet je ook heel veel aandacht en tijd en ook mensen voor hebben. Ook gewoon in bedrijven, in onderwijs, in begeleiding. Ja. En als het gewoon te veel zijn, ja, dan kan je, kan niet met één persoon 20 mensen, even heel makkelijk gezegd, laten inburgeren. Dus dat ook gewoon qua aantal is gewoon te veel om de mensen die dan de status krijgen en in Nederland mogen blijven, die goed te laten inburgeren.
2: En niet alleen die praktische dingen, ook als je financieel kijkt. We hebben het pas gehad over de uitkeringen en het vangnet wat we moeten aanvragen bij het Rijk, omdat we boven onze begroting uitkomen. 21,87% van de bijstanduitkeringen gaan op dit moment als naar statushouders in het krimpende waard. Dat is best wel een hoop.
0: Ja. Nee, dat is zo. En,
3: maar u snelt de personen nu voor een vals een dilemma. In die zin dat de nood aan de man is om die inventarisatie dan
2: er. Onze jongen
3: als
2: onze
3: wij dit doen, dan gaan... Dan gaat dit de gemeente ontzettend veel geld opnemen. Als wij naar die 2,6 gaan op die inventarisatie dan er. En zegt u dan eigenlijk dat we dat dan maar moeten doen?
2: Nou, wij zijn een van de eerste gemeentes waar überhaupt die in plaatsstelling mogelijk zou kunnen zijn. Er zijn geen voorbeelden wat er gebeurt als we in verzet gaan. Maar er zijn ook geen voorbeelden als er wat gebeurt als we wel de in plaatsstelling krijgen. Dus er is niks om mee te verifiëren van wat gaat er nu daadwerkelijk gebeuren. En ik vind dat wij als gemeente moeten opstaan voor onze eigen inwoners en alles moeten doen om te zorgen dat het belang van onze eigen inwoners voorop staat.
0: Ja, nee, dat hoor ik ook van kennissen. Die hebben kinderen, die zijn 30 jaar, die wonen nog thuis. Die willen graag een huis kopen of een huis huren, maar ze zijn er niet. Dus zitten ze nog bij Pama op zolder.
2: Er
0: dat
2: zijn
0: is natuurlijk
2: stellen
0: ook...
2: die ook gezinnen willen vormen, die geen huis kunnen krijgen. Gezinsbevordering is bijvoorbeeld ook een hele goeie voor het verenigingsleven binnen de Krimpenwaard. Zonder jeugd heb je geen verenigingsgroei. En als onze inwoners geen kinderen kunnen krijgen omdat ze geen huizen kunnen krijgen, ja, dan vergrijzen die verenigingen ook.
0: Alles loopt een beetje vast, heb ik het idee, denk ik. Maar er moet nog veel over gepraat worden, denk ik. Ik denk dat we naar het volgende onderwerp, het is ook alweer zo'n onderwerp natuurlijk. Woningbouw is een uiterst belangrijk punt voor onze gemeente. Het moet betaalbaar zijn en het moet bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen. En het moet kansen bieden aan starters en mensen die zich geen dure woning kunnen permitteren. De gemeente heeft dit jaar een hoogbouwvisie uitgebracht. De gemeente wil woningen realiseren met behoud van het dorpse karakter en de groene kwaliteiten van de kernen. Om de woningbehoeften te voorzien zijn ook gestapelde woningen zoals appartementen nodig. Een visie dus op gestapeld wonen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, oh, ik begin maar weer met jou. Maar, sorry.
2: Ja, wij Forum voor Democratie is voor... toch een landelijk, klassiek en traditionele uitstraling binnen onze kernen. We vinden dat er gewoon geen hele hoge hoogbouw mogelijk... moet staan.
0: Maar wel appartementen, maar niet te hoog, zeg maar.
2: Niet te hoog, inderdaad, ja.
0: Dion?
1: Ik heb het onderwerp ook aangedragen. Maar misschien ook een stapje terug naar het vorige onderwerp. We willen juist dat er zoveel mogelijk plekken is voor onze inwoners. Dus moeten we ook in mijn ogen ook echt wel letterlijk iets ruimer en wat hoger misschien gaan denken dan dat we nu doen. Zeker niet het karakter van het dorp verkwanselen. Maar echt wel meer de grenzen gaan opzoeken dan wat we nu hebben. Want iedere woonlaag is er weer één waar een gezin, een jongere, een senior terecht kan. En ik heb vooral dit onderwerp willen aangeven, niet per definitie voor het politieke debat of meer afzet tegen andere partijen. Alwel, ze zullen altijd verschillen zijn, hè? Daarom zijn we andere politieke partijen. Maar ook vooral een beetje de spiegels voor te houden voor de samenleving. Ik zag laatst een artikel in het AD en dat vond ik echt wel tekenend. Dat er 60-70% is voor meer woningbouw aan de randen voor onze jongeren. Maar ja, vervolgens werd er dan gevraagd van, ja, wil je dan ook een parkeerplek inleveren of je uitzicht? En dat daar weer dan 40-50% nee tegen zei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,

0: het komt altijd ten koste van wat. En we moeten allemaal, zeker als huidige bewoners of mensen met een woning, ook bereid zijn meer water bij de wijn te doen. Als we echt voor onze jongeren en voor onze senioren en de mensen die echt in onze inwoners die nu echt een plek zoeken. Dus dat wil ik wel graag hier nogmaals via de radio verkondigen. Maar ik denk zeker ook dat de CDA hem kunnen vinden als ik in ieder geval de heer Belder de afgelopen jaren beluister. In ieder geval de heer Plakkie aanwezig. Maar dat we echt wel soms moeten kijken naar even iets hoger, iets breder. Kijken hoe kunnen we misschien iets kleine woningen, dat in ieder geval meer woningen beschikbaar komen. Uiteraard geen grote galerijflats zoals we in Capelle aan de IJssel zien. Dat past echt niet in ons dorpse karakter. Maar we moeten echt wel meer de grens gaan opzoeken van wat er is. En daarvoor moet er soms even wat pijn worden geslikt door de omwonenden of door de mensen die er nu op dit moment wonen.
1: Ja, zeker. En ik zou naar mij aan het doen willen dat uit de woningvisie beleid dat volgens mij was het 60% van de huizen die er gebouwd moeten worden, is er een verhaag naar toegankelijk wonen. En volgens mij is zo'n hoogbouwvisie met mooie appartementen ook juist heel erg geschikt voor mensen die een toegankelijk huis zoeken. En dan heb je onder andere over de ouderen, maar ook mensen met een handicap of een andere aandoening. En in die zin zijn wij als CDA daar ook een enorm voorstander van.
2: Om appartementen te bouwen, zeg maar.
1: Zeker.
2: Dat het een beetje wat meer doorstroming komt.
1: Ja, en ik zou daar aan toe willen voegen dat een dorpse uitstraling niet alleen ligt aan de hoogte van een gebouw, maar ook juist aan de hoeveelheid groen en de hoeveelheid ruimte en water om je heen. En als je al die dingen wil combineren, is het voor alle herden noodzakelijk dat je de hoogte ingaat. En dat hoeft niet overal even verhoogd te zijn, maar ik denk dat je goed moet onderzoeken waar dat passend en haalbaar is. Want als je mijn voorbeeld eist naar Schoonhoven en naar daar zou je best al kunnen en aan 5 of 6 hoog.
2: Oké, iets hoger. Wat zijn de richtlijnen van de visie? Kan het CDA zich daar een beetje in vinden? Wordt daar in de nieuwe visie aandacht aan besteed?
1: Op de huizenmarkt in onze gemeente is onverminderd hoog. En om al die vraagstukken op te lossen zijn er meerdere instrumenten nodig. En de hoogbouw is een van de instrumenten die het nieuwe college wil aanhagen om de nut, en zeker ook de nut voor onze eigen inwoners, verminderen.
2: Oké. Wat vindt het CDA ervan? Of de VVD ervan, zeg maar.
0: Ik sluif over. Kijk, wat is het mooi. We gaan die hoogbouwvisie nu met elkaar vormen. Met elkaar is niet alleen de gemeenteraad, maar ook zeker de inwoners. Dus ook een kleine promo voor alle inloopavonden en middagen die vanaf komende maandag tot en met 2 juli worden georganiseerd in iedere kern van de Krimpenwaard. Kun je als inwoner ook echt meedenken van wat moeten wij nou echt belangrijk vinden? Moeten we betaalbaarheid, duurzaamheid, hoogte, architectuur? Dus het gaat niet zozeer over de concrete woningbouwprojecten in dat dorp of in die stad. Maar het gaat meer over wat moet er voor ons leidend zijn. Het is ook heel mooi dat ook daar de inwoners de komende weken over mee kunnen gaan denken. Het is balans. Het is balans en maat, kon je ons altijd zeggen. Wat heb je daar nou precies aan? Maar kijk, het is vooral hoe kunnen we meer woonruimte, meer woonplekken maken. Maar ook echt wel kijken hoe past dat in het landschap inderdaad. Hoe valt het op? Wordt er aanzet aangenomen? En soms staat het er eventjes en op een gegeven moment zie je niet meer dat het er staat. Bijvoorbeeld de Krip aan de Lek vind ik het helemaal hoe dat ook is gegaan daar met toch net even het hogere bouw en dat je toch meer mensen daarin kwijt kan. Maar aan de andere kant, ook we hebben de afgelopen jaren ook verschillende woningbouwplannen voorbij zien komen. En is onze fractie ook altijd wel kritisch geweest aan hoogbouw langs de randen. Kijk, wij vinden het veel meer logisch dat iets meer aan de rand, in het dorp en ook rondom de kern eigenlijk meer zit. Uiteraard niet in de historische kernen, maar bijvoorbeeld was een eerste plan van Bergambacht Oost, waar drie grote blokken in onze ogen, eigenlijk echt letterlijk aan de rand van de sloot van daar komt het weiland, is heel mooi voor de mensen die daar wonen, maar heb je een soort van echt een harde muur in onze ogen. En dat hebben wij toch liever niet. Dan zou je toch liever ergens in het midden van dat project of meer aan de kant van waar het dorp al is, zoiets neerzetten. En dat zijn denk ik discussies die we elkaar moeten hebben. Van okay, we hebben meer hoogbouw nodig, maar waar nou precies en hoe dan? En dat we daar gelukkig met elkaar nu over gaan hebben.
2: Oké. Okay. Ja. Hoe vindt het Forum van Democratie? Hoe denkt die erover, zeg maar? Komt het goed aan de orde, zeg maar, in de nieuwe visie? De woningbouwen eventueel omhoog, zeg maar, de lucht in?
3: Nou ja, wij vinden nog steeds dat... We snappen dat er inderdaad een soort hoogbouw moet komen. Maar we vinden wel dat we bijvoorbeeld een kaderstelling kunnen stellen van joh, waar pakken we de moderne dorpskernen? Dan kan je inderdaad een wat hogere verdiepingen erop zetten. Verdieping of 4, ik noem maar even, verdieping of 4-5. Maar pak je bijvoorbeeld een Gouderak of een Stolwijk, dan kan je toch zouden wij toch die hoogbouw wel iets terugschaden. Ja. Omdat het veel meer past binnen de...
2: Het landelijke karakter van het dorp, zeg
3: ja,
2: maar.
3: Ja, precies. Binnen...
2: Nou ja, komt de woonbehoefte in de kernen, in de nieuwe visie, goed tot zijn recht? Wat vindt het CDA daarvan?
1: Volgens mij wel. Ja. Zeker. Ik vind dat er een hele ambitieuze agenda ligt. En wij gaan er vol mee aan de slag.
2: Oké. Okay. VVD, wat denk je ervan?
0: Ik vind het eigenlijk een lastige vraag. Want voor mij, de hoogbouwvisie moet nog gevormd worden. Dus er ligt nog geen visie. Daar gaan we het juist nu met elkaar over hebben. Ik denk dat de heer Plakker refereert aan het coalitieakkoord. Ja, ik begrijp uiteraard dat hij daar helemaal vol van is. Maar
2: voor jullie is dat wel wat een vraag.
0: Nee, maar goed. Het is een beetje een flauwe excuus. We moeten vooral, zoals ik al zeg, we moeten echt meer de grenzen gaan opzoeken. Want iedere woonlaag, iedere straatje erbij is er weer één waar we onze inwoners kunnen huisvesten. Dus daar moeten we ook vooral meer naar kijken. En dat gaat soms een beetje pijn doen in groen, in parkeerplekken, in uitzicht. En daar moeten we het ook met elkaar over hebben. Maar dat zijn wel de dingen. Kijk, het is heel makkelijk. Soms hoor ik partijen zeggen van en meer parkeerplekken en meer groen en breder. En we moeten plat blijven. Ja, dat past gewoon niet meer. Dat piept en kraakt, dat gaat gewoon niet. Dus we moeten op een gegeven moment ook pijnlijke keuzes maken voor het algemeen. In belang van onze inwoners die nu een woning zoeken.
2: Oké. Okay. En hoe denken jullie erover? Forum van Democratie?
3: Ja, ik sluit me aardig aan bij Dion.
2: Ja, nou, dat is mooi weer.
3: Wat ik al eerder zei, dat echt het aanzicht van het dorp en de landelijke karakteristieken...
2: Ja, moet gewoon blijven.
3: En inderdaad, we moeten rekening houden met het groen. Samen bewegen met de wateren die we al hebben. Moeten ook inderdaad punten worden ingeleverd. En daar moeten we inderdaad met de visies nog over hebben.
2: Nou, we zijn zeer benieuwd allemaal wat eruit komt. Ja, dan zie ik je nog wel staan. Ik hoorde dat er toch weer 5 wethouders komen. Men had het eventueel ook nog over 4. Ik begreep dat er zelfs 7 mogen zijn. Omdat de gemeente Krimpenerwaard die grootte heeft. Hoe vindt het CDA dat er toch 5 wethouders zijn geworden?
1: Daar hebben wij het nu over gehad. Maar... wij hebben met elkaar moeten vaststellen dat de opgaven die er nu liggen, die zijn fors en die vragen in onze ogen nog wel om dat aantal van 5. Dus naar
2: jij bent er wel tevreden mee. VVD?
0: Nou, ik denk nog een half jaar geleden we met een meerderheid van de gemeenteraad hebben besloten dat we deze periode met eentje minder konden. Waar ook na het CDA, de SGP en de andere partijen een handtekening onder hebben gezet. Dus wij zijn als VVD er altijd vanuit het uitgangspunt gegaan van nou, we hebben met elkaar afgesproken in welke bezuinigingen zou je kunnen doorvoeren. Is het er een van die ons logisch lijkt? Misschien wat we daar iets te star aan vasthielden of in ieder geval benoemden dat we niet meer aan mochten schuiven. Nee, maar ik denk dat er veel andere redenen ook misschien daarachter achterlagen. Maar kijk... iedere persoon kan weer ergens aandacht aan geven. Maar toch opmerkelijk dat je 6 maanden geleden afspreekt... we kunnen de volgende periode met 4 en dat nu weer 5 wordt. Het kan, maar
2: Kost weer geld.
0: Ja, exact. Kosten, loon, pensioenen, ondersteuning. Maar goed, dat gaan we zien.
2: Oké, hoe denken jullie erover bij Forum voor Democratie?
3: Ja, volgens mij zijn die gesprekken over de wethouders aardig voor onze tijd geweest.
0: Ja.
3: Dus we hebben inderdaad wel meegekregen dat we met z'n allen hadden afgestemd dat het er eentje minder werd. maar de argumentering en de gesprekken die ervoor waren, die waren eigenlijk voor de verkiezingen, voordat wij überhaupt meededen in de gemeenteraad.
2: Oké.
3: Dus,
2: je bent nieuw natuurlijk, hè?
3: Daar weet ik de details niet helemaal voor.
2: Nee, oké. De persconferentie was gisteren in het nieuwe gemeentehuis. Zijn jullie daar allemaal al geweest in het nieuwe gemeentehuis?
1: Wij hebben maandag een rondleiding gehad. Dat was ontzettend leuk.
0: Ja, echt.
2: Daar zijn al onze centra naartoe gegaan natuurlijk. Je bent wel tevreden? Of zeg je van, het had iets minder gekund of iets meer? Of,
1: Je ziet wel heel duidelijk waar het geld naartoe is. Erg mooi.
2: Ja, heel tevreden. Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat natuurlijk.
1: Ja, heel erg voor je geld. Als je het aan mij vraagt, ja.
2: Ja,
0: we zijn maandagavond een korte rondleiding gehad. En het is echt een visitekaartje, denk ik, voor onze gemeente geworden. Het ziet er echt heel goed uit. Maar je moet ook niet vergeten welke meerwaarde het ook echt oplevert. We zitten nu met, ik mag praten met alle ambtenaren en ook de wethouders, zitten over vier plekken verspreid. En die komen allemaal op één plek. Ja, het is toch wel makkelijk als je collega even een verdieping links of rechts van je kan opzoeken. Dan had je van Stolwijk naar Lekkerkerk moeten rijden. Dus ook gewoon qua... Het sneller, efficiënter, gemakkelijker werken. Meer afstemming, meer samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen. Zal hier tot gevolg hebben. Dus dat zijn ook echt voordelen die je ook moet blijven benoemen bij zo'n één gemeentehuis voor de hele gemeente.
1: Zeker. Ja. En ik hoor de burgemeester altijd zeggen dat wij de tweede grootste gemeente van de hele regio zijn. En ik denk dat wij met zo'n mooi gemeentehuis dan ook zeker uit te halen.
2: Oké. Hoe denkt het Forum voor Democratie? Ben je ook blij met het nieuwe gemeentehuis?
3: Nou, ik ben persoonlijk nog niet binnen geweest.
2: Oh.
3: Nee, ik kon helaas niet maandag. Nee. Maar mijn fractieleden die zijn er wel binnen geweest. Het heeft inderdaad zijn voordelen dat de ambtenaren en dergelijke allemaal bij elkaar zitten en goed contact kunnen leggen met elkaar. Wel moeten we wel rekening houden dat we natuurlijk ook te maken hebben met mensen die minder mobiel zijn. En dus ook wel.
2: Maar daar is ook wel aan gedacht, denk ik. In zo'n modern gebouw.
3: Nou ja,
2: denk
3: het
2: ik.
3: Zijn ook mensen die niet makkelijk reizen van de Gouden Rak naar.
2: Oh nee,
3: naar,
2: bedoel
3: naar
2: je dat? Nee,
3: ja,
2: ik dacht in het gebouw zelf.
3: Dus dat moeten we niet vergeten.
2: Nee, dat is heel belangrijk.
3: Ja.
2: Ik begreep wel dat de komende weken, geloof ik, de medewerkers thuis moeten werken. Dan kan het helemaal ingericht worden en dan kunnen we er binnenkort gebruik gaan maken. Ik ben er doorheen. Hebben jullie nog iets dat je zegt, nou, we hebben nog een paar minuten. Ik heb nog even wat te melden. Ik wil nog even wat zeggen. Dan kan dat nu.
0: Nou ja, ik denk dat het hele drukke maanden zijn geweest. Zeker sinds het nieuwe jaar. De verkiezingscampagne, nu inmiddels de raad geïnstalleerd. Nou, bestuursakkoord ligt er. Wethouders gaan beginnen met installeren. Dus heel benieuwd wat deze periode gaat brengen. Ik heb in ieder geval zin in. En van mij kunnen we met de gehele raad weer goed vooruit. En uiteraard zullen we van mening blijven verschillen.
2: Dat is maar goed en ook, denk ik. Als we allemaal met elkaar eens zouden zijn, dan gaat het ook niet goed natuurlijk.
0: En nu vooral even een goede zomer tegemoet om allemaal even te kunnen uitrusten.
2: Oké. Floris, zou jij nog wat te melden?
1: Wij als CDA zien uit naar, wat was het, 24 juni? Het debat en de installatie van het nieuwe college.
2: Ja, het nieuwe college gaat dan beginnen. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Dion Komans van de VVD, Floris Plak van het CDA en Melanie Scheurwater van Forum voor Democratie. Heel fijn dat jullie hier in de studio waren.
3: Ja, bedankt dat we mochten
2: komen. Ja, nou hartstikke leuk. Wel leuk om jullie eens te zien, want ik had jullie nog nooit gezien. Want er komen steeds weer nieuwe mensen in de raad, luisteraars. En dan moeten wij hier bij de radio ook even aan wennen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Fijn dat jullie er waren. Fijn weekend. En graag tot de volgende keer.
3: Dank u wel.
2: Tot ziens. Bedankt.
1: Tot ziens.

0: is en blijft altijd een lekker muziekje zo op de radio. Op zaterdagmorgen bij RTV Krimperwaard om 7 minuten voor de klok van 11 uur. Waar Earth, Wind and Fire en September. Aan de telefoon hebben wij Hans Paling. Die gaat nog even een aankondiging over de sportshow van vanmiddag, luisteraars. Want ze gaan op zomerreces. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè.
0: Wat kunnen we vanmiddag de laatste keer voor de zomer nog even verwachten in de show?
1: Nou, twee finales hebben we vanmiddag. Een finale voor de na-competitie waar Spirit aan deelneemt. Die gaan spelen op het terrein van RVVH in Ridderkerk tegen Hardingsveld. En de winnaar van die wedstrijd die gaat volgend jaar promoveren, of eigenlijk ja, dit jaar promoveren en volgend jaar spelen in de tweede klasse. En de verliezer die blijft gewoon in de derde klasse spelen. Arjan Vermeulen is onze man vanmiddag in Ridderkerk die wedstrijd gaat volgen. Die begint om 2:30. De andere wedstrijd, dat is een wedstrijd om de finale van de Krimpende Waard Cup. Het hele seizoen is er door de verenigingen in de Krimpende Waard tegen elkaar gevoetbald in een soort van competitie. En daar is uiteindelijk zijn daar twee finalisten uit naar voren gekomen. En toevallig is dat ook Spirit. Dus ja, die moeten vanmiddag eigenlijk twee wedstrijden spelen. Maar dat wordt natuurlijk lastig op hetzelfde tijdstip en op een andere plek. Dus ja, dat is voor Spirit de reden geweest om het tweede team te gaan sturen naar FC Terkouw vanmiddag, waar die finale plaatsvindt. En de tegenstander van vanmiddag is de voetbalvereniging Haastrecht. En ja, de winnaar van die wedstrijd vanmiddag, die mag de Krimpende Waard Cup voor een seizoen in de prijzenkast zetten. En John Jansen is de man die vanmiddag voor ons daar ter plekke de wedstrijd gaat verslaan. Nou, in de studio hebben wij Ed Koning als technicus en Roel Meijholt die de boel voor hem aan elkaar praat. En ja, dat, je zei het al, dat is de laatste sportuitzending van dit seizoen. En dan zijn we ergens, afhankelijk van wanneer de oefenwedstrijden weer beginnen, maar ergens half augustus, schat ik, komen we weer terug. Dus dan laten we weer van ons horen.
0: Nou, veel succes nog vanmiddag, een hele fijne vakantie. En we krijgen wel weer een appje wanneer jullie weer gaan beginnen.
1: Hartstikke goed.
0: Hey, hartstikke bedankt en doe ze allemaal de groetjes daar in de supermarkt.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Doei.

De Leeuw komt er aan en vanavond is er ook weer voetballen. Elke dag, iedere keer. Dus geniet daar een beetje van. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En daarna hebben we het lange interview met Leon de Wit. Kees gaat hem eens even flink aan de tand voelen. Hij is er helemaal klaar voor.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie en presentatie zijn in handen van Gert van den Berg.

0: you haven't heard a word, perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell?
1: Elvis Presley met My Boy. Ja, je hoort iemand kuchen, luisteraars. Hij heeft gisteren waarschijnlijk op de tocht gezeten. Ja, je weet het nooit. We gaan over naar Kees de Haan. Hij gaat in gesprek met Leon de Wit. En dat gaat allemaal over het nieuwe coalitieakkoord. Kees.
2: Ja, Leon, welkom in de uitzending. Je bent een politiek duider. Maar we hadden het net ook even over muziek. Wat is jouw muziek eigenlijk?
3: Ja, van alles en nog wat natuurlijk.
2: Ja, dat zeggen welkom. Ze allemaal.
3: Dankjewel, goedemorgen iedereen. Dat is meer gericht omdat onze DJ vandaag nogal geneigd is om vaak wat oudere muziek te draaien. Ik ben soms van wat een nieuwe muziek, dus daar hebben we hele plezante discussies over. Dus ja, houden we zo en iedereen blijft bij zijn eigen mening. Dat moeten we ook vooral doen.
2: Maar Elvis is wel de keizer van de popmuziek, hè?
3: Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja. Maar we hebben nieuwe keizers in Krimperwaard, ja, Kees.
2: Ja, gisteren is het coalitieakkoord bekend geworden.
3: Ja.
2: En wat mij dan opvalt, ambitieus, dat staat natuurlijk altijd voorop. Dat doet iedere coalitie bij een akkoord. Dat ze heel ambitieus te werk gaan. Verder las ik ook dingen over participatie en dat ze voort willen borduren op wat in het verleden ontstaan is.
3: Ja.
2: En daar kunnen we het denk ik ook over hebben.
3: Zeker. Ja. Voordat we inhoudelijk gaan, vind ik wel dat we de vier partijen en de formateuren, dat een felicitatie waard is. Hè. Hartstikke goed dat er een akkoord is tussen deze vier partijen. En goed, omdat de kiezer heeft gestemd. En dan hoort er ook een ordentelijk proces gelopen te worden en een akkoord te komen. Nou, dat is er. Sommigen riepen, ja, dat duurt wel erg lang, maar laten we maar zeggen dat zorgvuldigheid beter is dan snelheid. En 25 juni krijgen we een nieuw coalitieakkoord in de gemeenteraad en dan worden ook de wethouders geïnstalleerd.
2: Even nog een andere vraag. Een gemeenteraad kan geen roet meer in het eten gooien, hè? Volgens mij.
3: Nou, een gemeenteraad zou in principe nog het coalitieakkoord kunnen wegstemmen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet, want deze vier partijen hebben een duidelijke meerderheid. Ja. En dat gebeurt, dat zou natuurlijk wel heel erg tragisch zijn. En dan zo zie ik de gemeente Krimperwaard en zeker zijn raad ook niet acteren. Daar kom ik gelijk op het punt wat ook al een beetje uitstraalt uit die 28 pagina's tekst. Hè. Laat ik voorop zeggen dat het gebaseerd is op vertrouwen tussen deze vier partijen. En ik vind het ook wel plezierig dat ze het gepresenteerd hebben in het nieuwe gemeentehuis. Daarmee straal je toch ook uit dat je als vier partijen achter de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis, wat, laten we zeggen, bij het publiek nogal wat commotie heeft veroorzaakt. Waarom is dat nodig? Nou, dat is al talloze keren uitgelegd door diverse besturen in het verleden. Dat is helder. Maar dat men dan in het gemeentehuis, nieuwe gemeentehuis, de foto's nemen, vind ik een goed teken. En dat vertrouwen, dat roep ik omdat we natuurlijk wel te maken hebben met de enige tegenstrijdigheid in deze coalitievorming. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, we moeten tegenwoordig zeggen, progressief.
2: Ja, inderdaad. We moeten er nog aan winnen.
3: We moeten er nog aan winnen.
2: Ja.
3: Voorheen GroenLinks Partij van de Arbeid. En dat ook samen gaat met Leefbaar en samen met SGP. Dat is dan toch wel verwonderlijk. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar
2: ja, inderdaad. Die vraag heb ik gisteren ook gesteld, want ik was bij die presentatie. En die vraag heb ik ook gesteld aan nieuwe wethouder Jeffrey Groen. En fractieleider toen van Natuurlijk Leefbaar. En daar kreeg ik wel een antwoord op. Maar voor mij is dat ook hetzelfde als wat jij zegt. Van Leefbaar is toch een klein beetje, als je over rechts en links kunt praten, dan wijken ze toch af naar rechts. Ja. Laat me wel wezen. Ja. En als je over links wilt praten, dan is Progressief Nederland wel heel links, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
3: Aan de andere kant is het misschien ook wel goed dat er een keer een tendens is naar het beeld dat iedereen meedoet. Hè. Dat straalt ook dit coalitieakkoord uit. Je komt veel het woord samenwerken tegen. Samen met uiteraard de eigen coalitie, maar ook samen met de ambtenaren, samen met de raad, samen met de oppositie, als we dat nog zo mogen noemen. Het straalt zelfs uit dat andere partijen hebben mogen meepraten met de vaststelling van dit coalitieakkoord. Alhoewel, daar wel vraagtekens achter zet. Dat zullen we ook wel 25 juni merken. Zullen ongetwijfeld partijen zeggen, ja, we hebben wel mee mogen praten, maar onze input vinden we niet terug in dit akkoord.
2: En ik bedoel, als je naar het akkoord kijkt en je kijkt naar de oppositie, dan of andere partijen daar helemaal in meegaan. Als je het over vluchtelingen hebt, over woningbouw, over de mening van de inwoners. Als je over woningbouw gaat praten, want iedereen die zegt, ja, we moeten bouwen, maar not in my backyard.
3: Nee, precies. Nou ja, daar komen we misschien straks even op. Als je kijkt naar naar het totale akkoord, dan heeft wel iedereen zijn puntje mogen maken. Dat is wel een verdienste, denk ik, ook van de formateur, die goed eerst geïnventariseerd heeft wat er allemaal voor meningen leven binnen die coalitie. Wat mij opvalt, maar zal je misschien ook gelezen hebben, dat bijna elke paragraaf begint met we gaan voort met bestaand beleid.
2: Ja.
3: We zijn eigenlijk wel tevreden over zoals het nu gaat. Alleen, we willen hier en daar wat accenten leggen. Dingen beter maken die beter kunnen. Maar bestaand beleid is echt de basis voor de nieuwe 4 jaar. Ik denk, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar ik denk dat partijen als Gemeentebelang en VVD hier een beetje knarsetandend naar kijken. Want dat is natuurlijk wel het motorblok, zoals ze dat noemen, in de laatste 8 jaar besturen geweest.
2: Ja, die hebben het fundament gelegd en er wordt nu een daar gaan ze verder aan bouwen. Laat het zo maar zeggen.
3: Ja. En goed, knarsetandend wil niet zeggen dat men niet mee zal werken. Maar ja, het is toch altijd een beetje zuur als je beleid gemaakt hebt en uitgevoerd hebt. En dat doe je dan nu niet aan mee. Maar goed, dat is de kiezer die dat heeft besloten. En uiteindelijk ook is nu deze coalitie tot stand gekomen. Nou ja, je noemde net al het woord participatie. We zien ook bij belangrijkste paragraaf is naast natuurlijk bestuur en samenleving is wonen. Ja, en die participatie wil men nog steviger vorm gaan geven. Alhoewel mij wel opviel dat de laatste zin in die paragraaf bij bestuur en samenleving zeggen ze algemene belangen geven in principe de doorslag.
2: Dat wordt een moeilijke.
3: Nou ja, dat men geeft wel aan dat men die participatie wat daar wil men absoluut aan doen. Maar men wil wel duidelijk aangeven, ik weet niet of jij dat ook zo ziet, maar dat heb je wel als inbreng te brengen, inwoner.
2: Ja.
3: Maar dat ook niet.
2: Ja.
3: En dat is denk ik wel een belangrijke regel bij het participatiebedrijf.
2: Ja, als je naar participatie kijkt, dan kwam in ieder geval gisteren ook in mijn gesprekje met Jeffrey Groen, die participatie in zijn portefeuille gaat hebben.
3: Ja.
2: Dat hij zegt van, wij willen de inwoner meer betrekken dan voorheen is gebeurd.
3: Ja.
2: En dan liggen er, dan zijn er toch wel een aantal beren op de weg ook, denk ik, die ze tegen zullen komen.
3: Ja, en daar zal ook wel vanuit de oppositie straks flink op worden getamboureerd dat die participatie in de laatste jaren heel erg goed is geweest, intensief. Ik bedoel, wethouder Boeren, nu nog ruimtelijke ordening. Nou, die heeft en bij de provincie de deur platgelopen, maar ook zeker bij plannenmakerij, bij de school in Schoonhoven, bij alle bouwprojecten. Is zij met haar ambtenaren aanwezig geweest en ook andere wethouders uiteraard. Dus er zal nog wel even een robbertje over worden gevochten hoe je dat nou wel vorm moet geven. Als dat nou niet goed is geweest, hoe ga je dat dan in de toekomst wel goed doen? En waar leidt dat dan toe?
2: Ja.
3: Dat is denk ik wel een groot vraagstuk.
2: Ja, zonder meer. Hey, als we naar de verschillende punten kijken in het coalitieakkoord. En dan te beginnen volgens mij met, en dan moet ik zelf ook even kijken, met bestuur en samenleving. Heb je over ieder punt wel wat te zeggen waar we langs kunnen gaan? Of zeg je van, ik haal er de hoofdpunt uit?
3: Nou ja, kijk, die bestuur en samenleving, daar staat vooral bijvoorbeeld die participatieparagraaf wordt daarin genoemd. Ook wel interessant is dat ze nog meer willen investeren in allerlei samenwerkingsverbanden die er nu overigens ook zijn in de regio. En andere stakeholders, waterschappen. Belangrijk is ook dat de provincie weer wordt genoemd. Ik heb hier wel eens meer gezegd, Leefbaar had niet zoveel met de provincie. Heeft niet zoveel met de provincie, want die zegt eigenlijk van ja, het is een hindermacht. Die moeten we, moeten we niet te veel mee doen. Maar...
2: moeten we isoleren.
3: Ja, isoleren. Maar blijkt nu toch wel dat, dat het inzicht er is. En ik denk dat de SGP daar ook wel een rol in heeft gespeeld. Overigens ook het CDA. Dat men, en niet te vergeten Pro. Want Progressief Nederland, die heeft al vaker gezegd, ja, je moet wat intensiever met de gedeputeerden gaan praten over die woningbouw. Uiteindelijk zijn dat natuurlijk partijgenoten, hè? Mevrouw Koning en ik weet niet hoe die andere nu ook alweer heet. Arno Slot, of nee, Slot is de trainer. Nee, daar kom ik zo wel op.
2: Ja.
3: Maar in ieder geval, er moet meer gesproken worden met die gedeputeerden. En dat vind je ook wel terug, dat van enig realisme getuigt.
2: Ja. Ja,
3: want dat heb je ook gewoon nodig. Om,
2: ja, ik denk niet dat je buiten de provincie om iets kunt doen.
3: Nee.
2: Zeker niet qua woningbouw.
3: Nee, kijk, in Nederland is nou eenmaal geregeld dat de ruimtelijke ordening door de provincies wordt bepaald. Ja. En daar mag je als gemeente van alles nog wat in doen. Maar daar heb je wel mee te maken. Wat mij ook wel opviel is dat als het over de financiën gaat. Ik weet niet of jij daarnaar gekeken hebt. Maar er staan nogal wat kleine ambities in. We willen meer BOA's, hè, hebben we gezien. We willen misschien een bouwmeester, wat het dan ook mogen zijn. Aanstellen. We willen meer ambtenaren op ruimtelijke ordening om de woningbouw nog meer te versnellen. Ja, ik kan je melden, Kees, dat geld kost.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel uitzonderlijk, dat je in deze hele, dit hele verhaal geen oplossing vindt. Het gaat over de geld.
2: Geen begrotingsparagraaf.
3: Nou, wat er wel staat is, en dat is ook opmerkelijk, omdat de SGP nu door de heer Leo Bart, die gaat financiën doen. Er moet een solide financieel beleid worden gevoerd. Tegelijkertijd zie ik hier dat er geld gaat worden uitgegeven. Extra geld. Structureel. Dus dat komt elk jaar terug, structureel geld. Het is altijd lastig voor de inwoner, denk ik, om te begrijpen wat is nou structureel en incidenteel. Nou, even simpel. Als je een stuk grond als gemeente verkoopt voor 500.000 euro... is dat een incidentele inkomstenstroom. Want die heb je volgend jaar niet meer, want je bent die grond kwijt. En als je iemand aanneemt die je elk jaar moet betalen, dan is dat structureel. Want die komt elk jaar terug. Dat is eigenlijk het verschil. Ja, en die structurele kosten wil men toch wel gaan verhogen. En dan komt natuurlijk
2: dan
3: de vraag.
2: En dan denkt de politiek duidelijk, waar komt het geld vandaan?
3: Nou, die vraag zal vooral door de politiek gesteld worden.
2: Oké, maar het is wel een die jouw aandacht heeft.
3: Jawel, maar als je goed leest, dan staat er bij bestuur, de woonlasten en kostendekkendheid mogen meer in verhouding zijn met het voorzieningenniveau. Eigenlijk staat daar, we gaan de OZB verhogen. Dat staat er eigenlijk. Maar we willen wel onder het landelijk gemiddelde blijven. En dat is dan wel weer een aardig streven.
2: Ja.
3: Maar dan zal er ergens een mooi rekensommetje gemaakt moeten worden. En dat is een uitdaging voor de nieuwe oppositie om daar een nieuwe coalitie op te bevragen.
2: Ja.
3: En om daar uitleg over te zien te krijgen.
2: En dat zullen ze ook zeker gaan doen.
3: Dat denk ik dat een groot issue wordt op 25 juni. Als de boel besproken wordt. Ja, zeker. Ja, wat vinden we nog meer? Nou ja, interessant is natuurlijk ook, hoe gaat deze coalitie om met statushouders en immigratie?
2: Moeten er geloof ik 80 nog huisvest worden in de Krimpenwaard?
3: De cijfers heb ik niet. Het zou zomaar kunnen. Statushouders, als je het dan over hebt. Misschien wel meer. Ik dacht zelfs dat we een achterstand hebben met 300.
1: Zo.
3: Ja, maar dat betekent dus woningen.
2: Ja.
3: Het is wel zo dat deze coalitie echt zegt, we gaan aan die taakstelling voldoen. Dat schrijven ze voluit. Je kan ook niet anders, want anders word je door de provincie gedwongen om dingen te doen. Maar het is wel de manier van, of de vraag, hoe gaan we dat nou doen? En dat zal ook wel 25 juni ter sprake komen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de AZC's. Leefbaar was nogal kritisch over AZC's. Ja. Maar blijkbaar heeft ook Pro en CDA wel een rol gespeeld in, laten we zeggen, toch maar die AZC's, 75 tot 100. En dan voor een maximaal duur van 5 jaar. Wil men dat voor elkaar krijgen? Nou, Woningbouw, ja, woningbouw wil men. Allemaal, heel de raad, denk ik, breed. Bekend verhaal.
2: Ze houden ook nog steeds vast aan die 4000 woningen. Ja. Dat bleek gisteren.
3: Bestaand beleid, ja. Kees. Ja. Bestaand beleid wordt eigenlijk gewoon in de hele coalitiebeschrijving wordt dat meegenomen. Een puntje van, laat ik zeggen, ik zit elke keer met GroenLinks Partij uit, maar een puntje van progressief Nederland hebben ze ook bereikt. En dat gaat namelijk de bestaanszekerheid. Hè. Daar vinden ze een belangrijk punt. Daar gaat de inkomensgrens voor de minimaregeling van 120% naar 130.
2: Ja.
3: Ook dat kost geld. Ook daar zie ik geen dekking voor terug in het coalitieakkoord. Dus ook daar zal men naar vragen. Het is wel echt een punt van progressief Nederland. De COVID-cheats hebben we daar vaak over horen vertellen. Dat moet omhoog. We moeten zorgen dat die mensen beter worden geholpen. Nog beter worden geholpen. Nou, we gaan kijken hoe dat gestalte krijgt. Wat ook nog wel van belang is, daar staat ook niet echt omschreven, houden we nou al die zwembaden aan boord?
2: Ja. Kost veel geld, hè?
3: Ja, we gaan
2: allemaal. En zo zijn er nog wel meer, denk ik.
3: We gaan allemaal voorzieningen. Bijvoorbeeld de dorpshuizen, die worden als een basisvoorziening aangemerkt. Nou, ik kan je zeggen, als je als overheid zegt, dit is een basisvoorziening, moet je er ook voor zorgen. Financieel, in de uitvoering moet je een hoop doen. Dus ook dat zal een prachtige uitdaging zijn. Wel een goed standpunt, naar mijn idee. Omdat je daar voor de sociale leefbaarheid heel veel voor doet. Nou ja, ruimte voor de ondernemers is natuurlijk prachtig. Er zit eigenlijk weinig wijzigingen in. Er moeten bedrijfsterreinen komen. Ondersteuning voor om leegstand tegen te gaan. En daar zit ook even kijken wie gaat dat ook alweer doen. Doet dat nog steeds de heer Bart? Want nog even naar de wethouders. Ja. Voordat we doorheen
2: we
3: zijn.
2: Nog een paar minuutjes.
3: Een paar minuten.
1: 3 minuten.
3: Is wel aardig. Toch even een klein succesje boeken natuurlijk. Want Jos Huizinga en ondergetekende hebben hier 4 weken geleden ook gestaan. En toen zeiden we, nou, dit wordt de coalitie en de samenstelling van het bestuur. En wel ja, het is nog zo ook. Misschien. Ik zeg niet dat ze allemaal naar RTV Krimpen de Waard luisteren, Gert.
2: Ja, tuurlijk
3: maar
2: wel.
3: Maar het zou zomaar kunnen.
2: Het
3: zou zomaar kunnen.
2: Ja.
3: En daar zien we toch een verdeling van de portefeuille. Portefeuilles waarbij ervaring en zwaarte, daar is goed naar gekeken, zwaarte van de portefeuille. Uiteraard wethouder Irma Bultman van het CDA op het sociaal domein heeft prima geacteerd de afgelopen jaren. Dus waarom niet, zou je zeggen, in de toekomst? En dan ook de heer Bart, die neemt er financiën bij. Dat SGP heeft altijd al, Leo Bart is van de SGP, heeft altijd al zuinig op de centen willen zijn. Nou, dat kan hij de komende 4 jaar nog maar eens bewijzen. En heeft natuurlijk economie en bedrijfsterrein, landbouw en dat soort zaken. En we krijgen een nieuweling, wethouder Dick van Sluis. Komt, dacht ik, uit Capelle aan de IJssel. En die gaat wonen en ruimtelijke ontwikkeling doen. Zeer benieuwd, man met ervaring heb ik begrepen. Dus we hebben eigenlijk 2 onervaren wethouders en 4 ervaren mensen in het bestuur.
2: 5 zijn er toch maar?
3: Ja, maar we hebben ook nog de burgemeester.
2: Ja, wel.
3: Die zit ook in het bestuur, hè?
2: Ja.
3: Die doet openbare orde en veiligheid en alle andere zaken. Maar de heer Kovacic die gaat zich bezighouden met bestaanszekerheid, duurzaamheid, natuur. Het zijn echt natuurlijk, dat is echt een portefeuille voor Progressief Nederland.
2: Ja.
3: En de heer Groen die gaat van Leefbaar, die gaat zich bezighouden met handhaving. En die gaat waarschijnlijk de 2 nieuwe BOA's aanstellen. Ben benieuwd waar hij die gaat vandaan gaat halen. En de raad zal vragen waar ga je ze van betalen.
2: Ja, oké.
3: Okay. Dus ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Dat wordt een interessante komende 4 jaar. Politiek gezien. De oppositie heeft werk te verrichten. Maar de coalitie eigenlijk nog veel meer.
2: Ja.
3: Die moet het gaan uitvoeren.
2: Uiteraard.
3: En ik wens ze wel succes.
2: Ja. En het laatste woord is er nog niet over gesproken, denk ik. Je komt hier zeker nog wel eens een keer op terug.
3: Dat is ook het leuke ervan.
2: Ja, zo is dat.
3: Ja.
1: Kees de Haan en Leon de Wit, hartelijk dank voor het lange interview. En Leon zien we binnenkort weer terug op de tv hier bij RTV Krimpenerwaard. En Kees, die komen we natuurlijk ongetwijfeld iedere keer tegen. Blijf luisteren en kijken naar RTV Krimpenerwaard.

0: Speciaal voor Leon de Wit. Een lekker top 40 plaatje van Bruno Mars hier op de radio bij RTV Karin Prawaat. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Saskia Verhoek. Zij komt uit Lekkerkerk en zij weet alles over Lekkerkerk verteld. Saskia, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Nou ja, het is eigenlijk nog ochtend eigenlijk. Ik ben wel een beetje heel snel natuurlijk, maar het is toch ochtend. Maar morgen is het weer zover. Er wordt er weer een Lekkerkerk verteld, georganiseerd. En morgen is het een soortement speciale, want jullie gaan op locatie, heb ik begrepen.
1: Dat klopt, ja. We gaan op 6 verschillende plekken hebben wij vertellers staan. En op elke plek...

0: andere opzetten hebben. Je ziet steeds meer van dit soort initiatieven in het land komen. En het leek ons leuk om het op een andere manier op te zetten. Vooral ook omdat de vorige keer zo'n succes was. En in dit geval kan je, als je komt, kan je kiezen voor twee verschillende routes. En een korte route en een langere route. En zo'n route leidt je langs drie verschillende plekken waar dus een verhaal te vinden is. En vervolgens kom je dan weer terug bij het huisje van de Zeeuw en dan kan je nog afsluiten met een borrel.
1: Nou, dat klinkt heel goed. En wat is het thema morgen?
0: Het thema is groot, groter, grootst.
1: Okay,
0: een
1: ja.
0: Heel ruim thema waar je eigenlijk alle kanten mee op kan.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. En heeft dat ergens mee te maken of hebben jullie dat zo gewoon verzonnen?
0: Eigenlijk is dat thema gewoon heel breed gekozen en daar zijn we allemaal mee aan de slag gegaan. En daar zijn eigenlijk prachtige diverse verhalen uitgekomen. Dus ik zou zeggen, kom luisteren.
1: Ja, het begint allemaal morgenmiddag om 14:30 in het huisje van de Zeeuw. Kunnen er nog mensen meedoen? Kunnen ze nog een ticket kopen en waar kunnen ze dat doen?
0: Er zijn inderdaad nog tickets te verkrijgen. Om 14:30 kunt u bij het huisje van de Zeeuw nog kaarten krijgen. En voor beide routes zijn er nog kaarten beschikbaar. Wel het advies om voor de grote ronde een fiets te gebruiken. Omdat de afstanden best groot zijn. Tussen elke locatie zit een half uur verplaatsen tijd. Dus op zich moet het goed te halen zijn. Maar kaarten zijn er nog. Ik zou zeggen, kom gewoon morgen om 14:30 naar Huisje van de Zeeuw. En dan krijgt u vandaar instructie hoe het verder gaat. Kosten zijn €7,50 per kaart en dat is inclusief een consumptie.
1: Nou, luisteraars, een hele leuke, gezellige zondagmiddag in Lekkerkerk. Nou, ik wil jou hartelijk bedanken dat jij even een uitzending wilde komen, Saskia. En heel veel succes morgen.
0: Ja, dank u wel.
1: En tot ziens. Ja hoor.
0: Dag.
1: Dag.
2: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.

0: lekkere muziek om mensen een beetje wakker te schudden. Ja, je weet het maar nooit. Kom je net uit bed?
1: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen. U luistert naar RTV Krimperwaard. We zijn bezig met de waard op de kaart tot de klok van 12 uur. Dan krijgen we Dirk Molenaar op de radio. Luisteraars, aan de telefoon hebben wij Guus. En Guus weet alles van de muziekvereniging Excelsior in Oudekerk aan de IJssel. Guus, een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, vanavond is er een speciaal concert. Wat gaan jullie vanavond doen?
2: Wij gaan vanavond met het thema filmmuziek een mooi avondvullend programma neerzetten. Samen met het opleidingsorkest uit Lekkerkerk en onze kinderorkest. Een mooi programma met vooral veel filmthema's.
0: Ja, hoe kwamen jullie op het idee? Of dachten jullie van nou, dat wordt dus tijd om eens wat anders te doen dan anders? We gaan eens filmmuziek doen.
2: Ja, we proberen elke keer een bepaald thema te vinden. Vorig jaar waren we geïnspireerd door de avond van de filmmuziek. Mooi groots in Amsterdam. Ik denk dat kunnen wij ook weer een keer doen. Dus vandaar dit jaar filmmuziek.
0: Hartstikke leuk. En de toegang is gratis vanavond. Is dat altijd zo bij jullie concerten of is het eenmalig?
2: Nee, wij proberen onze concerten altijd gratis te laten zijn. Zodat er geen drempel is om gezellig te komen luisteren. Vandaar dat het altijd gratis is.
0: Oké, en het is in de Drie Manen, heb ik begrepen.
2: Ja, in de grote zaal in de Drie Manen. De zaal gaat 7:30 open en wij beginnen stipt om 8:00.
0: Hartstikke mooi. En iedereen is gewoon van harte welkom.
2: Meer dan welkom, zeker.
0: Nou, luisteraars, maak daar gebruik van in Oudekerk aan de IJssel in de Drie Manen vanavond om 8:00. Guus, hartstikke bedankt en nog een heel fijn weekend.
2: Ja, dank u wel. U ook.
0: Dank u wel. Tot ziens. Dag.
3: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: lekker oud plaatje. Vinden de mensen leuk op zaterdagmorgen. Tussen 9 en 12 en dat allemaal in de Waard op de kaart. Luisteraars, aan de telefoon. Ze zit er helemaal klaar voor. In de caravan, die houdt het niet voor mogelijk. Lia Steeman, zij is van de bibliotheek. Zij is coördinator Taalhuis NT2. Nou, Lia, nou heb je aan de lijn. Wat is dat, coördinator Taalhuis NT2?
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik ben de coördinator voor het Taalhuis, samen met mijn collega Melanie. Maar de NT2 is iedereen met Nederlands als tweede taal.
0: Oké. Okay.
1: En de NT1 is iedereen met Nederlands als eerste taal.
0: Oh, ja, ik dacht, ik wil het toch even weten.
1: Ja, dat zijn de afkortingen die we gebruiken om aan te duiden. En bij de NT1 hoort ook alle mensen die laaggeletterd zijn en noem maar op. Dus dat kan heel divers zijn. Ja.
0: Okay. Ja, we gaan een beetje jou hebben over het zomertaalcafé in de bibliotheek. Want ja, je zou het qua weer nog niet zeggen, maar het schijnt eraan te komen. Maar wat gaan jullie doen met dat zomertaalcafé?
1: Nou, we hebben tijdens de zomermaanden, daar stoppen we zeg maar met de lesactiviteiten in principe. Dus want iedereen gaat natuurlijk op vakantie. Maar tijdens de zomer proberen we zowel in Schoonhoven als in Lekkerkerk de taalcafés door te laten gaan. En dan organiseren we dat met de vrijwilligers. En per keer proberen we een leuk thema te bedenken. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld bezig wandelen met een taalbingo. En zorgen we dat de mensen toch lekker naar de bibliotheek kunnen komen om met elkaar Nederlands te oefenen.
0: Nou, dat klinkt goed. Dus jullie gaan gewoon door.
1: Ja, we gaan dus met een paar activiteiten gewoon door, ja.
0: Ja. Wereldvluchtelingendag zit er weer aan te komen. Daar wordt ook nog aandacht aan besteed bij de bibliotheek.
1: Ja, zeker. De Wereldvluchtelingendag wordt georganiseerd door Krimpenerwaard Intercultureel. Samen met de gemeente, Vluchtelingenwerk en ook het Taalhuis en de bibliotheek organiseren dat mee. En dat is aanstaande vrijdag wordt het georganiseerd in Schoonhoven. Vanaf 5 uur is iedereen daar welkom. En alle mensen nemen wat lekkers te eten mee. Dus het is een soort streetfood festival.
0: Wat leuk.
1: Op het plein bij Welzijn. Bij de binnenplaats bij Welzijn en de apotheek en de huisartsen. Daar organiseren we het. En daar zijn ook de buren en alle vrijwilligers welkom om samen met de mensen die komen die dag te vieren. En dat doen we al een aantal jaar intussen. En het is altijd heel gezellig, moet ik zeggen. En ja, erg lekker.
0: Ja, want je krijgt zeg maar gerechten uit diverse landen vandaan ook om te eten.
1: Ja, nou we hebben, misschien wel leuk om te vertellen, maar alleen al in het Taalhuis hebben wij in de hele Krimpenerwaard meer dan 300 mensen die bij ons komen voor taal. En we hebben pas geteld, maar we hebben zo 60 nationaliteiten die ook komen. Dus ja, het aanbod is heel divers, dus dat maakt het extra bijzonder om iedereen met elkaar gezellig te zien eten. En het ontmoeten en met elkaar praten is een belangrijk doel eigenlijk.
0: Ja, altijd wel gezellig ook, luisteraars. Nou ja, hoop op mooi weer, want is het buiten of binnen?
1: Nee, het is buiten op het plein.
0: Oké, okay. En als het regent ook?
1: We verwachten mooi weer, hè, dus het is echt een cadeautje als het mooi weer is.
0: Nou, ja. Is goed uitgekiend, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Ja. En we gaan het ook nog even hebben over cyberveiligheid, want daar kan jij ook nog iets over vertellen.
1: Ja, aandacht eigenlijk. Ook een onderdeel van het Taalhuis is mijn collega Wendy Haak. Die is verantwoordelijk voor alle digitale activiteiten. En vorige week heb ik meegedaan aan een cursus met uitleg over ja, hoe iedereen te werk gaat met nepmailtjes sturen of nep WhatsApp berichten. En waar je op moet letten en hoe je daar het beste mee om kan gaan. En ik moet zeggen dat ik ook elke keer denk van oh, dat kunnen we niet genoeg herhalen naar iedereen om daar ook meer van te weten. En daar bieden we regelmatig ook cursussen of trainingen of informatie voor aan alle inwoners van de Krimpenerwaard.
0: Okay.
1: Dus als je, en daarnaast hebben we iedere week op alle locaties een digitaal spreekuur. Dus als je dan een vraag hebt over je laptop of de computer, kan je gewoon naar binnen lopen als het spreekuur is. En dan zitten de vrijwilligers klaar om je te helpen. Ja, in deze tijd is dat denk ik heel belangrijk. En belangrijk dat iedereen dat ook goed weet.
0: Heel zeker, heel belangrijk allemaal. Lia, we zijn er weer doorheen. Hartelijk dank dat we jou er even aan de telefoon hadden. Over een maand dan bellen we weer. Dan hebben we weer het stukje voor de bibliotheek in Prewaard. Ik wens jou een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer.
1: Nou, hartelijk bedankt. En nou, jullie ook een fijne dag.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: Tot ziens, dag.

0: Oceaan. Leuke plaat. Alleen Ragoen. En we draaiden hem hier in de Waard op de Kaart op zaterdagochtend nog. Zaterdagmiddag is Dirk Molenaar weer aan de beurt, luisteraars. We gaan praten met Frank, Frank Roosendaal. Hij weet alles, luisteraars, over Surf Rock 2026. We hebben hem pas al even uitgebreid op tv gezien. Nu nog even op de radio, want aanstaande vrijdag gaat het allemaal beginnen.
1: Nee, nog net goedemorgen.
0: Ja, net nog goedemorgen voor 12. En ik hoorde jou net zeggen van ik ben al druk bezig met allemaal spullen in te pakken. Want donderdag gaan we opbouwen.
1: Ja, het is op dit moment de laatste voorbereidingen om alles helemaal kant en klaar neer te zetten. Zodat we donderdag van kiet kunnen.
0: Ja, en voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Wat gaat er volgend weekend allemaal gebeuren bij de Surfplas in Krimp aan de Lek?
1: In principe beginnen wij met het opbouwen van het festival, tent neerzetten, alles helemaal opbouwen. En dan vanaf vrijdag 5 uur, dan is iedereen welkom op het festivalterrein en dan gaan we er een heel groot feest van maken.
0: Ja, met heel veel bands heb ik begrepen.
1: We zijn met 34 bands.
0: Kijk, 34 bands. Dus er is best wel variatie, zeg maar.
1: Ja. We hebben 3 dagen. Normaal gesproken de vrijdag is een wat gemêleerde avond. En zaterdag is vooral veel rock. En de zondag staat heel veel blues staat op de agenda.
0: Ja, en hoe laat beginnen jullie op de dagen, zeg maar, vanaf vrijdag?
1: Vrijdag beginnen we om 5 uur. Dat gaat dan tot een uur of 1 s'nachts gaat het door. Zaterdag beginnen we om 12 uur tot 4 uur beginnen we met kindermiddag. En dan beginnen de bands die dag te spelen van 2 tot pak een beet een uur of 1:30 s'nachts. En de zondag zijn we van 2 tot een uur of 11 s'avonds zijn we open.
0: Hartstikke mooi allemaal. Ze geven goed weer op. Dat hebben jullie goed voor elkaar. Ja, hoewel, het kan altijd nog veranderen. Maar goed, we gaan ervan uit dat het lekker weer is. Is er ook nog een natje en een droogje?
1: Natje en een droogje, zeker. We hebben 2 eettentjes hebben we op het terrein staan. En er is genoeg vocht aanwezig om iedereen goed bezig te houden. Laat het daarop houden.
0: En anders kunnen ze altijd nog een slokje nemen uit de surfplas.
1: Ja, daarom. Ik zou het niet aanraden.
0: Frank, ik wens je veel succes. Laat er hopen dat er heel veel mensen komen, want het is lekker weer. Dus waarom zou je niet gaan? Want de toegang is gratis.
1: Ja, zoals altijd. Ja.
0: Nou, luisteraars, maak daar gebruik van. Frank, nog een heel fijn weekend. En misschien bel ik volgende week nog even om te vragen hoe het gaat.
1: Is goed, Gert. Ik hoor het wel.
0: Dankjewel. Tot ziens. Doei.
2: De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over 2 podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: De letters en de bokstops aan de telefoonluisteraars hebben we Hans Versluis van RTV Krimpenerwaard. Die moet ik nog even bedanken, want die hebt mij nog even goed gezet op de tv. Bedankt daarvoor, Hans.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, daar ben ik heel blij mee. Mensen denken, waar gaat het over? Maar dat weten wij wel, dus dat is hartstikke goed. Ik heb jou ook even gebeld, want we willen graag weten wat er vanaf aanstaande woensdag weer te zien is op de tv bij RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, zeker. Want we hebben weer een mooi programma denk ik, samengesteld. Met natuurlijk De Waard aan tafel. En daarin hebben we het deze week over de cursus Dementie Sterker Verder. Die wordt sinds kort gegeven. En hebben we het over wat houdt deze cursus dan in en wat wordt er nou geleerd? En in 4 sessies van 2 uur leren mensen met en zonder dementie hoe om te gaan met deze ziekte. En dat gaat dan vooral om het leren van elkaar. Het andere onderwerp in De Waard aan tafel deze week is Veronica Havik uit Berkenwoud. Die treedt op tijdens het gluren bij de Vuren in Dordrecht. Er worden daar kleine huiskamerconcerten gegeven waar het draait om muziek, kunst en cultuur. Nou, misschien dat idee wel eens overkwam waar na de Krimpenerwaard. Ik weet dat het in Gouda bijvoorbeeld ook al georganiseerd wordt. Dus het is al in de buurt.
0: Ja, nou ja, wie weet.
1: Dan hebben we nog de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord van de gemeente Krimpenerwaard. De formerende partijen die presenteerden het nieuwe akkoord. En de formateur gaf een korte toelichting op het verloop van de formatie, de totstandkoming van het akkoord. En de samenwerking tussen de partijen. En wij hebben de betrokken fractievoorzitters gevraagd naar de belangrijkste uitgangspunten van het akkoord. Ja, wat staat er nou eigenlijk in? Wat gaan we doen de komende 4 jaar? Nou, daar weten jullie inmiddels denk ik ook alles van na vanochtend.
0: Uiteraard.
1: Ja. De sportexperience die vond dit jaar weer plaats. Het doel is om kinderen op uitgroep 5 en 6 van het basisonderwijs in de gemeente Krimpenerwaard kennis te laten maken met de diverse takken van sport. Daar zijn we ook weer opnames van gemaakt. En we maakten een impressie van het bruisend weekend op het ijsbaanterrein van Tijalf in Krimpen aan de Lek. Met de feestelijke aankomst van de avondvierdaagse, de taptoe met een optreden van 5 muziekverenigingen. En de laatste dag van voetbal op het veld, waarbij gekeken wordt op een groot scherm naar het WK voetbal. Nou, alle dagen waren er verschillende activiteiten voor jong en oud. Er stonden foodtrucks voor de inwendige mensen. Nou, 1 groot feest. Dat is allemaal te zien vanaf 10 uur, 3 uur, 6 uur en 9 uur. Dus een best wel een vol programma. Natuurlijk hebben we ook nog de muziek van deze week, de Edelweiss muziek, de muziekclips uit de Alplanden om 2 uur en 11 uur. En Crossroads, de muziekclips van de kunstartiesten om 12 uur en 5 uur. En we sluiten af met de Oranje Top 30, de leukste hitlijst van Nederland met het allerbeste van eigen bodem. Elke dag vanaf 1 uur te zien bij ons op tv.
0: Hartstikke mooi allemaal, luisteraars. U hoort het, we zijn bijna overal bij. We zouden soms nog bij meer dingen willen zijn, maar ja, we hebben niet meer mensen. Dus dat is het toch ook een beetje, Hans, want we hebben maar een bepaalde aantal filmploegen. Dus ja, meer kunnen we gewoon niet.
1: Nee, zeker. Filmploegen, maar ook redacteuren, radiomakers. Eigenlijk zijn we op zoek naar alles, hè?
0: Ja, dus als er mensen zijn die zich aangesproken voelen, dan kunnen ze terecht gewoon een stukje sturen of een briefje sturen naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Ja, zeker. Of naar info@rtvkrimpenerwaard.nl. Mensen zijn van harte welkom om te kijken wat hun leuk lijkt om te doen. Er zijn zoveel verschillende functies dat er echt wel iets tussen moet zitten.
0: Nou, gewoon doen. Wie weet ben je net met pensioen en denk je van, moet ik gaan doen? Nou, dan hebben we een goede tip. Word vrijwilliger bij RTV Krimpenerwaard. Hey, Hans, hartstikke bedankt en een fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Nou, tot ziens en bedankt. Doei. Wij gaan zo op naar het nieuws van 12 uur alweer. Dan komt die Dirk Molenaar weer. Hij zit hier te slapen op zijn stoel, luisteraars. Maar ik schud hem zo even wakker.

0: Lekker plaatje van Bob Dylan. We kunnen net niet helemaal draaien, maar dat doen we dan misschien maandagochtend alweer. In Goedemorgen Krimperwaard. Dirk Molenaar, ben jij er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Oh, hij is er helemaal klaar voor. We feliciteren nog even Koen Faber uit Haastrecht. Want hij is 25 jaar bestuurslid van de Oranje Vereniging daar. En we zeggen nog even dat er vanavond een midzomeravondconcert is. En dat allemaal in de tuin van de IJsseldijkkerk aan de IJsseldijk 232 in Krimp aan de IJssel. Met hele mooie muziek, dus maak daar gebruik van. Allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben er weer aanstaande maandagmorgen om 9 uur met Goedemorgen Krimperwaard. Veel plezier met Dirk Molenaar. Hij is druk bezig geweest, hij heeft zijn computer weer aan de gang gekregen. Dus wij zijn met z'n allen heel blij bij RTV Krimperwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
6: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
7: Hallo, daar zijn we weer.

En we haken daar lekker flink in aan het begin van het programma door gelijk 6 minuten een grote hap te nemen met de lange uitvoering van Amor de Mis Amor, begin jaren 90 van Paco. Beetje voorbereiden op wat komen gaat. Volgende week is de temperatuur weer boven de 30 graden gaan uitstijgen. Oeh, dat wordt zweet dan over de week als we de berichtgeving allemaal mogen geloven. Maar goed, hoe het afgelopen week ging, dat was ook niet echt lekker, hè? Nee, zeker niet als je op de camping staat en allemaal lekker vakantie aan het vieren was. Dan weer toch ook een beetje goed weer hebben. Nou, het zit er in ieder geval aan te komen. Dit programma zit er ook aan te komen. Sterker nog, we zijn al begonnen. 9 minuten over 12, 17 graden in de Krimpende Waard. We zijn er tot aan 1 uur vanmiddag met een tweetal onderwerpen ditmaal. Straks na 12:30 gaan we aandacht besteden aan 150 jaar juni. Record in Schoonhoven, dat doen we deze week, maar ook volgende week. We gaan het namelijk hebben over de 5e en 6e generatie. De 5e generatie is vandaag aan de beurt. Dat is Apperkoert, die de winkel bestiert in Rekkerkerken. Volgende week zijn zijn dochter Carlijn en zoon Herjan hier in de uitzending. Maar zover is het nog niet. Eerst Joost de Meer, de rector van het Schoonhoofs College. Die hebben we afgelopen week ook even opgezocht. Want ja, die was de koning te rijk natuurlijk met de publieksprijs die is gewonnen voor het nieuwe gebouw van het Schoonhoofs College. En over school gesproken, alle scholieren natuurlijk van harte gefeliciteerd voor degene die geslaagd zijn. Overal in de Krimpende Waard hangen de vlaggen nog met de tassen erbij. Hartstikke leuk. Was natuurlijk allemaal heel erg spannend. Jammer als je niet bent geslaagd. Misschien heb je nog een herkansing. En anders, dat is het een jaartje overdoen.

Heerlijke plaat, muziek uit de jaren 70, Sticks and the Boat on the River. We gaan naar de avondvierdaagse, dames en heren. Die van Krimp aan de Rek, die is inmiddels achter de rug. Het een en ander komt er nog voorbij. Hier op RTV Krimpert Waard houdt het allemaal even een beetje in de gaten. Maar in Schoonhoven zit de avondvierdaagse nog aan te komen. Dat is nog allemaal toekomstmuziek, maar duurt niet lang meer. Komende week is het zover. De week van 15 tot en met 19 juni kunnen kinderen en volwassenen samen wandelen en samen genieten van de gezellige sfeer. De avondvierdaagse in Schoonhoven is al jaren een vaste waarde en ook dit jaar om samen in beweging geheel centraal te staan. Tijdens de wandelavonden is er langs de routes en bij de start en finish volop aandacht voor sfeer en beleving. Het draait niet alleen om wandelen, maar vooral ook om samen plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Voor veel deelnemers is het een vast moment in het jaar om samen met vrienden, klasgenoten, familie of buurtgenoten naar buiten te gaan. Verschillende afstanden zijn er te lopen. De 2,5, de 5, de 10, de 15 kilometer. En het voorinschrijven, ja, daar heb je pech. Die is inmiddels al achter de rug. Je kan je alleen nog op de avond zelf inschrijven voor €8,50 per persoon. Als je belangstelling hebt, kijk meer op de website van Spomusa voor alle actuele informatie daaromtrent. Het weer gaat er goed uitzien. Ik denk dat het een hele warme avondvierdaagse gaat lopen. En als je straks eenmaal bij de finish bent, op de vrijdagavond bij het défilé, ja, dan hangt je tong waarschijnlijk wel onderaan je voeten. Want poep, poep, poep, met temperaturen van meer dan 30 graden. Maar goed, volhouden. Ondertussen luisteren wij naar Tommy Cash.

0: hij deed het leuk vorig jaar. Hij is derde geworden op het Eurovisie Songfestival. De man uit Estland, Tommy Cash en de Espresso Macchiato. Maar geef mij maar gewoon lekker ouderwetse filterkoffie, hoor. Ik heb wel eens op de zaak ook zo'n automaat met allerlei smaken en toestanden. En nee, dan ben ik misschien wel een klein beetje ouderwets. Maar laat mij maar gewoon koffie drinken thuis uit gewoon zo'n degelijk apparaat. Lekkere filterkoffie. Als kan, koffiebonen nog zelf malen. Dat is helemaal de ultieme koffie. Maar goed, dat even tezijde. Het is feest geweest. Nou, het eilt nog een beetje na. Want het was natuurlijk fantastisch wat er was gebeurd. Het zat er al ook een beetje aan te komen. De publieksprijs gewonnen voor het beste gebouw van het jaar wat opgeleverd is. En dan hebben we het over het Schoonhovens College. Begin dit jaar zijn de leerlingen, leraren en alle medewerkers hun intrek genomen aan de Vlisterweg. Als je daar langs rijdt, als je vroeger op de voormalige LTS hebt gezeten, er is nu helemaal niets meer van over. Het is helemaal plat en dat wordt nu de komende tijd verder geprepareerd. En wordt het een mooi bosrijk gebeuren, zo wordt het een beetje aangekondigd. Maar het zal wel richting een plantsoen gaan. Een bos, dat is een beetje te veel van het goede natuurlijk. Maar het is in ieder geval een groene zone daar aan de Vlisterweg. Net voor het gebouw, het nieuwe gebouw van het Schoonhovens College. Ik dacht maandagmiddag, afgelopen maandagmiddag, laat ik er even langs gaan. Ik ben hartelijk welkom geheten door de rector Joost Temeer. Die heb ik al meerdere malen gesproken. En ik dacht, ja, het is alweer donderdag een week geleden, die avond dat het bekend werd gemaakt. Hoe ging dat? Zaten jullie daar of hebben jullie dat van tevoren afgesproken? Vertel eens.
1: We hadden verdeeld van, hey, wie gaat daarheen? Wie kan er deze avond? Dat was het grootste probleem vooral. En de bestuurder en degene die het gebouw beheert, die is erheen geweest.
2: Waar was dat?
1: In Amsterdam-West.
2: En hoe hebben zij het beleefd? Want dat is natuurlijk een beetje de spanning wordt opgevoerd.
1: Ja, het is een hele feestelijke bijeenkomst. Hè. We waren genomineerd, dus we wisten nog helemaal van niks. Ja, en dan was er langzaam stijgt de spanning. En dan op een gegeven moment dan wordt het dan de publieksprijs. Wij zijn het. Ja, dat was natuurlijk heel erg leuk nieuws.
2: Jij kreeg dus als een van de eerste, neem ik aan, het bericht. Maar dat ging als een olievlek vervolgens de hele school door.
1: Ja, we hebben een app waar de hele school bij kan. Nou, die ontplofte natuurlijk. Dat was echt iedereen van, oh wauw, hoe leuk en tof en gaaf. En nou, dat soort woorden allemaal.
2: Ja. Wat hield de prijs nou precies in? Hebben jullie een soort onderscheiding gekregen? Is het een soort certificaat? Hoe ziet het eruit?
1: Het is een soort beeld. Een abstract beeld. Daar staat het op. We hebben de publieksprijs hebben we gewonnen. Ja, het is een trofee zou je kunnen zeggen. Zo ziet het er een beetje uit.
2: En die trofee, waar komt die te staan?
1: Ja, daar moeten we een goed plekje voor verzinnen. Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht.
2: Hij is inmiddels wel al in het schoolgebouw gearriveerd?
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Wat gaan de leerlingen, de ouders, de leerkrachten allemaal merken dat jullie dan toch die prijs hebben gewonnen? Gaat er nog iets extra's gebeuren?
1: Nou, voor deze prijs, we hebben al heel veel aandacht besteed aan het nieuwe gebouw. En we gaan natuurlijk iedereen informeren dat we dit gewonnen hebben. Dat we ongelooflijk trots zijn. Maar de opening en de businessavond, en dat loopt allemaal. Dus om dan ook nog eens een keer speciaal voor deze trofee te komen, dat wordt misschien een beetje veel.
2: Ja, dat begrijp ik ook. Over het nieuwe gebouw gesproken. Hoe ver zijn we? Want ik fiets er af en toe nog wel eens langs. En dan zie ik dat er eigenlijk van de voormalige LTS, als ik het zo maar even mag zeggen, nu echt helemaal niets meer van over is. Maar hoe loopt het?
1: Het loopt waanzinnig. Ja, we zijn natuurlijk helemaal dat pand ons aan het eigen maken. Dat gaat steeds beter. De kleine kinderziektes, die zijn nu ook worden gaan we echt oplossen.
2: Ja, wat voor kinderziektes heb je het dan over?
1: Oh, in het begin, hoe krijg je de koeling van het gebouw aan? Dat zit een heel ingenieus systeem achter. Maar dan moet je wel de pomp aanzetten, zeg maar, bijvoorbeeld. Zoiets, zo'n detail. Nou, als je dat dan uitgevonden hebt, dan werkt het. En het geldt eigenlijk voor alles. Al dit soort gekkigheid waar je in het begin tegenaan loopt.
2: Ja, maar iedereen, je weet zijn weg inmiddels wel te vinden.
1: Ja, zeker, zeker. En vooral, ik was helemaal onder de indruk, de allereerste dag hadden we een heel programma voor die leerlingen om hun weg te vinden enzovoort. Nou, die liepen gewoon daar waar ze heen moesten.
2: Werd dat ook meegenomen in het juryrapport? Ja, want je zegt, nou, het gebouw is heel snel ons eigen geworden. De weg naar de lokale, alles, dat was eigenlijk best wel vrij eenvoudig als ik het dan zo hoor. Was dat ook onderdeel van het juryrapport?
1: Nee, dit ging echt over esthetiek. Dus echt gericht op de architect. Wat voor concept wilde je en hoe heb je dat bereikt? Daar ging het echt over.
2: Ja, dan kijken we ook even vooruit naar de toekomst. We zijn nu hier in het zogenaamde AP-gebouw. Zolang ik leef en hier in Schoonhoven woon, staat dit gebouw er. Wat zijn de plannen hier eigenlijk mee?
1: Nou, we gaan in 2029, als ik me niet vergis, gaan we dit pand verduurzamen. Er gaat ook iets van alle kozijnen worden vervangen, veel meer isolatie. Kijken of we warmte dan wel koelte uit de grond kunnen halen. Iets met de ventilatie, dat gaan we allemaal proberen. En dat staat, ja, als, ik denk dat het 2029 is. Ja,
2: okay. Dus dat betekent dat voorlopig de komende tientallen jaren dit pand nog wel blijft staan?
1: Ja, ja, ja, als ik het mag zeggen, doe mij nog maar zo'n pand zoals de Vlisterweg, zeg maar. Maar ja, dat kost een paar miljoen te veel, zeg maar.
2: In ieder geval, nogmaals gefeliciteerd en leuk dat je het even wilde toelichten.
1: Ja, nou, dankjewel. Leuk dat je er was.

0: Heerlijke muziek uit de jaren 70 van David Soul en Don't Give Up. Het is 1:04. Ik noem wat namen. Peter van Vossen, Wim Jonk, Ronald de Boer, Mark Overmars, Frank Rijngaard, Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Jan Wouters, Dick Advocaat. Een paar namen die ik noemde, die zijn nu anno 2026 ook nog steeds actief. Ronald Koeman, Dick Advocaat. Ik heb het over het wereldkampioenschap voetbal 1994. Misschien ben je er ook wel bij geweest. Misschien heb je het ook allemaal wel meebeleefd in die prachtige goal van Dennis Bergkamp in de spannende wedstrijd tegen Argentinië. Mooi was dat. Maar de aanloop had even wat hikkels, zullen we maar zeggen. Toen leefde hij nog. Johan Cruijff zou de bondscoach worden, maar het werd uiteindelijk Dick Advocaat, die nu voor Curaçao gaat proberen de ploeg naar hogere sferen te brengen. We wensen hem in ieder geval heel veel succes. Dat deed Johan toen de tijd ook. In 1994. Dick Advocaat, heel veel succes toewensen.
1: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje, dan kan het niet meer de vrijste. Als je dan in de ogen gaat, dan heb je die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe, als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Doei, niet meer die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jori, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rut nou eens op met die bal.

0: Heerlijk, die zomerse klank hier bij RTV Krimpen de Waard. 13:30. Dit is muziek van Meeuw toen alles nog koekerij was. En het overbekende Rio. Wij gaan plaatsmaken voor ons tweede en laatste onderwerp van vandaag. En dat betreft het interview wat we hebben gehouden met Ab, Carlijn en Herjan Rekoert in verband met 150 jaar Rekoert juwelierszaak. Gevestigd aan de haven in Schoonhoven en ook een vestiging in Lekkerkerk. We zitten aan de zesde generatie wat betreft Carlijn en Herjan. Zij komen volgende week aan de beurt. Wij starten met de vijfde generatie, met Ab Rekoert, die we afgelopen week uitgebreid spraken. En al is maar even de naam Rekoert, want het is toch niet echt een oerhondse naam, als ik het zo even mag zeggen. Dus ben ik altijd benieuwd waar dat vandaan komt.
1: Van oorsprong is het een Franse hugenootnaam. Het is van oorsprong Rekoert, dus R-E-C-O-U-R-T. En dat is voor Hollands verschreven tot Rekoert.
2: En hoe is jouw overgrootvader uiteindelijk hier in Schoonhoven terechtgekomen?
1: Hij heeft een hele omzwerving gemaakt vanuit Dordrecht. Verschillende plaatsen waar hij gewoond heeft. En op een gegeven moment heeft hij zich definitief gevestigd in Schoonhoven. En is in 1876 ook die zilversmederij begonnen.
2: Uiteindelijk gevestigd hier aan de Tol, hier vlakbij. En uiteindelijk is het gekomen, hè, in de zevental panden waar we nu zitten. Kun je ons een klein beetje meenemen in een grote stappen snel thuis in de historie?
1: Ja, nou, en rond 1962 werd de eerste stap gemaakt vanaf de Tol, Tol 11, het kleinste winkelpandje van Schoonhoven, naar Haven 5. Daar werd voor die tijd een grote juwelierszaak geopend. Daarna is er door de jaren heen steeds een pand bijgekomen. In 1971 is het Zilverhuis, het hoekpand, geopend. Daarna is Haven 7, dus het buurpand van Haven 5. De juwelierszaak is toen vergroot qua vloeroppervlakte, eigenlijk verdubbeld. Tussenliggende tijd is er nog een keer een groenteboer, Graveland, naastliggende pand overgenomen. Op een gegeven moment ging Schut de woning inrichting weg van de haven en met alleen nog de winkel op de voorhaven. Dus dat is er door de tijd heen bijgekomen. En dan natuurlijk Haven 13, het Edele Ambershuis, de voormalig synagoge. Ogen van Schoonhoven. Dus in die periode van zeg maar een 50, 60 jaar is dat rijtje panden in tot stand gekomen.
2: Hoe ging dat thuis? Want er werd over gesproken. Het zijn natuurlijk hele stappen. Je moet zo'n pand overnemen. Ja. Was dat echt in zo'n periode dat je dacht, ja, nu wordt het allemaal weer een beetje te klein. We moeten wat uit gaan breiden. Of hoe ging dat?
1: Nou, je bent ondernemer, dus je bent altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor je bedrijf. En daar

0: heb je ook ruimte voor nodig, weer nieuwe activiteiten kunnen ontplooien of nieuwe collecties kunnen laten zien. Dan moet je daar ook de ruimte voor hebben, de juiste entourage om het te presenteren.
1: Het assortiment is natuurlijk heel uitgebreid, hè, want we praten over goud en zilver, maar het is veel breder dan dat. Ik zat daar straks ook eventjes door de catalogus heen te gaan. En nou, ja, horloges, dat weet ik, de klokken enzovoort enzovoort. Ja. Als we nou kijken naar bijvoorbeeld 50, 60 jaar geleden, wat was toen de behoefte van de consument en de grote verandering ten opzichte van nu? Wat heb jij zien veranderen?
0: Nou, er is heel veel veranderd. Dus de snelheid waarin collecties wisselen is natuurlijk veel groter als in het verleden. Dus elk half jaar zijn er nieuwe collecties, of het nou horloges betreft of sieraden. Maar daarnaast heb je ook zeg maar een vrij constante basis artikelen die eigenlijk door de tijd heen vrijwel ongewijzigd nog steeds verkocht worden. Maar de diversiteit, het aanbod is veel groter en veel wisselender als zeg maar 40, 50 jaar geleden. En dat maakt het juist ook heel erg leuk. Je ziet natuurlijk wel de behoefte van de consument wel veranderen. Bijvoorbeeld groot zilverwerk, dat is echt wel zeg maar een hele specialistische markt geworden. Zijn we een van de weinigen in Nederland die dat heel groot aanbieden. Maar daarnaast, de technische mogelijkheden zijn ook enorm toegenomen. Dus ook het type product wat aangeboden wordt, is daar ook door meegegroeid. Vroeger was een trouwring geel en glad. En nu kun je het net zo verzinnen als je zelf maar zou willen. Dus door de technische mogelijkheden kan er bijna alles.

0: muziek uit de jaren 60 van lang geleden. En voor sommigen wat minder lang geleden. We hebben het over eind jaren 80, toen het weer een hit werd. Naar aanleiding van de deelname aan de toenmalige film Dirty Dancing. De Ronettes waren dat en Me My Baby. We praten even verder met Ab Rekoert. 150 jaar recordjubileus in Schoonhoven. Zelf is hij 62 jaar, Ab. De zaak van zijn vader overgenomen, samen met zijn broer Perry. En hij zwaait de scepter in Lekkerkerk. En dan gaan we even terug naar zijn studententijd.
1: In 1984 was hij dus klaar met de opleiding. En toen zijn we ook de juwelierszaak gestart in Lekkerkerk. Hebben een bestaand bedrijf overgenomen. Dus daar had ik zelfs dus de volledige verantwoordelijkheid. En ook alle ruimte om er verder uit te bouwen en verder te ontplooien. Ja, dus in ieder geval echt zelf alle ruimte gekregen. En ook eigen inzichten daarop los kunnen laten. Om dat bedrijf te ontwikkelen en door te laten groeien.
2: Dan ben je taxateur. Is dat ook de zijsprong die je gemaakt hebt naast het goud en zilver, dat je belangstelling had? En daar ben je echt in gespecificeerd?
1: Ja. Nou, dan taxeren, dat is natuurlijk iets wat heel veel kennis vraagt. Nou, dat is natuurlijk, we bestaan dit jaar 150 jaar. Dus die kennis die opgebouwd is in die 150 jaar, dat wordt wel aan je doorgegeven. Dus in de praktijk kom je heel veel dingen tegen. Heel veel dingen worden doorgegeven van, ja, let daarop, let daarop. Er is zoveel kennis en dat kun je dan, juist in het taxeren, kun je dat tot uiting brengen.
2: Dat was de mist in gegaan, want als je mij iets laat zien, dan zou ik zeggen, ja, zou het echt zijn, zou het nep zijn, ben je ook wel eens de boot ingegaan?
1: Nou, eigenlijk niet. Dus in ieder geval, als je een taxatie uitvoert, het moet gewoon kloppen. Je moet je eigen altijd controleren. Je kan nooit op de automatische piloot. Het is altijd, zeg maar, stuk voor stuk goed bekijken. En dan kun je daar dus die taxatie het oordeel over geven.
2: Ja, goed, dat lijkt me toch heel moeilijk. Daarvoor ben je ook gecertificeerd natuurlijk, ja. Om het onderscheid te maken tussen nep en echt.
1: Ja, nou, je moet weten waar je op moet letten. Dus op het moment dat je het ziet, moet je eigenlijk over jezelf weten van, nou, dit zou het eigenlijk wel moeten zijn. En dan ga je dat controleren aan de hand van de dingen die je dus echt, zeg maar, dan in detail gaat bekijken van, klopt het inderdaad waar we naar kijken?
2: Blijf je dit vak altijd leren?
1: Elke dag is anders en alles is ook weer nieuw.
2: Ja, maar moet je ook cursussen blijven volgen om je blijven te ontwikkelen op dat gebied?
1: Ja, op zich natuurlijk. Je hebt natuurlijk steeds ontwikkelingen. Nu heb je natuurlijk het aanbod van synthetisch diamant. Je hebt de echte, de natuurlijke diamanten. Je hebt de synthetische diamant. In principe zijn dat dezelfde samenstellingen qua materialen. Maar het ene is natuurlijk een uniek natuurlijk product. En het andere is iets wat in de fabriek gemaakt wordt. Nou, het is duidelijk om een goed onderscheid te kunnen maken tussen die echte, die natuurlijke diamant en die synthetische diamant. En dat is iets wat nu de laatste jaren weer speelt. Dus we zijn nooit klaar met leren. We zijn altijd bezig met kennis opdoen en hoe we dat onderscheid kunnen maken.
2: Hoe is de afgelopen zilverdag eigenlijk verlopen?
1: Ja, heel druk. Dus ondanks dat het warm was, heel veel mensen gehad. Misschien dat er in de absolute aantallen iets minder bezoekers waren, maar degene die er waren, die waren gewoon heel erg geïnteresseerd. En je had net even iets meer tijd om iedereen op de juiste manier ook de informatie te geven.
2: Daar gelijk even de punt aan. Schoonhoven, Zilverstad. Er willen natuurlijk heel veel toeristen hierheen. En ik kan me herinneren dat jouw vader daarvoor volgens mij ook een voorbeeldfunctie had ten opzichte van de andere ondernemers. Ja. Die had allerlei, volgens mij, bureaus ingeschakeld. Daar kwamen de toeristen aan met de bussen. Hij ving ze op. Ja. Even een filmpje kijken in het Hervormd Centrum. Ja. Dan hier losgelaten worden bij Rekoert. En klaar.
1: Nou, op zich natuurlijk, toerisme is nog steeds belangrijk. Maar het groepsbezoek, dat is van een heel andere grootte als in het verleden. Dus er wordt veel minder gereisd als groep. Maar het individuele bezoek is natuurlijk juist enorm gegroeid. Maar in verenigingsverband, om het zo maar zeggen, is dat veel minder. Je hebt natuurlijk wel buitenlandse toeristen die met een cruiseboot komen. Dan heb je wel in één keer wat meer mensen. Maar het grote groepsbezoek, dat is van een totaal andere orde als 30 jaar geleden.

0: zag dat de thermometer, die hangt in de grote antennemast van RTV Kribben, de water inmiddels de 18 graden overheen gegaan is. Dus dat is mooi. Daar genieten we met z'n allen van. Het zonnetje schijnt heerlijk. Dus was buiten hangen, de auto wassen, raamzemen. Verzin het, ga gewoon een lekker stukje fietsen. Maar geniet er in ieder geval met volle teugen van. Goed, wij sluiten het af wat betreft de eerste uitzending over 150 jaar Recourt Juweliers. Volgende week dan hebben we Carlijn en Herjan Recourt, broer en zus. De zesde generatie, maar nu nog even vaders Ab, die de winkel heeft in Lekkerkerk. Ja, we moeten het gaan afsluiten. Dus wat brengt ons nou die 150 jaar? Nou, dat gaat hij vertellen. Een mooie actie en ook nog iets heel bijzonders.
1: We hebben natuurlijk een uniek tentoonstelling met antiek schoon en zilver. Dus zo'n 1200 objecten. We hebben nu recent een heel oud messing geel-koperen wandbord aan kunnen verwerven voor die museumcollectie. Met het wapen van keizer Karel V. Dat bord is gemaakt in Nuremberg in 1520. En Karel V is eigenlijk de grondlegger van het huidige waarborgkeuringssysteem. De zilveren munten die gebruikt werden hadden een bepaald gehalte. En dat gehalte werd ook gebruikt voor het maken van zilveren voorwerpen. Want zilver was gewoon geld. En dat is dus eigenlijk de basis van het huidige keursysteem. Dus ook eigenlijk ja, de eerste link waar we nu zeg maar, mee werken. Vanuit ja, het jaar 1520. Dus ja, een mooie start van Schoonhoven als historie met het zilver.
2: Tot slot, het is nu een feestelijk gebeuren, hè? Ja. 150 jaar. Ik heb begrepen dat ook het koninklijk predicaat een ja, soort verlengd is. Ja, ik wist dat niet. Ik dacht dat het voor eeuwig durend was. Hoe zit dat precies?
1: Nee, dus één keer per 25 jaar wordt het opnieuw bekeken. Hè? Dus, want ja, het Koninklijk Huis wil er ook nog wel zeker van zijn van is het bedrijf nog steeds vergelijkbaar met het moment waarop dat predicaat werd toegekend. Dus ben je in het uniek. Nou, je bestaat natuurlijk meer dan 100 jaar. Je moet goed bekend staan. Op het gebied van het zaken doen. Het moet gewoon allemaal, alles moet gewoon kloppen. Want anders ja, verbinden ze gewoon die naam van het Koninklijk Huis niet met je bedrijf. Nou, ze hebben daar ongeveer 5 jaar over gedaan om dat te bestendigen. Dus dat valt dan samen met het 150-jarig bestaan. Dus voor de komende 25 jaar mogen wij dat predicaat hofleverancier mogen weer voeren.
2: Nou, is goed. Dat is aan je opvolgers, je zoon en je dochter, om te zorgen dat het dan dat straks ook weer verlengd wordt.
1: Zeker wel. Ja. Zo hebben we elk jaar weer een nieuwe uitdaging. We'll be right back.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zullen we zeggen, het is van alle tijden. Even aan mijn moeder vragen, de formatie Bloem begin jaren 80. Tot besluit van deze aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Hier bij RTV. RTV krimpend water wel te verstaan. We zijn er alleen wat betreft de onderwerpen van vandaag. Wat aandacht van het Schoonhoofs College en 150 jaar jubileer akkoord. Daar gaan we volgende week mee verder met de zesde generatie. De dochter van Appercourt die we daar straks spraken, Carolijn en haar broer Herjan. Generatie nummer 6. Volgende week dus in dit radioprogramma. En wat het verder gaat brengen, ach, we zien wel wat op ons pad komt, hè. Zo werkt dat. Maar ik moet zeggen, soms is het wel eens moeilijk om onderwerpen te vinden, hoor. Want je hebt al zo vaak om mensen gesproken en ergens aandacht aan besteed. Dan begint de vijver langzaam maar zeker een beetje leeg te raken. Maar goed, de Krimpen de Waard is nog wat dat er gaat vol genoeg met allerlei leuke onderwerpen. Dus dat gaat best goed komen. En anders mag u altijd even wat toesturen. De tips naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl. Nou, verder geen nieuws, verder geen gekke dingen. Ik zit even te denken of we wat vergeten zijn. Dat is niet het geval. Daarom wens ik u een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van der Wal BV.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
1: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. En mijn gast van vandaag is een schrijfster die niet bang is om de diepte op te zoeken. In haar verhalen draait het niet alleen om wat mensen meemaken, maar ook vooral om wat die gebeurtenissen met hen doet. Haar eerdere boeken Witte Muren en Zonder Witte Muren en Moskou in Parijs wisten al veel lezers te raken. En nu is daar bijna haar nieuwe boek De Kwestie Sophie. Een indringend verhaal over identiteit, trauma en begrip. Welkom, Hanneke Simons.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Wat leuk om dat zo omschreven te horen worden.
0: Ja, nou, dat is ook, elk woord is ook waar.
1: Ja.
0: Wanneer ontdekte je dat schrijven eigenlijk meer is dan een hobby?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik heb eigenlijk altijd wel geschreven, al sinds ik kon schrijven als kind. Vooral omdat ik gewoon heel veel fantasie heb. En dat was een hele fijne uitlaatklep. Ik denk dat ik op een gegeven moment besloot dat ik een keer iets af moest gaan maken. Dat was het vooral. Ik had zoveel projecten liggen. Ik dacht, nu ga ik iets afmaken. Dat werd Witte Muren. En toen kwam ik eigenlijk via in contact met Gordijn Publishing. En tot aan dat moment had ik eigenlijk nog helemaal niet zo nagedacht over ook daadwerkelijk een boek lanceren, publiceren. Dus dat was ook voor mijzelf een onverwacht cadeautje eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar toen had ik de smaak te pakken, dus toen gingen we ook door.
0: Ja, ja, ja. Want wat trekt jou aan in verhalen over mensen die eigenlijk anders zijn dan de norm?
1: Oh, een norm is natuurlijk al een gevaarlijk woord.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: Heeft iemand ooit besloten?
0: Ja, ja.
1: Nou, misschien juist daarom eigenlijk wel. Iemand heeft ooit besloten wat de norm is. En je wordt daar, nou, misschien niet zo makkelijk buiten gezet, maar misschien ook wel. Ik denk dat mensen heel makkelijk een beeld vormen aan de hand van informatie die ze krijgen en niet zozeer de behoefte hebben om altijd verder te kijken naar de persoon daarachter.
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik zelf juist wel altijd interessant. Klinkt misschien wat klinisch, maar dat is het wel.
0: Ja.
1: En dat komt in alle boeken inderdaad ook wel naar voren. Vanuit deze situatie, deze kwetsbaarheid, wat doet dat dan met iemand?
0: Ja, ja. Kun je iets vertellen over hoe dat in jouw andere boeken naar voren komt? Voor de mensen die jouw boeken niet gelezen hebben?
1: Nou, minder heftig dan bij de kwestie Sophie, denk ik wel. Bij Witte Muren, dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En wat dat boek aan zich bijzonder maakt, is dat vrijwel het hele boek zich op dezelfde locatie afspeelt in één huis. Waarbij je best wel diep duikt in hoe het bijvoorbeeld is als jouw familie bepaalde normen heeft die jij niet deelt. Dan ben je natuurlijk al een buitenbeentje waar op een bepaalde manier naar gekeken wordt.
0: Ja.
1: Hoe is dat voor die persoon? Hoe is dat voor zijn omgeving? Hoe wordt daarmee omgegaan? En bij Moskou en Parijs is dat ook weer zo. En dat vond ik, dat was meer een tijdstechnische buitenstaandersding, moet ik zeggen, denk ik.
0: Ja.
1: Want daar gaat een deel van het verhaal over een rondreizend theatergezelschap. Waar vrouwen heel veel vrijheid hebben, wat in 1888 helemaal nog niet zo normaal was. Dus als je dan in één keer weer de gewone, de zaakjes wereld inkomt, heb je in één keer weer een hele andere positie als vrouw. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat wordt er dan van je verwacht? Dus dan ben je op een soort van manier ook weer het buitenbeentje.
0: Ja, en hoe verdiep je je in dat soort werelden?
1: Dat is een hele goede vraag. Een moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Nou ja, sowieso ga je natuurlijk overlezen of bepaalde dingen kloppen. Ik kan wel in Moskou en in Parijs schrijven dat een vrouw een enorme voorvechter is van het een of het ander. Maar dat was toen helemaal nog niet zo gebruikelijk als een aantal jaren later. Dus je gaat wel kijken hoe zo'n tijd in elkaar zit en wat er al wel kon. Ik bedoel, bijna al mijn boeken spelen zich sowieso voor de jaren 80 af. Dus ook op het moment dat er iemand verdwijnt, kan ik niet even snel een mailtje laten sturen of een belletje laten plegen om te kijken waar ze zijn.
0: Ja, ja.
1: Dan moet je wel kijken, oké, wat had ik wel tot mijn beschikking op dat moment.
0: Ja, ja. Ben je daar wel eens de mist in gegaan?
1: Ja, gelukkig voor publicatie.
0: Ja, heel herkenbaar.
1: Ja, nee, dat was erg grappig. Ik had Witte Muren stond toen op het punt om uitgebracht te worden. En ik had met iemand een gesprek over redactiewerk. En die zei ja, want je kijkt niet alleen naar taal, je kijkt ook of alles tijdtechnisch wel klopt. Ik had pas namelijk een boek over de Tweede Wereldoorlog en daar had iemand boven een toilet. Dat was toen nog niet zo. En toen dacht ik, dus dat heb ik er snel uitgehaald.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dat zijn wel dingen om rekening mee te houden inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja, dat is bijzonder inderdaad. Hè. Dan ga je eigenlijk zelf helemaal terug in die tijd. Of in ieder geval in je hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Vooral in een tijd waarin je zelf geleefd hebt. Maar ja, jij zit natuurlijk verder in de tijd.
1: Ja.
0: Dus dan is het denk ik ook dat je er misschien mensen over spreekt. Of hoe dat in die tijd was.
1: In sommige gevallen wel. De kwestie Sophie speelt zich af in de jaren 70. Nou, daar zijn nog best wel wat mensen van op de wereld. Dus daar heb ik aardig wat dingen over kunnen vragen.
0: Ja.
1: 1942, 43 wordt al iets uitdagender, maar zijn er ook nog wel.
0: Ja.
1: En Moskou en Parijs speelt zich af in 1888. Nou, daar heb ik niemand van kunnen vinden die nog leeft.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Ja, dus dan ben je echt wel wat meer afhankelijk van beschikbare teksten, literatuur en,
0: en
1: dat soort dingen.
0: En, en waarom kies je voor die periodes?
1: Dat verschilt eigenlijk wel. Ik denk Moskou en Parijs, omdat ik dat zelf gewoon een hele mooie tijdsperiode vind. Er is ook heel veel gebeurd in die korte tijd zijn er ontzettend veel uitvindingen gedaan bijvoorbeeld. Dus dat is een hele leuke.
0: Ja.
1: Witte Muren speelden zich oorspronkelijk in deze tijd af, in onze tijd.
0: Okay.
1: Maar die twee hoofdpersonen, die dit is een hele luie oplossing hoor, dat ik dat nu toegeef. Nee, dat weten wel meer mensen. Ik had die twee hoofdpersonen, die staan echt heel recht tegenover elkaar. Maar ik kreeg niet helemaal lekker voor mezelf hoe ik dat heel duidelijk kon maken zonder enorm voor te gaan kouwen waarom ze niet met elkaar door één deur konden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar als ik het boek in de Tweede Wereldoorlog af laat spelen en ik zeg, nou, de ene man is een Joodse man en de andere komt uit een antisemitische, ideale dragende familie, zeg maar, hoef ik niemand uit te leggen waarom die twee zich elkaar scheef aankijken.
0: Nee.
1: En toen viel er in één keer zoveel in dat hele boek op zijn plek.
0: Ja.
1: Dat ik daardoor toen besloten heb om hem in 1942 af te laten spelen. Dus oorspronkelijk was het niet eens een oorlogsverhaal.
0: Nee, nee. En heb je zoiets van, nou, ik zou toch ook nog wel eens een keer een boek willen schrijven in deze tijd?
1: Soms wel. Maar op een of andere manier mis ik dan een bepaalde sfeer.
0: Okay.
1: Voor mijzelf. Want er zijn natuurlijk heel veel boeken die in deze tijd afspelen. En die zijn gewoon prachtig. Maar bij mijn verhalen past het op een of andere manier niet altijd lekker. Nee, dus alle plannen die ik nog heb liggen, veel verder dan de jaren 80 komen we niet.
0: Nee.
1: Dat is wel het meest recente.
0: Ja, ben je ook altijd geïnteresseerd geweest in historie?
1: Nou, niet in het bijzonder eigenlijk.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat iedere tijd zijn leuke dingen heeft. Ik ben heel blij dat ik nu leef.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik denk niet dat ik in 1880... goed op mijn plek zou zijn.
0: Nee.
1: Maar voor een boek is het wel een hele mooie periode.
0: Ja, het is natuurlijk heel leuk om als schrijver natuurlijk terug te gaan in een tijd.
1: Mm-hmm.
0: En je daar ook helemaal in te wanen. Terwijl je er zelf niet naartoe hoeft.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Mijn moeder die zegt vaak, ja, ik zou best naar die tijd willen, maar wel met de medische kennis van nu. En dan denk ik, ja, daar heb je een heel goed punt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat vind ik altijd een leuke gedachte.
0: Zeker. En ben jij echt een gestructureerde schrijver?
1: Nee.
0: Was
1: het maar zo'n feest.
0: Ja, zou je dat graag willen?
1: Ik zou het heel graag willen. Ik denk dat het me heel veel tijd bespaart.
0: Ja.
1: Ik heb het een paar keer geprobeerd. En netjes eerst een outline maken van waar de hoofdstukken over gaan. Maar dan ben ik bij hoofdstuk 2 en dan zit ik compleet ergens anders. En alles wat ik had voorbereid kan de prullenbak in. Nou, daar werd ik zo chagrijnig van. Dat doe ik niet meer.
0: Nee.
1: Maar gek genoeg, als ik aan een verhaal begin, weet ik eigenlijk als eerste hoe ik wil dat het afloopt.
0: Okay.
1: Ja, dus ik schrijf eerst het einde. Dat verandert ook eigenlijk nooit. Daarna ga ik de karakters een beetje uitwerken, wie ze zijn, waar ze elkaar ontmoeten. En dat soort scènes. En dan heel langzaam komt Dat verhaal tot stand, maar dat gaat echt heen en weer. Ik denk, oh ja, maar als ik dit schrijf, dan 17 hoofdstukken geleden staat dit al mooi. Maar dan staat over 8 hoofdstukken dit weer handig. En zo blijft dat heen en weer schieten.
0: Ja, ja. Dus dan kan er eigenlijk van alles gebeuren gedurende dat schrijfproces.
1: Ja, op het moment dat ik begin met schrijven, heb ik ook geen flauw idee wat er gebeurt waardoor het einde tot stand komt. Bij Moskou en Parijs was het boek al bijna af. En toen wist ik nog steeds niet waarom iedereen nou boos op elkaar was. Dus dat was een grote verrassing. Ik was ook heel blij toen dat uiteindelijk wel uitkwam.
0: Ja, en de personages, kan het ook zo zijn dat er opeens iemand bij komt die je eigenlijk niet verwacht had?
1: Oh ja, heel vaak. Dat heb ik in alle boeken wel gehad, denk ik. Sterker nog, in de kwestie Sophie zitten er 3. 2 had ik eigenlijk namelijk bedacht voor een heel ander verhaal. En die zaten in 1 keer samen met de hoofdpersoon van dit boek op de bank. En dacht, oh, oké. Okay. Ja. Blijkbaar horen jullie in dit verhaal.
0: Ja.
1: En wat ik ook wel leuk vind, is dat in Witte Muren hebben we Abel. Mm-hmm. Overigens nog steeds mijn favoriete personage dat ik ooit bedacht heb.
0: Ja.
1: En in Zonder Witte Muren, de novelle, zit zijn neef. En ik was de kwestie Sophie aan het schrijven en plotseling maakte die neef daar zijn opwachting.
0: Oh, echt?
1: Dus die is nu een van de grotere personen in het boek geworden ook. En die had ik van tevoren helemaal niet bedacht om daar terug te laten komen.
0: Nee.
1: Maar het was ook een uitdaging, want hij woont aan de andere kant van het land dan waar het boek zich afspeelt. Dus daar moest ik ook nog even wat
0: over denken. Ja, moet je ook iets inderdaad, een bruggetje verzinnen. Ja,
1: want was gelukt.
0: Ja, want wat maakt Abel jouw favoriete personage?
1: Dat is een goede vraag. Hij raakte mij als persoon heel erg. Ik denk dat hij ook het soort karakter is waar het hele boek van de kwestie Sophie om draait. Is, sommige mensen hebben zo ongelooflijk veel ellende meegemaakt in hun leven. En zijn nog steeds zulke vriendelijke, warme, open mensen, ondanks alles. Of misschien juist dankzij alles.
0: Ja.
1: En Abel is ook zo. En ik vind dat, het klinkt raar om iemand die ik zelf bedacht heb bewonderenswaardig te noemen, maar het is wel zo. En bij Abel heb ik ook, zeker in het begin, heel vaak gedacht dat ik zo graag had gehad dat hij echt bestond.
0: Ja.
1: Ja, dat je een fictief karakter bijna kan missen af en toe.
0: Ja.
1: Maar die, ik bedoel, er zijn er meer die ik leuk vind, maar hij zit echt diep in mijn hart.
0: Jij zit vrij diep in je hart. Ja.
1: Ja.
0: We gaan even naar de muziek. En daarna gaan we wat dieper in over je nieuwe boek, De Kwestie Sophie.
1: Ja.
0: Je hebt een nummer meegenomen, Joni Mitchell, Both Sides Now. Waarom heb je dat nummer meegenomen?
1: Nou, mag ik al vertellen waar de kwestie Sophie over gaat?
0: Zeker, absoluut. Ja hoor, absoluut. Ja.
1: De kwestie Sophie gaat onder andere over een vrouw met DIS, dissociatieve identiteitsstoornis. Wat vroeger bekend was als meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En ik denk dat het nummer van Joni Mitchell heel mooi omschrijft hoe je het leven op verschillende manieren kan zien. Zowel vanuit het idee, soms ben ik de een, soms ben ik de ander. Maar ook vanuit het, joh, vroeger zag ik de wereld heel mooi, maar er is nu zoveel gebeurd, ik kan er niet meer zo naar kijken. En ergens is dat natuurlijk heel droevig. Maar dat geeft wel heel veel gevoel van het boek mee voor mij.
0: Ja, we gaan luisteren en dan spreken we zo verder.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo.

0: Dat was Joni Mitchell. En aan de telefoon heb ik nog steeds Hanneke Simons.
1: Yes.
0: Ja, en we hadden het net al even over jouw nieuwste boek, De Kwestie Sophie. Waarom heb je dat boek geschreven?
1: Sorry, je viel even weg.
0: Oh, sorry. Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Ja, ik had op een gegeven moment bij een vriendin van mij. En zij leeft met DIS, met deze... Zo, moeilijk woord, hè? Dissociatieve identiteitsstoornis.
0: Ja.
1: En we hadden het erover, onlangs, er is al heel veel moois over geschreven en gemaakt. Maar het wordt ook nog steeds heel veel gebruikt in boeken en films als een soort van horror-element of shock-element. Van, oh, deze persoon heeft iets vreselijks gedaan, dat weet hij niet meer. Of, oh, er is iets vreselijks met deze persoon gebeurd. En ik zei toen tegen haar, van, ik zou zo graag onze kant van het verhaal ook een keer vertellen. Die van haar met DIS, maar ook de mijne als buitenstaande. Hoe ik zie wat dat met haar doet, hoe de wereld op haar reageert. En zij zei, ja, doe maar, graag.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik gedaan. Uiteraard in heel veel overleg met haar. Want ik wilde hier echt geen stomme fouten in maken.
0: Nee.
1: Dus ik heb heel veel met haar gesproken hoe het voor haar is, hoe het voor haar was. Met haar toestemming zit er ook best een aantal dingen in die ik ook echt met haar heb meegemaakt. Wel in fictieve vorm, maar wel vanuit onze eigen ervaring. En zij was uiteraard ook een van de allereerste die hem gelezen heeft. En als zij niet achter het boek had gestaan, had ik hem ook nooit afgemaakt. Maar dat staat ze gelukkig wel, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat was haar eerste reactie op het boek?
1: Heel positief is in deze situatie misschien een moeilijk woord. Maar nee, ze was erg lovend. Ze voelde zich heel erg gezien. Ze vond dat ik onze allebei onze kanten erg goed had neergezet.
0: Ja, mooi, mooi. Ja. Dus eigenlijk wel een heel bijzonder boek.
1: Ja, voor mij wel. Ja. Dat maakt hem ook wel heel moeilijk om te schrijven, hoor. Als het een minder fictief verhaal is dan de rest, heb je toch een iets grotere strijd met dat je alles goed tot z'n recht wil laten komen.
0: Ja, ja.
1: En daar heb ik af en toe de computer wel bijna voor uit het raam gegooid.
0: Ja, dat snap ik. Heb je er ook lang over gedaan om dit boek te schrijven?
1: Hier heb ik 2 jaar over gedaan. Wat voor mijn doen op zich best lang is. Maar op een gegeven moment moet je ook natuurlijk gewoon een knoop doorhakken. Dan moet je naar een einde toe werken, anders blijf je bezig.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar dat kwam gelukkig ook op het goede moment.
0: Ja,
1: dus daar ben ik blij mee. Ja. Ja,
0: en het boek speelt zich af in de jaren 70. We hadden het er net ook al eventjes over.
1: Ja.
0: Is dat ook weer een bewuste keuze geweest?
1: Dat is zeker een bewuste keuze geweest. Aan de ene kant heb ik die keuze gemaakt omdat het dan wat verder van onze eigen belevingswereld afstaat. Maar in de jaren 70, zeker begin jaren 70, begon de opmars van de moderne psychologische hulp, zeg maar, wat meer te komen. Dus ook in het verhaal staan we nog net op het kantelpunt dat ze eigenlijk zelf nog niet weet wat er nou met haar aan de hand is. Dat het nog niet echt een naam heeft, maar dat er ook nog niet helemaal een vangnet voor bestaat. En zelfs dat is tegenwoordig nog best lastig, want over DIS is nog steeds behoorlijk weinig bekend. Maar daarom heb ik ook bewust die tijd gekozen. Ik dacht, ik kan het in de moderne tijd gaan doen, met het risico dat ik heel veel fouten maak over diagnoses, over behandelingen. Wat zo'n kwetsbare situatie meer kwaad doet dan goed. En ik denk, in de jaren 70 kunnen wij samen met Sophie in die ontdekkende onwetendheid zitten, zeg maar. Van nog steeds niet echt weten wat er met haar aan de hand is, hoe ze daarmee om moet gaan, wat het nou precies is. En ik denk dat dat heel veel

0: veel veranderd vanaf de jaren 70 tot nu? Of zeg je eigenlijk weten we nog steeds niet heel erg veel meer?
1: Nou, het wordt sowieso anders benaderd. Het werd vroeger een meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd. En nou hoop ik dat ik dit goed zeg. Maar dat geeft volgens de nieuwe kijk, meen ik, te veel aan dat het echt om individuen gaat. En met dit wordt het meer benaderd echt toch als onderdelen van de persoon zelf. Dus ik denk dat er wel stappen zijn gemaakt. En ik weet dat er hele interessante therapieën zijn en hele goede psychologen zijn die hiermee aan de slag kunnen. Maar het is nog steeds iets dat niet bijvoorbeeld heel uitgebreid standaard volgens mij in een studie wordt opgenomen of zo. Nee. Dus over het algemeen, heel veel mensen die ik spreek hebben nog steeds zoiets. Oh ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet er eigenlijk niet veel van.
0: Nee. Want is het ook iets wat ook weer over kan gaan? Of hoort het bij iemand en kan het minder worden?
1: Dat zijn hele goede vragen. En ik heb daar psychologisch te weinig kennis over om daar hele goede antwoorden op te geven.
0: Ja.
1: Ja, ik kan zeggen wat ik denk, maar ik zeg het liever niet. Voor het
0: nee, dat snap ik. En dat zal natuurlijk in het boek ook niet expliciet uitgelegd worden. Neem ik aan.
1: Nee.
0: Wat vond je het moeilijkste om te schrijven in dit boek? Welke scène of wat voor gebeurtenis?
1: Wat ik tijdens het schrijven heel erg lastig vond, is dat ik op een gegeven moment dingen op papier zette. En jij hebt dit vast ook wel eens zelf, als je een boek schrijft, dat je een scène leest en dat je denkt, nou, dit is echt wel heel erg ver gezocht, hoor. Leuk schrijver dat je dit uit je duim zuigt, maar dit geloof ik niet. En dat had ik bij heel veel scènes uit dit boek, maar dan met de kanttekening dat ik het toch echt zelf heb meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat ik best vaak dacht van, hoe kan ik dit opschrijven zonder dat een lezer straks denkt, ja. Leuk bedacht.
0: Ja.
1: En dat eer aandoen was wel de grootste uitdaging, denk ik, van dit hele boek.
0: Ja. Want ik neem aan dat er al meer mensen je boek al gelezen hebben. Ook proeflezers die misschien veel minder van hiervan afweten.
1: Ja.
0: Hebben zij daar iets over gezegd? Of hebben ze zoiets van, hey, nu weet ik er veel meer van?
1: Ja, ik heb inderdaad niet teruggekregen dat ze dingen onrealistisch vonden.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Daar ben ik wel heel blij mee. Wel dat het verhaal ze heel erg raakte. Zelfs als je niet heel bekend met dit, gaat het boek in basis nog steeds over wat trauma met een mens doet op meerdere vlakken. Want er zijn, eigenlijk is het idee ook op het moment dat Joost doorheeft wat er met haar aan de hand is, ziet hij ook in zijn directe omgeving veel meer mensen die hun eigen ding hebben meegemaakt en wat dat voor invloed op hen heeft.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat heel veel mensen sowieso wel een stukje van zichzelf, ofwel in Sophie of in een van de andere karakters, herkennen. En zelfs als dat niet zo is, dat veel van wat er gebeurt je wel als persoon ook raakt.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook van proeflezers echt wel teruggekregen.
0: Ja. Wat fascineert je in Sophie? In de hoofdpersoon?
1: Ik denk dat dat iets is dat me zowel fascineert in Sophie als in de vriendin waar het op gebaseerd is. Hoe hard iemand kan vechten. Als je al zo lang dingen meemaakt in jouw leven, terwijl je niet weet wat het nou is, en je blijft toch doorgaan, daar kan ik alleen maar zo ontzettend veel bewondering voor hebben.
0: Ja.
1: Dan moet je voorstellen, zeker in dit geval, dat je zit te ontbijten en in één keer is het 9:30 s'avonds en je hebt geen flauw idee wat er in tussentijd gebeurd is.
0: Ja.
1: En dat dan al een heel groot deel van je leven.
0: Ja.
1: Dan moet je toch niet over nadenken, eigenlijk?
0: Nee.
1: Dat is bijna niet voor te stellen, maar het gebeurt wel.
0: Ja, en ik snap wat je ook net zei, hè, dat er dan ook heel veel misverstanden over bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat mensen het misschien niet geloven of denken dat ze het misschien verzint.
1: Of niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.
0: Ja.
1: Zeker als een van de andere delen, zoals het vaak dan tegenwoordig genoemd wordt, naar voren komt.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om? En ik denk, gewoon mee praten.
0: Ja, ja,

0: Hè? Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarvan schrikt of niet weet hoe je daarmee, ja, wat je daarmee moet. En dat is dan soms wel erg lastig.
1: Ja, want is dat ook wat je met je boek wil meegeven?
0: In welk zin?
1: Nou ja, meer begrip, meer inzicht. Dat mensen er misschien beter mee om kunnen gaan.
0: Ja, ik denk misschien alleen al iets vaker erbij stilstaan dat mensen iets meegemaakt hebben en dat je dat niet hoeft te begrijpen om begrip voor ze te hebben. Of om met ze te praten over wat er in hen gebeurt. Maar accepteer gewoon dat niet iedereen volgens die, hè, eerder genoemde norm deze wereld bewandelt. En zelfs als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, vraag dan hoe je ermee om moet gaan.
1: Dat is het vaak, hè. Als mensen ook verdriet hebben of rouw hebben, is het ook vaak dat mensen zeggen van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe ik daarmee op moet gaan.
0: Ja, en soms is dan alleen al aangeven dat je het niet weet al een hele stap verder dan omdraaien en weglopen.
1: Zeker. En dat is de makkelijke weg. Maar ja, dat helpt iemand natuurlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee. Wanneer komt jouw boek uit?
0: 27 juni heb ik mijn lanceerfeestje. De pre-order staat al open. Dus hij is in principe vanaf nu ook al te bestellen.
1: Helemaal goed. En als mensen dat willen doen, waar kunnen ze pre-order?
0: Dat kan sowieso via de website van de uitgeverij zelf, via Godijn Publishing. Maar in principe kan dat bij iedere boekhandel in Nederland.
1: Nou, helemaal goed.
0: Graag zelfs, dan weten die ook weer een beetje extra dat wij bestaan.
1: Ja, dat is alleen maar goed, hè? Ik zeg ook altijd tegen mensen: loop gewoon een boekhandel binnen of een bibliotheek en vraag naar het boek. Want dat is alleen maar goed.
0: Precies,
1: Ja. We gaan naar het volgende nummer luisteren: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
0: Yes.
1: Wat is daar het verhaal achter?
0: Nou, dat is wel een leuke eigenlijk. Ik vind het leuk als mensen het boek via mijzelf bestellen, wat dus ook kan, om een cadeautje bij het boek te maken dat iets te maken heeft met het verhaal. En, oh, dan ga ik al spoileren wat er bij de kwestie Sophie zit.
1: O jeetje.
0: Ja, nou, daar zit. Ik dacht op een gegeven moment: het is leuk om een mixed tape idee te maken. Dus ik heb een soort van plaatje van een cassettebandje gemaakt. Vanuit Sophie en al haar delen. Dus bij de andere delen, de zoals vroeger genoemde persoonlijkheden die je leert kennen in het boek, hebben allemaal hun eigen liedje gekregen. En Bridge Over Troubled Water is het liedje van het deel dat eigenlijk heel zorgzaam is. Die zorgt dat er gekookt wordt, schoongemaakt wordt. Dat als Sophie even niets kan, als het niet goed gaat met Sophie, dan neemt zij de boel over en dan zorgt ze dat het toch gebeurt. En dat is natuurlijk een beetje waar Bridge Over Troubled Water over gaat. Van wat er ook gebeurt, ik ben er voor jou. Ik leg mij neer als die brug. Het komt wel goed.
1: Ja, mooi. We gaan
0: Dus
1: luisteren. We gaan luisteren.
0: ja.

0: was Simon & Garfunkel ook zo'n lekker nummer. En die kan je eigenlijk, dat is echt zo'n tijdloos nummer die je nog steeds kan draaien. Ik heb nog steeds Hanneke Simons aan de telefoon. En ja, je bent schrijver, auteur.
1: Uh-huh.
0: De meeste schrijvers die doen dat niet fulltime.
1: Nee.
0: Doe je er nog andere dingen naast?
1: Ik werk ook als fotograaf. Ik geef typcursussen op basisscholen. En ik werk ook als administratief medewerker bij uitgeverij Gordijn Publishing.
0: Ja. En krijg je ook inspiratie tijdens je werk? Heb je daar ook last van?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Oké.
1: Okay. Nou zit ik op de uitgeverij natuurlijk wel continu tussen boeken in.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is vooral heel erg genieten van de boeken zelf. Niet zozeer dat ik daar weer nieuwe ideeën uit haal.
0: Nee. En ook niet als je voor de klas staat. Dat je dingen meeneemt. Wat dingen die je hoort of die je meemaakt.
1: Nee, er zitten niet zo vaak kinderen in mijn boeken.
0: Oh, nee, dat is waar. Dat is waar, ja. Dat is waar. Ja, ja.
1: Toch een heel ander boek.
0: Ja, ja, ja. We hebben het net al gezegd, jouw nieuwe boek, De Kwestie Sophie, die komt 27 juni uit. Ben jij in je hoofd alweer bezig met een nieuw boek of nieuwe projecten?
1: Ach, zeker, ja? Zeker. Ja, ik ben er met het project voor 2027 en 2028 al volop bezig.
0: Oké.
1: En kan even vooruit.
0: Kan je daar al iets over vertellen of is dat nog top secret?
1: Nou, ik kan de hele kleine sluiertjes oplichten.
0: Ja.
1: Gordijn Publishing heeft het Gordijntjes Festival, waarbij een aantal novelles worden uitgebracht. Daar ga ik volgend jaar aan meedoen. En voor mijn doen wordt dat eigenlijk een heel zachtaardig boekje.
0: Okay.
1: Blijven bovengemiddeld veel mensen leven, dus dat is ook wel eens
0: leuk. Dat is ook mooi, ja.
1: Ja. En in 2028 ga ik me voor het eerst wagen aan iets in wat meer de fantasyhoek.
0: Oké.
1: Dus dat gaat wel, nou qua basis is het nog steeds wel echt een Hanneke Simons verhaal.
0: Ja.
1: Maar er zitten iets meer fantasy elementen in dan in alles wat ik tot nu toe geschreven heb.
0: Mooi, spannend. Ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. En ga je ook nog signeersessies houden nadat je boek gelanceerd is?
1: Dat is zeker de bedoeling. Ik heb een aantal markten voor nu toe gepland staan. Waaronder de Deventer Boekenmarkt. Altijd hartstikke leuk. En ik hoop nog in een aantal hele toffe boekhandels terecht te komen. Maar die ben ik nog mee bezig.
0: Ja, en als lezers jou graag willen ontmoeten. Waar kunnen ze die informatie dan vinden om jou te zien?
1: Meestal het beste op Instagram. Waar je mij kan vinden onder Hanneke Simons auteur. En ik vind het altijd leuk om ook andere mensen hun Instagram door te pluizen. Dus volg me vooral. Hartstikke gezellig.
0: Ja, nou hartstikke goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe je boek het gaat doen.
1: Dank je.
0: Het is echt een bijzonder boek. En ik hoop dat het de weg gaat vinden naar heel veel lezers.
1: Dat hoop ik ook. Al is het maar om de boodschap.
0: Zeker, zeker. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je in de uitzending was.
1: Dank je dat ik er mocht zijn.
0: Ja, en we spreken elkaar snel weer.
1: Yes, hartstikke leuk.
0: Is goed, dag.
1: Oké.
0: Dag. Doei.

Dat was Scott McKenzie met San Francisco. Ik ben alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Verhalenstroom. Dank aan mijn gast Hanneke Simons. De volgende uitzending is op zaterdag 27 juni. En dan heb ik Esther van der Ham en Sandra Lakenbrink te gast. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
6: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Sport met Roel Nijholt.
8: Hoe kom je daar nou weer aan?
9: Ja,
8: gewoon. Van alles bij elkaar.
9: Hey, ja.
8: Ja, sta je van te kijken, hè?
9: Ja, daar ben ik even helemaal stil van. Die wil ik even op MP3 hebben.
8: Ja, dat kan niet. Nee.
9: Waarom niet?
8: Het zijn twee van die jingles bij elkaar. Die lopen achter elkaar.
9: Ja, maar die kun je wel knippen.
8: Ja. Ja, dat kan wel.
9: Ja. Ja. Maar goed.
8: Maar we gaan...
9: Een technisch verhaal eventjes. Dat was eventjes sidekick. Maar goed, welkom. Zaterdag 13 juni. Het is 2:00 geweest, dus dat houdt in Krimpenerwaard Sport. En weet ik niet hoe laat we hier aanwezig zijn. De uitzending is tot 6:00, maar we gaan hem waarschijnlijk wel korter maken. Het is namelijk de allerlaatste uitzending van Krimpenerwaard Sport dit seizoen. Aflevering 645, met vandaag maar 2 wedstrijden. Ze beginnen ook allebei om 2:30. Spirit tegen Haastrecht. En dat is het elftal van onder de 23. Speelt daar de finale van de Krimpenerwaard Cup. En er is voor ons John Jansen te gast. Ook om 14:30 begint Spirit tegen Hardingsveld. En dat is het normale elftal. En dat is de finale van de promotieklasse. En voor ons is Arjan Vermeulen daar te gast. Die is zo bereid gevonden. Naast mij zit Eddy. En wat gaan we eigenlijk meedoen? We gaan kijken naar het WK elftal. WK voetballen natuurlijk, want daar is ook wel wat nieuws te vinden. Tennis in Rosmalen wordt vanmiddag gespeeld. Dat begint om 3:00. En natuurlijk kijken we ook, want dat is voor ons heel spannend. Om 4:00 begint de kwalificatie in Barcelona voor de Formule 1. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. Oh, heerlijke muziek dit.

0: Heerlijke muziek. The Rolling Stones. Painted Black op RTV Krimpen naar Waard. Sport, dat brengt de tijd op 10 minuten over 2. En als het goed is, hebben wij de eerste verslaggever aan de telefoon. En dat is Arjan. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Roel, Ed en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, jij bent voor ons de gast bij Spirit tegen Haringsveld. Hoe is het weer daar en hoe is de opkomst van het publiek?
1: Nou, de opkomst van het publiek die is uitstekend. Er zijn hier behoorlijk wat mensen op het sportpark Ridderkerk bij RVVH. Dat is het gastduel wat vanmiddag de basis vormt voor die nacompetitiewedstrijd. Die finale wedstrijd om promotie naar de tweede klasse tussen Spirit en Haringsveld. Ja. De ploegen zijn inmiddels aan de warming-up bezig. En als die erop zitten, dan zullen ze als volgt in het veld gaan komen. Bij Spirit op doel Sean Luthard. In de verdediging Anton de Koning, Wesley Valk, Marijn Advocaat en Thijs Loeven. Op het middenveld Olaf Visser, Ruben Sloof en Christian de Jong. En voorin Leef de Jong, Kevin de Redelijkheid en Tico Addix. Op de bank zitten Daniel van der Zwan. Hij is nog een twijfelgeval of hij voldoende fit is om plaats te nemen op die bank. En anders zal hij vervangen worden door een vervanger. Maar naast hem zitten Felipe Lems, Damian Slot, Pepijn Nobel, Nicky Benson, Jens Sikkema en Tim Prosman. En dan Haringsveld, die gaan het doen met Jonathan McDaniel op het doel. Aaron Den Andel, Sander de Boon, Johan Woldman en Pieter Kroon in de verdediging. Op het middenveld Lex de Gier, Roy van het Hoog en Aaron Eikelboom. En voorin Colin de Kok, Seth Koolmees en Thomas Rozenboom. De reserves bij Haringsveld zijn Jurre Nome, Sander Peursum, Luc de Haan, Mannix Trouwborst, Aldo Tagliacci, Jack van der Meijden en Justin Kraaienveld. De trainer bij Haringsveld dat is Robin de Haan. En dat is de assistenttrainer. De trainer is Maarten van Gastelen. En aan de kant van Spirit is trainer natuurlijk Wout Ooms. Met aan zijn zijde keeperstrainer Bastiaan Haasnoot. De scheidsrechter van vanmiddag die luistert naar de naam Yannick Maheu. En die is afkomstig uit Alphen aan de Rijn. En hij wordt geassisteerd door twee neutrale grensrechters. Of assistent scheidsrechters, zoals je het wilt noemen. En dat zijn Ron Huser en Roy van Aken. Nou, dat is de opstelling voor het duel straks om die finale naar promotie naar de tweede klasse. Het is hier uiteraard droog en het zonnetje komt bij tijd en wijl ook door. Dus het belooft een mooie middag te worden voor een mooie pot voetbal. En die hopen we straks ook een leuk verslag van te gaan brengen.
0: Ja, dat is mooi, want als Spirit wint, dan mogen ze naar de tweede klasse, hè? Ze spelen nu nog in de derde klasse.
1: Ja, klopt. De winnaar van deze wedstrijd promoveert naar de tweede klasse. Dat gaat er ontspannen vanmiddag.
0: Ja, ze zijn er allebei aan gelegen natuurlijk om te winnen. Dus ik denk dat het wel een spannende wedstrijd gaat worden.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou, goed, dankjewel. Half drie schoppen jullie af. Althans, dat doe jij niet, maar de spelers.
1: Ja.
0: En we gaan jou horen straks.
1: Zeker.
0: Dankjewel. Heel veel plezier.
2: Dit is de Krimpen Naar Waard Sport.

Ja, sportartiest van de week, Douwe Bob. En ja, we gaan even naar het WK toe, want daar is al het eerste niet leuke bericht al binnengekomen. Dat de Engelse selectie is slachtoffer van een diefstal geworden. De Engelse selectie is de voorbereiding op het WK beroofd van hun trainingsmateriaal. Ja, er zijn ballen en voetbalschoenen en kleding meegenomen. De Amerikaanse politie heeft ook al 2 personen aangehouden. Dat melden de Engelse media op basis van de Amerikaanse instanties. Dieven braken de voertuigen open die het trainingsmateriaal naar het complex in Kansas City moeten brengen. Daar arriveert de selectie van bondscoach Thomas Tuchel zaterdag. De spullen hadden er al eerder aan moeten komen. De voetbalbond heeft in zijn intensief contact met de politie om de gestolen spullen terug te krijgen. Er zijn 2 aanhoudingen verricht, maar het is nog niet duidelijk of de spullen alweer terug zijn. Ja, dan is er ook nog ander nieuws uit het WK, dat van onze eigen Nederlander die daar is. Danny Makkely, die heeft als eerste de primeur gehad dat hij gecorrigeerd is door de VAR. En dat is met ingang van het WK is dat nu van toepassing. Danny Makkely heeft zijn eerste wedstrijd op het WK gefloten. Hij begeleidde de openingswedstrijd van de VS tegen Paraguay. En dat werd uiteindelijk 4-1. Hij kreeg daarbij direct te maken met een nieuwe regel. De wedstrijd was al eigenlijk al lang gespeeld toen Michael Almiron, de sterspeler van Paraguay, in de tweede helft onderuit ging bij de achterlijn. Danny twijfelde even en besloot te fluiten voor een overtreding van de Amerikaanse verdediger Tim Ream. En dus een gele kaart en een vrije trap voor Paraguay, dat inmiddels al met 3-0 achter stond. In de herhaling was echter te zien dat Almiron een swalbe maakte. De VAR zag dat ook en riep Danny naar het scherm. Bij een foutief gegeven gele kaart mag dat namelijk sinds begin van dit maand. Het is 1 van de nieuwe regels. In beeld komt dan te staan mistake identity. Dus de verkeerde speler heeft geel gehad. Na het zien van de beelden was Makkely het ermee eens. Met een omroeper door heel het stadion maakte de Nederlander zijn beslissing bekend. Geen geel voor Ream, wel geel alsnog voor Almiron.

We blijven even in, bij het WK, want daar is ook wat anders aan de hand. Nadat de Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan geweigerd is door Amerika, heeft nu ook Canada een WK-deelnemer de deur geweigerd. De Ghanese middenvelder Thomas Partey heeft geen visum gekregen en mist daardoor de eerste groepswedstrijd van zijn land. De FIFA kan bevestigen dat Thomas Partey niet van het trainingskamp van Ghana in Boston naar Canada kan reizen voor de wedstrijd tegen Panama op woensdag 17 juni, omdat zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen. Volgens de Athletic mag Partey Canada niet in, omdat hij vorige zomer in Engeland is aangeklaagd voor 5 verkrachtingen en een aanranding. De Ghanese speelde toen voor Arsenal. Inmiddels staat hij onder contract bij Villarreal. De Ghanese regering is het totaal niet eens met het besluit en heeft Canada gevraagd om de zaak te heroverwegen. Dit druist volgens ons in tegen de internationale wetten en conventies waar zowel Ghana als Canada partij bij zijn. Aldus sportminister Kofi Adams op de Ghanese televisie. Hij is geweigerd op zwakke gronden. Hij is alleen aangeklaagd en nooit veroordeeld. Het is daarom verrassend dat Canada zo ver weg regels toepast alsof het aanklacht al gelijk staat aan schuld. De 32-jarige Partey bevindt zich sinds juni met de Ghanese ploeg in de Verenigde Staten en kan wel meespelen in de wedstrijden tegen Engeland en Kroatië die op Amerikaans grondgebied worden afgewerkt. De Ghanese International bepleitte in september vorig jaar zijn onschuld voor een rechtbank in Londen. Er zijn beschuldigingen tegen hem van verkrachting en aanranding van 3 vrouwen in een periode tussen april 2021 en 2022. Hij is vrij op borgtocht en in afwachting van zijn proces dat gepland staat voor november 2026. Ja, en van het WK gaan we ook even naar een andere ballensport en dat is tennis. Inmiddels is de wedstrijd Medvedev tegen Cilic afgelopen en Medvedev heeft gewonnen met 6-1. Om 3 uur dan begint de wedstrijd Manarino tegen de Mineur. En, ja, en wat we daarvan mee kunnen pakken, dat pakken we ook mee. En dat hoor je natuurlijk hier op RTV Krimpenerwaard Sport om 5 minuten voor 2:30.

Wat ook op dit moment gespeeld wordt, is de Hockey Pro League. En op dit moment is de wedstrijd Nederland tegen Ierland bezig. En er is het op dit moment rust. En het staat inmiddels 4-0 voor Nederland. Het is misschien wel leuk, want er is natuurlijk ook altijd een vloek op een bepaalde combinatie met wedstrijden. Vanmiddag om 4 uur speelt Nederland de mannen spelen vanmiddag tegen Duitsland. Ja, dan krijgen we weer die beroemde wedstrijd Nederland-Duitsland. Ja, daar rust gewoon een vloek op. Op en met alle sporten. We hebben nog geen contact met John Jansen gehad. Arjan inmiddels wel, die heeft de opstelling al. En die zal ook waarschijnlijk binnen enkele minuten gaan starten. Met de wedstrijden. Ja, we hebben straks vanmorgen de derde vrije training gehad. Van Max in de Formule 1 met Red Bull Racing. Overigens, even terug naar vorige week. Monaco, die uitslag is veranderd. George Gasly, die heeft met succes beroep aangetekend naar de uitslag. Dat er een foutieve methode is gebruikt voor de pitstraat en de snelheid, waarvoor hij straf van heeft gekregen. Die zijn hem kwijtgescholden, wat dus inhoudt dat Isaac Hadjar van de derde plaats is verplaatst naar de vierde plaats en Pierre Gasly terug is op de derde plaats. De overige teams die zijn nog in beraad. Die hebben 96 uur de tijd om ook in beroep te gaan. Dus tot die tijd is de uitslag ook nog helemaal niet zeker. Nou, deze week, we gaan nu naar Barcelona, daar zijn ze nu. En op dit moment is de resultaten van de derde vrije training is George Russell de snelste. Piastri op plek 2, Leclerc op plek 3, Norris 4, Hamilton 5, Verstappen 6, Antonelli 7, Hadjar 8, Hülkenberg op 9, Lindblad op 10, Bartoletto op 11, Lawson op 12, Gasly op 13, 14 is voor Colapinto, Sainz staat op 15, Ocon 16, Beerman 17, Albon 18, Perez op 19, 20 is Alonso, Bottas is 21 en Stroll is 22.

0: irriteren van jou.
1: Ik kan het heel snel zien, want dan moet ik even op, ergens op klikken. En dat doe ik dan bij deze. Dat is morgen om 3:00 inderdaad. Circuit de Barcelona de Catalunya is morgen om 3:00. Oh, heerlijk. Ja.

0: Zo, dat was even een blokje muziek. We hebben net even te horen gekregen dat de wedstrijd van Spirit tegen Haastrecht, waar John Jansen te gast bij zou bij zijn, dat die begint pas om 3:00. Nou ga ik er wel vanuit dat het een reguliere wedstrijd is. Dus gewoon 2 keer 3 kwartier. Maar dat kan ook zo wel een ingekorte wedstrijd zijn, dat weet ik niet. Misschien weet Arjan dat? Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Roel. Nee, ik zou het niet weten. Dat zullen we straks aan John moeten vragen, denk ik.
0: Nou, dat gaan we doen. Maar die wedstrijd begint dus niet om 2:30, maar om 3:00. En bij jou zijn ze denk ik wel begonnen, of niet?
1: Ja, inderdaad. Hier zijn we inmiddels iets meer dan 5 minuten onderweg. En het staat nog altijd 0-0. Zojuist was er wel een corner voor Haringsveld. Die zag er gevaarlijk uit, maar Spirit verdedigde goed uit. En dus is Spirit nu weer in balbezit en hebben ze achterin spelen ze de bal rond. De teams wachten nog een beetje af, kijken nog een beetje aan. Het is natuurlijk een hele mooie middag om te voetballen. En hier is het in eerste instantie een beetje aftasten. En gaat Spirit nu een kans krijgen? Oh, dat was een mooie kans voor Tico Addix, die vandaag in de basis staat en die een kans kreeg. Maar hij schiet hem naast en dus is ook deze kans verkeken. En heeft de keeper van Haringsveld nu weer de bal. En die speelt een van zijn verdedigers aan om hier te gaan uitverdedigen. En die speelt hem naar Aaron Eikelboom op het middenveld. Om te kijken of Haringsveld zo weer aan een nieuwe aanval kan gaan bouwen. Maar Spirit zit er kort op en die nemen de bal weer over. Althans, het duel werd gewonnen door Spirit. Maar de bal komt nu weer terecht bij een speler van Haringsveld. En dat is Johan Woltman, een van de verdedigers van Haringsveld. Die de bal terugspeelt weer naar de keeper. En zo gaat Haringsveld weer aan een nieuwe aanval beginnen. Nou, zodoende nu bijna 7 minuten gespeeld hier op het terrein van RVVA. En de stand is nog altijd 0-0.

0: We gaan deze plaat even zometeen opnieuw starten, denk ik. Want dat is eigenlijk wel te kort. Want bij Arjan zijn er ontwikkelingen alweer. Arjan.
1: Ja, inderdaad. Er is hier gescoord. En wel door Spirit. Die zijn zojuist op een 1-0 voorsprong gekomen. Ik had nog niet gezegd dat het stand 0-0 was. Of Tikkel Addix, die kreeg de bal weer. En hij zet hem keurig voor. En zodoende werd hij ingekopt door een van de spitsen van Spirit. En dat was een mooi kopbal die er heel netjes in ging. En zodoende komt Spirit hier op een 1-0 voorsprong.

0: Nou, mochten jullie toevallig ook nog op een zijspoor kijken naar het hockey? Dat gaat ongelooflijk hard. In tijd van 2 minuten bijna is het van 4-0 naar 6-0 gegaan. En tijdens het doelpunt is wat fout gegaan. Daarbij werd een corner gemaakt. En die werd ook ten alle tijde benut door de Nederlanders. Dus het is inmiddels 6-0. Waarvan er 4 gemaakt zijn door Luna. Goed, ik hoor Arjan weer. Arjan?
1: Ja, ik hoor je even niet zo goed, Roel, maar...
0: Ja, wij horen jou wel. Je mag. Arjan?
1: Ja, ben ik zo te verstaan?
0: Ja, je bent heel goed te verstaan.
1: Nou, dat is mooi. Ja, Spirit is hier dus zojuist op voorsprong gekomen. En zijn nu opnieuw in het strafschopgebied aanwezig. Maar ja, tot voor zover ik nu kan zien, gaat er geen kans uitkomen. Haringsveld kreeg zojuist ook wel een kans op de gelijkmaker. Maar die werd niet benut. En zodoende is het Spirit dat nu weer in de aanval is. En ook nu weer achteruit speelt om de verdedigers weer in te schakelen om weer een nieuwe aanval te gaan bouwen. Is het nu Olaf Visser die de bal heeft op het middenveld. En die speelt hem weer terug naar een van de verdedigers van Spirit. En zo wordt de bal een beetje rondgetikt in het achterhoede van Spirit. En wordt nu Leef de Jong weer aangespeeld. En die schiet op doel en die bal gaat maar net naast. Dus dat was een kans die Aert zelf creëerde door om zijn man heen te draaien. En zodoende een schotkans te creëren. En zoals gezegd, die ging maar net naast. Spirit hier dus eigenlijk wel verdiend op een 1-0 voorsprong op het terrein van RVVA. Tussenstand hier bij Spirit, Haringsveld 1-0.

0: Het was wel mooi toepasselijk, want het, was, het is net kwart voor drie geweest. Op RTV Krimpenerwaard Sport. Met Nederland-Ierland nog 1 minuut 15 in het derde kwartier. En het staat nog steeds 6-0. En hebben we John Jan hangen? Arjan. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. En je komt precies op een, niet echt een mooi moment, maar wel een belangrijk moment. Want de keeper van Spirit gleed net buiten de 16 onderuit. En raakte de bal aan, kreeg daar ook een gele kaart voor. En zo resteert dat ook nog een vrije trap. Die vrije trap die werd niet gemaakt, maar in de rebound gaat hij er nu wel in. Dus Harrisveld komt hier op een 1-1 gelijkstand uit een vrije trap eigenlijk die onnodig werd veroorzaakt. Maar de keeper kon er ook niks aan doen, want hij gleed uit. Harrisveld kreeg een vrije trap, die werd niet benut, maar uit de rebound wordt hij wel benut. En zodoende is het hier weer gelijkstand 1 tegen 1. Hier bij Spirit tegen Harrisveld.
0: Dat is mooi. En het is nog steeds gezellig daar dus, denk ik.
1: Ja, nou ja, de mensen die Harrisveld zijn, die zijn natuurlijk blij dat zo een beetje toch wel tegen de verhouding in Harrisveld weer op een gelijke stand komt. En Spirit dat had de draad op zich goed te pakken. Die speelde lekker. Stonden natuurlijk ook met die 1-0 voorsprong gevleugeld op het veld. Maar zullen nu weer opnieuw moeten beginnen. En dat doen ze dan ook nu de bal weer rondgaat. Zojuist was er ook een kans op 2 tegen 0. Kevin de Redelijkheid die schoot op de paal. Maar die ging er dus niet in. En die 1 tegen 1 van Harrisveld die viel zojuist wel. Zo doen we hier een gelijke stand op het bord en kunnen de ploegen weer opnieuw beginnen om proberen weer hier een voorsprong, misschien nog wel voor de rust, te gaan bewerkstelligen. Harrisveld is nu weer in het balbezit op het middenveld. Hij heeft de aanvoerder de bal en die speelt hem weer naar de linkerkant, waar Seth Koolmees de bal heeft en die speelt hem nu naar de spitsen. Maar ze verliezen de bal en zodoende kan Spirit de bal weer oppakken. Daar levert de jongen nu een vrije trap mee. En dus zal Spirit de bal weer op gaan pakken voor een vrije trap op eigen helft. En zodoende weer de bal in het spel gaan brengen. Stand hier bij Spirit tegen Harrisveld 1 tegen 1.
0: Dankjewel. En ik kijk even naar... Nee, we hebben geen John Jansen nog aan de telefoon. Nee, inmiddels ook nog steeds 6-0 bij Nederland tegen Ierland. Het is in afwachting van John Jansen en het nieuws van 3 uur. Dus na het nieuws gaan wij direct naar John toe.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kick Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
6: Krimpenerwaard Sport.
7: Met
6: Roel Nijholt.
7: En daar zijn we weer terug. Wij zijn vanmiddag tot aan het einde van alle wedstrijden bij u. Wij zijn bij de Spirit tegen Haastrecht. Dat is de finale om de Krimpenerwaard Cup, waar John Jansen te gast is. En we zijn te gast bij Spirit tegen Hardingsveld, waar de stand inmiddels 1-1 is. En daar is Arjan Vermeulen voor ons te gast. Aflevering 645. En naast mij zit Eddy. En we hebben een telefoon, dat hoor ik. Het is Arjan.
8: Tuurlijk. Daar is spannend.
7: Daar is het inderdaad spannend. Daar gaat het om de promotieklasse. Dus Arjan, hoe is het daar?
9: Ja, nog steeds 1 tegen 1. Spirit is een beetje bekomen van de strik. En toch wel een domper van het tegendoelpunt. Want uit mijn opinie was het ook geen hens eigenlijk waarvoor die vrije trap werd gegeven. Was het de keeper die met zijn schouder of zijn hoofd de bal raakte. Maar in ieder geval niet met zijn hand. Maar ja, de scheidsrechter dacht er anders over. En die deelde dus die vrije trap uit. Waar uiteindelijk dat tegendoelpunt werd gemaakt. En zodoende hier 1 tegen 1 op het bord staat. Maar Spirit is er wel een beetje van bekomen en zoekt nu weer af en toe de aanval. Is dus weer op zoek naar die 2 tegen 1. Maar ook Hardingsveld bijt natuurlijk van zich af en zal proberen om hier bijvoorbeeld uit de aanval die ze nu hebben een doelpunt te gaan maken. Het is de man rechts voor die de spitsen bedient. Maar de bal wordt tot 2 keer toe niet juist verwerkt en komt nu in de handen van Spirit-keeper Sean Luthard. Die rolt hem netjes naar een verdediger die nu de bal weer op gaat bouwen. En die eens eventjes kijkt waar hij heen kan met die bal. Maar hij kan eigenlijk nergens heen. En dat is een beetje het probleem. Dan speelt hij hem maar diep naar Tico Addix. Maar die krijgt de bal niet. Dan is het nu Kevin de Redelijkheid die de bal oppikt. En die naar de achterlijn dribbelt. Maar via de voet van een Haringsveld-speler is het keeper Jonathan McDaniel die de bal in de handen krijgt. En eventjes zijn rust pakt om Haringsveld weer te gaan bedienen. Zodoende is het hier nog altijd gelijk opgaand en is de stand 1-1.

Inmiddels is het bij Nederland tegen Ierland is het 7-0 al. Dus het gaat de goede kant op. Ierland die kan eventjes toch even achter zijn oren krabben. Het tennissen in Rosmalen op de Center Court, de halve finale tegen Mannarino en de mineur is nog niet begonnen. Ik kijk even, althans ik probeer naar de rug van mijn technicus te kijken wat die aan het doen, wat die gaat doen, maar we krijgen op dit moment even met niemand meer verbinding. Ik ben even leeg nou. Wat gaan we doen? Ja, doe maar.

0: Ja, het is eventjes wat technische storingen gehad. Maar inmiddels hebben wij contact met John Jansen, die te gast is bij Spirit tegen Haastrecht. En dat is de finale van de wereld... van de Krimpenerwaard Cup.
1: De wereld Krimpenerwaard Cup.
0: Ik heb voor mijn scherm de 2K voetbal openstaan. Dus vandaar de spraakverwarring. Maar goed, Krimpenerwaard is net zo belangrijk voor deze regio als het WK voor de rest van de wereld. John, hoe is het daar?
2: Ja, goedemiddag. Bij de Krimpenerwaard Cup, de eerste finale dus van deze cup. En ja, dat is allemaal als volgt begonnen. Het is natuurlijk de eerste pool was Spirit. Die eerste werd, die eindigde gelijk met Bergambacht. En Schoonhoven die werd daar derde. En dan Lekkerkerk en SPV die eindigde onderin. Waardoor Peter Doelsaldo kwam Spirit dus in de finale. En Haastrecht zat in de pool met Dilettant, verloor van Dilettant overigens. Maar Dilettant verloor weer van Schoonhoven. En zo dat Haastrecht op Doelsaldo dus eerste werd voor Dilettant en Perkouw, waar vandaag dus in Berkenwoude de finale gespeeld wordt. En ja, er was ook Stolwijk en Gouwerak waren daar de groepen die daar onderin eindigden. Ja, Haastrecht gaat vanmiddag spelen met een heel ander team dan gebruikelijk, omdat er een paar niet bij zijn. Die Giaan is er nog niet bij en ja, en ook Kevin Quintus er niet bij en Romeo Rietveld was er niet bij, maar in ieder geval hebben ze nog vandaag Tigo Borst erbij en ja, de neefje Straal en Thomas Koenendijk natuurlijk en van de Luc van der Vlist en ja, en de boer en zo. En, ja, we gaan het allemaal zien wat er allemaal gaat plaatsvinden vanmiddag. En ja, wie weet gaat Haastrecht de eerste cup pakken, want Haastrecht is wel gretig om daar dus de cup te kunnen pakken. Ik heb net die schaal even in mijn hand gehad, ik heb jullie die foto toegestuurd. En ja, nou ja, het is in ieder geval een hele zware schaal en heel mooi als je die natuurlijk mee naar huis kan nemen. Maar de wedstrijd is nog niet gestart. Het is 3:15. Het begint allemaal wat later. Ik denk dat tegen 3:30 hier gaat beginnen tussen beide ploegen. Spirit die doet het als volgt met de Aard Leber.
0: John. Ja. Blijf heel even hangen, want we moeten, er is wat gebeurd bij Arjan, bij de andere wedstrijd die we volgen. Blijf even hangen, ik kom zo bij je terug. Arjan.
3: Ja, want het vlaggenschip van Spirit is hier zojuist weer op voorsprong gekomen. Het was Olaf Visser die de bal veroverde op het middenveld. Hij speelde Ruben Sloof in en die haalde van een meter of 18 uit. En die bal ging keurig netjes in. En zodoende is Spirit hier zojuist op een 2-1 voorsprong gekomen. Dus ja, dat is een mooi nieuwe voorsprong van Spirit. Nu is het Haringsveld dat een corner krijgt en tot twee keer toe de kans krijgt om de bal in het net te werken. Maar eigenlijk op een miraculeuze wijze gaat hij er niet in. En zodoende komt Haringsveld hier niet op gelijke hoogte. Maar krijgen ze wel weer een nieuwe corner. En als u het goed vindt, dan nemen we die even mee. Spirit dat zojuist kort geleden op voorsprong komt door dat doelpunt van Ruben Sloof. Was een keurig netjes doelpunt. Maar dat Spirit moet nu alweer verdedigen. En die corner die wordt slecht genomen. Dus Spirit kan eenvoudig uitverdedigen en weliswaar ook weer een ingooi weggeven. Vooralsnog is het hier die voorsprong die weer voor de Oude Kerkers is. Spirit tegen Haringsveld 2-1.
0: Dankjewel. John.
2: Ik geef een schermlaag nog stiekem.
0: John, je bent er weer. Hallo, John.
2: Ja, hallo, daar ben ik.
0: Ja, jij bent er ook weer.
2: Ja, dus de ploegen komen nu stelt op, nou, ik zal opstelling van Spirit geven. Aard Labé en Kido Gretsch, Max de Vaal, Christian Deelstra, Mike Groen, Arne Geneugelijk, Jorn van der Ploeg, Juri Geneugelijk, Raoul Haliwela, Tim Hekking en Julie de Waard. De wisselspelers zijn Juri Heling, Lars Krets, Robin Katz en Daan Govers. En de hoofdtrainer aan de zijde van hedenmiddag is Daniel Bierings Navarrete. Assistent Richard van Erp en Ferry Govers. Verzorger is Eli Rook. En dan, dat is in ieder geval wat Spirit heeft. En Haastert heb ik net al even gezien. Haastert gaat natuurlijk met Thomas Groenendijk in het doel. En dan Danny de Bruin. En dan hebben we daarachterin hebben we daar lopen ja, wie hebben we er allemaal in lopen? Marco Oskamp loopt in ieder geval op het middenveld, want ik heb hier ook geen opstelling van gekregen. Tim Straver en Tijmen Straver. En dan hebben ze ook lopen Vreugde, Jeremy Vreugde, heel lopen rechtsback. Tigo Bos, die loopt op de rechtshalfplaats. Ook allemaal spelers dus die er niet bij. En Julie Stouthamer is er ook niet bij hedenmiddag. Dus, maar we gaan het in ieder geval beleven vanmiddag wat Haas met dit elftal kan gaan doen.
0: John.
2: En proberen hem via de spitsen daar wat wel leuk voor te maken. We zijn nog niet begonnen in Hoofdland.
0: Oké, John, ik had nog een vraag aan jou hier vanuit ons. Is het een reguliere voetbalwedstrijd of niet?
2: Ja, het is echt een wedstrijd voor de cup. En ik denk dat er ook een verlenging komt als er dus gelijk spel is na 90 minuten.
0: Ja, inderdaad. Dat was onze vraag. Want soms wordt het wel eens een half uur gedaan, twee keer een half uur. Maar dit is dus gewoon inderdaad twee keer drie kwartier.
2: Twee keer drie kwartier en dan als het gelijk is verlengen, twee keer een kwartier.
0: Ja.
2: Dan ook nog strafschoppen. Dus we kunnen nog een hele middag beleven. En ik weet niet, jullie zitten tot 6 uur vanmiddag?
0: Ja, het ligt eraan hoe de wedstrijden lopen.
2: Ja, nou, ze gaan in ieder geval de grensrechter en de scheidsrechter lopen in ieder geval naar het net om het goed te keuren. Het gaat denk ik over een aantal minuten beginnen hier. Dus op Perkouw, dus in Berkenwoude. Spirit en Haastrecht om de Krimpende Waardcup.
0: Dankjewel. Is Arjan er nog? Oké, nou dan gaan we naar muziek.

0: Ja, de tijd gaat hard. Nederland tegen Ierland is afgelopen. En dat is uiteindelijk 7-0 geworden. Tennis, daar zijn ze bezig met de Montgomery tegen Tomljanovic. Daar staat het inmiddels 6-4 en 4-1. Ja, en dat zitten we nog even op te wachten totdat de andere wedstrijden daar ook eventueel gaan beginnen. We gaan schakelen naar, ik denk, Arjan.
1: Ja, we zijn hier inderdaad weer terug bij het sportpark Ridderkerk van RVVA, waar de scheidsrechter zojuist heeft gefloten voor de rust. Ja, Spirit kwam dus weer op een 2-1 voorsprong. En dat is wel vriend, want ze hadden de overhand in die eerste helft. Dus en op, in de laatste minuut voor het fluitsignaal voor de rust kreeg Spirit ook nog een goede kans. Het was Christian de Jong die de bal veroverde op het middenveld. En die Leef de Jong inspeelde. Die probeerde het met een soort van lopje. Maar die bal ging over het doel van keeper Jonathan McDonald van Haringsveld. En zodoende blijft hij 2 tegen 1 hier staan. En is dat de ruststand die hier nu op het bord staat. Spirit met een verdiende voorsprong naar de thee. En over een stief kwartiertje, zoals Nico zou zeggen, dan zijn we weer bij jullie terug.

0: Summer of 69. Ja, het is nu de Summer of 2026. En we zitten, het is in afwachting van John Jansen om te kijken hoe het daar gaat. Het is inmiddels dus rust bij, hoe heet het? Bij Spirit tegen Haringsveld. En we gaan even kijken hoe het nou bij John is met Spirit tegen Haastricht. Of ze daar inmiddels al afgetrapt zijn met de wedstrijd. John. John is er niet.
1: Nee, John is er niet.
0: Ook niet op de tand?
1: Nee, er werd aangenomen en niks.
0: Oké,
1: ja. Niet veel aan.
0: Ja, nee. De techniek die laat ons even in de steek. Daar kunnen we allemaal niks aan doen. Dus wat heb ik eigenlijk nog? Hockey is afgelopen. Voetballen hebben we even niks. En hoe heet het? Het tennis, dat loopt ook nog niet. Ja, dat loopt wel, maar niet van belang. Ik ga even kijken tijdens het volgende nummer om nog wat nieuws vanuit de sportwereld te vinden.
2: Elke zaterdag krimpen er waard sport met live voetbalwedstrijden in de regio en al het andere sportnieuws. Krimpen er waard sport.

0: in de Tour over Rien Auvergne tegen Roan Alpes. Dat is eigenlijk de zevende en de voorlaatste etappe van deze Tour de France. In de aanloop van de Tour de France is het misgegaan voor een toptalent. Paul Sexas, 19 jaar, die is heel hard onderuit gegaan. En hij heeft de nodige schade aan zijn lichaam en aan zijn fiets. En Sexas kwam in de witte jongerentrui hard ten val met nog zo'n 100 kilometer te gaan in de loodzware bergrit met finish op de Grand Colombier. Het duurde lang voordat de Fransman weer op zijn fiets zat, wanneer een lange achtervolging begon op het peloton. Met hulp van zijn ploeggenoten, in het bijzonder Leo Bizjou, wist Sexas, die rondreed met een bebloede arm en een gescheurd t-shirt, op 36 kilometer van de finish aan te sluiten in het inmiddels sterk uitgedunde peloton. De 19-jarige Sexas heeft in het algemeen klassement een achterstand van 3 minuten 6 op de gele tijddagen van Luc Tilwell. Sexas won dit jaar de ronde van Baskerland en de Waalse Pijl. Hij werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij het langst bij Tadej Pogačar kon blijven. Sexas staat op de deelnemerslijst voor de Tour de France, waar hij zijn debuut zou maken, maar dat staat nu dus even op losse schroeven. En inmiddels is de techniek weer verholpen en hebben wij contact met John Jansen.
1: Ja, hier is de finale dus van die Klimaatcup nog steeds 0-0. En de Haastrecht heeft wel het overwicht. Heeft een keer Tigo Bossa terecht gekrampt dat er een keer komen. En maar zijn voorzet kwam niet bij Tim Straver uit. En we hebben ook nog een vrije trap gezien van Luc de Boer, die een vrije trap nam. Maar die werd goed gepakt door de goalie Aart Labbé. En we hebben net ook aan de zijde van Spirit Robin Tats overkoppen. Dat was eigenlijk de beste mogelijkheid aan Spirit zijde. En dan komt hij nog een keer daar bij Robin Tats. Die speelt dan naar links. En dan komt dit in het zwart van Haastrecht. En dan probeert Haastrecht ertussen

komen. Kan hij naar binnen komen, wordt er gefloten. Maar Thomas Groenendijk pakt de bal klem uit de hoek. En dat betekent dus dat Pirit ineens een paar acties heeft. Dus een hek in de grote doel. En ja, Haastrecht, wat ik al zei, het overwicht wel. Maar creëert nog niet heel veel mogelijkheden verder. Probeer het wel via Tijmen Straver dan nu. Tijmen Straver. En dan wordt Tim weer een vleugel die gestuurd worden. Maar dan gaat de bal naar Tim Straver. En dan linkerkant. Kan Tim Straver de bal controleren. En dan komt Tom Zentveld van links. Maar ja, Tom Zentveld was eigenlijk nog in de loop. De paas komt te vroeg. Gaat ook over de achterlijn heen. En dat betekent dus dat het wel in evenwicht is. En nog niet echt riante mogelijkheden hier hebben gezien. Tussen Spirit en Haastrecht. Maar ja. Ik zeg, als de doek het valt, dan zal ongetwijfeld de wedstrijd ontbranden. Voorlopig is dat nog niet zo. 20 minuten gespeeld in de eerste helft. 0-0 hier in de Kerkwoude. Dat is het inderdaad.

0: Ja, het is nog steeds 0-0 bij Spirit tegen Haastrecht en 2-1 bij Spirit tegen Hardingsveld. Arjan is denk ik net weer begonnen, of niet?
1: Ja, daar zijn we inderdaad weer. En de bal die rolt hier weer in de tweede helft. De ploegen zijn aan die tweede helft begonnen. Spirit ongewijzigd. En bij Hardingsveld heeft er één wissel plaatsgevonden. Aaron Eikelboom die is in de kleedkamer achtergebleven. En die is vervangen door Sander Persum. Hardingsveld kreeg nu een goede kans. Maar die wordt gered door keeper Sean Luttard.
0: Hallo? Arjan? Arjan? Nou, alle lijnen vallen even stil naar Arjan toe. Het was 2-1 inmiddels nog steeds bij Spirit tegen Hardingsveld. Arjan, hoor je mij nog? Die valt inmiddels weg. En als het goed is, hebben we John wel aan de telefoon. John.
2: Ja, zegt u.
0: Mooi, jij bent er ook weer.
2: Ik ben er ook weer, ja.
0: Vertel.
2: Nou, 0-0 nog steeds. Ben ik al in de uitzending?
0: Oh.
2: Nee, ik heb wel 0-0. Ik heb nog geen doelpunt te melden.
0: Oh, dus het is...
2: Is het nog 1-0 of niet?
0: Spirit tegen Hardingsveld is 2-1.
2: 2-1, nou ja, ja. Nou ja, mooi.
0: Maar het moet bij jou wel wat doelpunten gaan vallen, hoor.
2: Ja, anders staan we niet morgen nog. Dan hebben we de uitzending tot 7 uur misschien. Nee, je moet hier wel doen. Anders wordt het natuurlijk een verlenging en dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, we willen dat voetbalseizoen gewoon niet afsluiten hier.
0: Dus, nee, oké. Okay. Komt goed. We houden contact... Tot aan het eind van deze wedstrijd.
2: Is goed,
0: joh. Oké. Okay. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Nou, daar gaat John Jansen. En als het goed is, hebben we de verbinding hersteld met Arjan.
1: Ja, dat klopt, Roel.
0: Dat is mooi. Vertel. Jij was bezig met een verhaal en je was in één keer weg.
1: Ja, nou ja, de Hardingsveld kreeg hier op dat moment een kans. En zojuist hebben ze ook een corner genomen waar niks uitkwam. Dus Spirit staat hier nog altijd met 2-1 voor. En de scheidsrechter die heeft nu een gele kaart uitgedeeld aan volgens mij de nummer 10 van Hardingsveld. Dat kan niet, want die is in de kleedkamer achtergebleven. Maar aan een van de spelers van Hardingsveld. En die kreeg zojuist een gele kaart gepresenteerd van scheidsrechter Yannick Maheu. Hardingsveld dat probeert wel nu de druk erop te zetten. Want ja, die zullen moeten scoren. Willen ze nog kans maken op die promotie naar de tweede klasse. En het is nu een van de spelers van Spirit die fel doorgaat op de nummer 8 van Roy van het Hoog van Hardingsveld. En dat was, eens eventjes kijken, Olaf Visser van Spirit. Hij krijgt een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij dat niet nog een keer moet doen. Spirit is inmiddels weer in balbezit, maar die kunnen de bal ook niet behouden. Zodoende staat het hier na 53 minuten spelen nog altijd 2-1 voor Spirit.

0: Ja, en Queen mag even de deur uit. En John komt even de deur in. John.
1: Ja, de bal kwam bij Tim Faber aan de linkerkant van het veld. Gleed ook nog een beetje uit, maar hield de bal toch goed bij zich. Lag de bal terug, randje strafgebied. En dan was Björn van Leeuwen, die schiet de bal rechts in de bovenhoek. In de 26e minuut. En dat betekent dus dat het tussen Spieren en Haarzicht 1-0 is geworden voor Haarzicht. Doelpunt Björn van Leeuwen.

0: Nou, Queen, die gaan we nog een keer de door uitsturen. Maar niet voor John, maar wel voor Arjan.
1: Ja, inderdaad, want zojuist is hier de 3-1 gemaakt door Spirit. Was een beetje een scrimmage voor de goal. En het was uiteindelijk Marijn Advocaat die 3-1 binnenschoot. De 54ste minuut, dat is toch lekker voor Spirit. Zodoende komen ze hier dus op een 3-1 voorsprong. En dat geeft ook wel de verhoudingen weer. Waringsveld probeert het wel, maar ze komen er eigenlijk niet echt aan te pas. En Spirit, zeker met dit doelpunt hebben ze de wedstrijd goed onder controle. Waringsveld dat nu wel weer uitbreekt en ze sturen Colin de Kok weg op de rechterkant. Die geeft de bal terug aan Xander Pursum, de invaller. En zodoende komt de bal weer terecht bij Aaron van Andel. Die speelt hem weer in op Roy van 't Hoog. En die kan dan een voorzet geven, maar die wordt verwerkt tot een hoekschop door een van de verdedigers van Spirit. Voordat het verder gevaarlijk zou worden. Als jullie het goed vinden, dan nemen we die hoekschop nog even mee. Of gaan we eerst even naar John?
0: Nee, ga maar even door. Want Spirit die ziet er naar uit dat hij naar de promotie gaat maken. Dus tot nu.
1: Ja, en zeker als deze corner er niet ingaat, dan is het allemaal wel goed te doen. Er ontstaat een scrimmage voor de goal, omdat die bal eigenlijk door niemand geraakt wordt. En misschien toch nog een van de spelers van Haringsveld die hem schampt. Maar de bal gaat over de achterlijn en zodoende kan Spirit rustig een achterbal gaan nemen. En is het gevaar van deze corner geweken. Spirit op voorsprong 3-1 en na 57 minuten gespeeld te hebben.
0: Is het een spannende wedstrijd, Arjan?
1: Eigenlijk wel. Het is hier wel vermakelijk. Het was natuurlijk die 1-1 in de eerste helft. Die viel eigenlijk uit het niets. En toen lag alles weer open. En was het zaak voor Spirit om het kopje niet te laten hangen. Ze pakte de draad goed weer op door die 2-1 vlak voor rust te maken. En nu dan, na een minuut of 8-9 na rust, de 3-1. Dat geeft toch wel de juiste verhoudingen weer, denk. En zodoende ziet het er voor Spirit heel goed uit hier in deze wedstrijd, Roep.
0: Dankjewel. En van jou gaan we meteen een sprong maken naar de andere kant van de regio. We gaan naar Haastrecht, denk ik, volgens mij, want daar is John.
2: Ja, we gaan nog steeds 1-0 voor Haastrecht. We zitten in de 33ste minuut en Thomas Koenendijk gaat de doeltrap nemen voor Haastrecht hier in Berkenwoude. En dan gaat hij proberen, denk ik, de voorwaarts te krijgen. We hebben ook nog een aardige actie voor Luc van der Vlis net. Maar ja, de Haastrecht heeft toch iets te wind mee. En dan kwam die voorzet, die waait dan over de achterlijn heen. Björn Vleeuw probeerde de bal nog in te houden, maar dat lukte dus niet. En nu kan Tim Straver helemaal aan de linkerkant de bal meenemen richting een strafgebied. En dan gaat hij naar binnen toe en eens kijken wat hij daarmee gaat doen. Dan kan hij wat leuks mee doen, dan geeft hem aan Luc de Boer. De schuifbal langs laat bij Diagonaal in de hoek. En dat betekent dus 0-2 voor Haastrecht. En dat betekent dus dat het een heel jammer gaat voor de mensen uit Haastrecht. Dus 0-2 Luc de Boer. Die de bal dus Diagonaal onder in de hoek schuift. En dat betekent dus Haastrecht zit op beelden voorlopig. Hier in Berkenwoude. En dat betekent dat als afsluiting, het verhaal duidelijk in de winnen zal toch heel mooi zijn om als eerste club van die club te pakken, die Primaire Cup.
0: Ja, ziet er dus ook bij jou voor Spirit er erg goed uit. Nou, dat is mooi, dan weten we dat ook weer. En we komen straks weer bij je terug.

0: Ja, brothers and sisters. Ja, dat zegt John nu ook. John.
1: Ja, hij zegt, leek natuurlijk in een zetel zitten met 2-0. Maar ja, voordat ik het gezegd heb, kwam de bal bij Jurie Geneugelijk. En die schiet de bal eigenlijk langs Thomas Groenendijk in de korte hoek. En dan werd het 2-1. En nu ik nu beter ben, is het gelijk ook weer 2-2 geworden al in de 36e minuut. Betekent dus dat de wedstrijd weer helemaal opnieuw kan gaan beginnen. En haast dat die riante 2-0 voorsprong, dat hebben ze wel eens vaker gehad. En dan zo ineens uit handen kan geven. En zo is het dus 2-2. En Arne Geneugelijk deed dat. Dus de beide Geneugelijk hebben gescoord. En dan is de wedstrijd weer helemaal opnieuw. Geneugelijk zorgt dus dat het weer 2-2 is tussen Haastig en Spirit.
0: Oké, nou dankjewel. Tot straks.

0: nee.
1: Ja, u hoort het ook. Wij zijn twee die-hard fans van de Formule 1 hier in de studio. En wij hebben hier nu op dit moment allerlei schermen open. Voor de RTV Krimpenerwaard en alles. Maar ook in een schuin oog voor de Formule 1. We hebben eerst aan de telefoon... Oké, we gaan naar Arjan.
2: Ja, hoe lang heb ik tot het nieuws van 4 uur?
1: Heel kort.
2: Oké, het is hier nog altijd 3-1. Spirit heeft nog steeds die voorsprong. Zojuist wel een kans voor Haringsveld. Maar die werd goed gered door Jonathan McDonald, de keeper van... door Sean Luttard natuurlijk, de keeper van Spirit. Zodoende nog altijd 3-1. Hier de voorsprong voor Spirit na 66 minuten spelen.
1: Oké, Sean, jij hebt nog 50 seconden.
3: Ja, er zit een vlag voor de rust en dan wordt het via de waard 3-2 voor Spirit. Hij schiet in en de bal gaat volgens Tresor ook over de leiding. Volgens Thomas Groenendijk niet en die appelleren en die krijgt daar ook een gele kaart voor. Maar het is vlak voor de rust, dus 3-2 voor Spirit ter Haaster.
1: Nou, straks na het nieuws van 3 uur gaan we nu natuurlijk alles vertellen over de slotfases van deze twee wedstrijden. En we gaan natuurlijk ook kijken naar de Formule 1 die over 45 seconden gaat starten met de, althans op mijn scherm, met de kwalificatie in Barcelona. Maar nu eerst hebben wij om 4 uur alweer het nieuws op RTV Krimpenerwaard.
4: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey Jan, wakker worden?
8: Hé, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
10: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
11: Elk
0: elke zaterdag. Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
11: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Sport met Roel Nijholt.
1: Ik moet er nog steeds om lachen, sorry. Jij hebt het netjes gedaan. Goed, we gaan...
12: Ik heb alleen maar die jingles achter elkaar gezet.
1: Ja, nee, maar... dat klinkt helemaal goed. Spirit tegen Haringsveld staat op dit moment 3-1. Spirit tegen Haasre staat 2-2. Maar daar hebben we John. John, kom er maar in.
3: Nee, het is 3-2 hoor, want... ja, Joël de Waard heeft 3-2 gemaakt, net voor het nieuws. Voor Spirit. En, ja, ik weet niet wat Haas is. Haas is niet heel... En dan is het ook van voor Spirit. En dan is het 3-2 voor Spirit. Haas heeft net nog goed aan. Ja, Luc de Boer, die natuurlijk Tom de Pol diep. En bij Luc van der Frits, maar die had niet goed voldoende kracht op de keeper Labé beschouwen. Ja, dat is dus nog steeds 3-2 gebleven. Net als maar vandaag nog een keer, als wij niet het zeggen, dat de mogelijkheid om nog 3-3 te rusten. Maar er is Vreeman in, dat het wel niet net niet trainen. En dat betekent dat de scheidsrechter nu ook 3 keer op zijn fluit heeft gesloten. We gaan met 3-2 rusten voor Spirit. Ja, ze zouden in de tweede helft er nog wel een spektakel van kunnen maken. Het kan nog alle kanten op. Maar ja, na die 0-2 voorsprong in no time 3-2 achter, dat is wel... ja, niet echt sterk van de Haagse natuurlijk. Maar wie weet krijgen we nog een hele leuke tweede helft hier in Berkenwoude.
1: Ja, oké, wij spreken jou straks weer voor de tweede helft. En dan gaan wij nu even heel snel door naar Arjan, want daar is ook wat gebeurd.
13: Ja, en sterker nog, hier gebeurt van alles. Want het is momenteel een beetje grimmig langs de zijlijn. En daarom ligt dat spel ook eventjes stil. Maar daarvoor was er gescoord. En wel door Pijn Nobel. Hij is een minuut of 5 geleden in het veld gekomen voor Spirit. Heeft Kevin de Redelijkheid vervangen. En kreeg de bal, ik denk op een meter of 25. Had de tijd om klaar te leggen om uit te halen van net buiten de 16. En die bal die ging erin. En zodoende komt Spirit hier op een 4-1 voorsprong. En dat is natuurlijk een ruime voorsprong die ook wel verdiend is eigenlijk. Door Pepijn Nobel, de invaller die zojuist in het veld gekomen is. Hij zet Spirit hier op een 4-1 voorsprong. En inmiddels is de wedstrijd ook weer hervat door scheidsrechter Yannick Maheu. Spirit heeft de bal ook weer in de voorste gelederen. Maar verspelen hem op dit moment. En zodoende kan een van de verdedigers hem terugspelen naar de keeper van Haringsveld, Jonathan McDaniel. Die trapt de bal naar het middenveld. En daar is een duel tussen... Christian de Jong en Colin de Kok van Haringsveld. Colin de Kok die weet dat duel te winnen. En zodoende is er hier weer een duel vlak voor mijn neus. Daar wordt een overtreding begaan door een van de Spirit-spelers. En dus geeft de scheidsrechter een vrije trap aan Haringsveld. Die gebruiken de tijd om even rust in het spel te brengen. En de bal nu te verleggen naar de rechterzijde. Waar invaller Mannix Trouwborst de bal heeft hier aan de rechterkant vlak voor de tribune. Hij speelt de bal naar Aaron Eikelboom. En die geeft hem voor. Maar dan verspeelt Haringsveld de bal weer. En zodoende is het Spirit dat over kan nemen. En dat zelfs Leef de Jong in stelling kan brengen. Maar die staat buitenspel, alhoewel ik de grensrechter niet zie vlaggen. Zou de scheidsrechter dat dan zelfstandig beslissen? Nee, het is een vrije trap voor Spirit. Blijkbaar was de speler van Spirit die uitbrak vastgehouden. En toen de bal onbereikbaar bleef, toen floot de scheidsrechter voor een vrije trap voor Spirit. Die neem ik nog eventjes mee als jullie het goed vinden.
1: Ja hoor.
13: De bal gaat genomen worden door Olaf Visser. Maar dat is een slecht genomen vrije trap. En de spelers van Haringsveld die laten die bal over de achterlijn rollen. Zodat keeper Jonathan McDaniel de bal rustig weer in het spel kan brengen. Spirit dus op een 4-1 voorsprong. En hier nog zo'n kwartier te spelen.

0: Ja, en we moeten even schakelen naar Spirit tegen Hardingsveld. Arjan.
1: Ja, want zojuist is de 5-1 op het scorebord gebracht. Dat was Olaf Visser die de bal veroverde op het middenveld. Hij speelde invaller Pepijn Nobel weer aan. En die maakte van eigenlijk randje 16 zijn tweede doelpunt. Terwijl hij misschien een kwartiertje in het veld staat. Dus dat is nog eens een goede invalbeurt. Koeman die kijkt natuurlijk niet, maar anders dan was het wel een goede geweest om eventjes naar deze wedstrijd te kijken van Spirit. Pepijn Nobel misschien een kwartier in het veld staat en nu al twee keer de bal in het netje heeft geschoten. Dat is onze invalbeurt en Spirit staat dus op een 5-1 voorsprong. Ja, het kan niet meer mis eigenlijk dat Spirit hier gaat promoveren naar de tweede klasse. 5-1, dat is een uitslag die er mag zijn. Er zijn inmiddels 79 minuten gespeeld. En Hardingsveld al probeert de draad weer op te pakken. Maar dat is natuurlijk wel een beetje onbegonnen werk. 5-1, dat is een flinke marge. En die zullen ze denk ik niet meer weg gaan werken. Maar je weet niet, de bal is rond natuurlijk. Maar ik zie dat voor Hardingsveld niet meer goed komen. Hij is voor Spirit door het tweede doelpunt van Pepijn Nobel.
0: Oké, dankjewel. Tot straks.
1: Tot

0: Waar ze ook zullen gaan dansen, dat is bij Arjan, denk ik. En dan denk ik met name aan de zijde van Spirit. Toch, Arjan?
1: Ja, terwijl hier een publiekswissel plaatsvindt. Leef de Jong en Christian de Jong verlaten allebei het veld en krijgen hier het applaus wat je misschien wel horen. Christian de Jong en Leef de Jong gaan eruit en ze worden vervangen door Nicky Benson en Jens Sikkema. Zodoende is Spirit weer compleet bij die 5-1 voorsprong. Terwijl op dit moment Haringsveld een ingooi gaat nemen aan de voor hen linkerzijde van het veld. Die bal die komt wel voor de pot met een aantal keer stuiteren en een paar kopballen. Wordt hij uiteindelijk door een van de Spirit-verdedigers tot corner verwerkt. En Haringsveld krijgt dus nu een corner te nemen aan de linkerzijde van het veld. Terwijl er 85 minuten op de klok staan. En die corner die wordt weggewerkt door Spirit. Leef de Jong die is eruit. Maar er staat nog wel iemand in de voorste gelederen. En dat is Ruben Sloop. Maar hij krijgt de bal niet voldoende mee. Hij wordt gehinderd door een van de Haringsveldspelers die daarbij geblesseerd raakt. En flink pijn heeft zo te zien. En dus zal er een blessurebehandeling gaan plaatsvinden. Ruben Sloop die niet naar zijn tweede doelpunt ging. Maar uiteindelijk gestrande bij die uitbraak. En nu dus deze blessurebehandeling. Spirit op een 5-1 voorsprong met nog zo'n 5 minuten te spelen.
0: Ja, dat is mooi. We wachten het af. Bij John is het rust. En daar was de tussenstand op dit moment 3-2. En met nog... de kwalificatie is op dit moment even afgelopen. De eerste sessie zit erop. En tussen nummer 7 en nummer 17 zit maar 1 seconde. Zo dicht zit het op elkaar. Alleen, maar goed, tussen Max die staat op dit moment op een 8e plek. En het wordt even afwachten wie er allemaal. Fernando Alonso is de hekkensluiter. Die zal van plek 22 gaan starten. En 21 is Stoll, 20 is Bottas, 19 is Perez. 18 is Albon en 17 is Ocon. Dus, dat was het. Straks meer Formule 1 en voetbal hier op RTV Krimpen en Waard.

0: Ja, en voor het laatste stukje Spirit Hardingsveld gaan we naar Arjan.
1: Ja, inderdaad, de slotfase. Want net nu we erin komen staan de 90 minuten hier op het bord. Dat betekent dat alleen de scheidsrechter nu nog weet hoe lang we doorgaan met spelen. En dat is niet meer, niet langer. Spirit promoveert naar de tweede klasse. En dat is een mooie prestatie. 5-1 was een afgetekende uitslag vandaag. En eigenlijk wel verdiend. 5-1 dus voor Spirit. Momentje. 5-1 voor Spirit. Dat is natuurlijk een mooie overwinning. Spelers rennen hier het veld op om het met z'n allen te vieren. En dat doen ze natuurlijk uitgelaten en uitbundig. Spirit dat hier een prima wedstrijd heeft gespeeld. En eigenlijk de hele wedstrijd de baas was. Die 1-1, dat was een domper. Was ook een treffer die eigenlijk uit de lucht kwam vallen door die vermeende handsbal van keeper Sean Luttard. Wat volgens mij geen handsbal was. Maar goed, de scheidsrechter gaf er een vrije trap voor. En uit de rebound werd er toen uiteindelijk gescoord, waardoor die 1-1 op het bord kwam. Maar daarna nog voor rust zette Spirit het recht door de 2-1 te maken. En na rust was het eigenlijk Spirit wat de klokslag. En van 3-1 naar 4-1 naar 5-1 uitliep. En bijna alle wisselspelers werden door Wout Ooms nog ingebracht. Zodat nu iedereen op de foto staat. En hier de champagne open gaat. En de spelers van Spirit de promotie naar de tweede klasse vieren. Dus dik verdiende overwinning en promotie naar de tweede klasse voor Spirit.
2: Ja, dankjewel. Misschien dat jij voor Hans nog een horizontale foto kan maken voor de website van ons. 5-1, Spirit gaat door. Dankjewel Arjan voor je verslag. Je hebt genoten en wij spreken jou in augustus denk ik weer.
1: Ja, gaan we doen.
2: Fijne middag.
1: Hoi.
2: Ik kijk heel even naar Ed toe. Gaan we hebben, John?
0: Nee, nog geen John. Ik zal ze even gaan bellen of ze alweer begonnen zijn.
2: Ja, is goed. Goed, de kwalificatie van de Formule 1 is volop bezig. Het is afwachten in voor Q2. En de volgende personen zijn uitgeschakeld. De coureurs van Aston Martin en Cadillac sneuvelen allebei in deze sessie. Ook Alexander Albon en Esteban Ocon gaan niet door naar Q2. Max Verstappen gaat wel door, maar de achterstand is heel groot.
3: Okay.
2: Esteban Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll en Alonso in deze volgorde vanaf plek 16 morgen op de startrij. En we gaan inderdaad over naar John.
4: Ja, 5 minuten gespeeld in de tweede helft tussen Spirit en Haastrecht. En Haastrecht heeft het 3 keer goed weg. Want Thomas Koenendijk, de goalie van Haastrecht, moest 3 keer hard aan het werk. Op 2 schoten van Joël de Waard moest hij 2 keer behoorlijk redden tot cornerverwerking. En ook van Robin Katz, die schoot het doel. En dan moest Thomas Koenendijk opnieuw ingrijpen. En nu heeft het natuurlijk ook Spirit de wind een beetje mee. En dan wordt het natuurlijk ook weer heel wat anders. Maar in ieder geval moet er een inworp genomen worden door Spirit aan de linkerkant van het veld. En die gaat zich daarmee belasten. Dat is de nummer 15. En dan die gaat Mike Groen gaan doen. Mike Groen gooit de bal in. En haast probeert de bal wel te floten. Dat lukt ook, wordt voor gefloten. Dan mag haast natuurlijk inworp gaan nemen. Tigo Bos probeert Luc van der Vlis aan te gooien. Dat lukt ook. Dan zet zijn lichaam erin om die bal goed te controleren aan de rechterkant van het veld. Maar raakt de bal toch kwijt en dan neemt Björn Verleeuwen over. Maar dan kan aan de linkerkant is er daar niemand die daar de bal over kan nemen. En dan wordt er wel opgejaagd op Labbé. Maar Labbé schiet de bal naar voren toe en dan kan Spirit opnieuw. Maar nee, Tuimstraver zit ertussen. Tuimstraver zo net voor de middellijn plaatst de bal dan aan de rechterkant. En dan wordt hij geopend naar Tigo Bos. En Tigo Bos heeft dan wat ruimte om wat te kunnen doen. Tigo Bos gaat er naar binnen toe. Gaat langs het tegenstander heen, langs de kats en dan komt de bal Björn Verleeuwen. Björn Verleeuwen die zal proberen Luc van der Vlis of draait de andere kant op. Draait de andere kant op Luc de Boer. En Luc de Boer die kan misschien wat leuks verzinnen. Gaat het strafgebied in. Probeert de bal aan de linkerkant te krijgen bij Tijmen Straver. En Tijmen Straver kan niet voorbij zijn directe tegenstander komen. Gaat over de zijlijn heen. En dan kan Tom Gentveld gaan ingooien aan de linkerkant van het veld. En dan hier over Luc de Boer. En dan kan die bal teruggespaald worden naar Danny de Bruin. Danny de Bruin opnieuw naar de Boer. En dan kan de Boer openen naar de rechterkant. Dan kan hij bij Tigo Bos komen. Tigo Bos, die dan ook weer wat ruimte heeft. Het plaatst de bal dan naar binnen toe, naar Tijmen Staper. En dan krijgt Tigo Bos de bal terug. Tigo Bos in de voeten van Björn Verleeuwen. Maar Björn Verleeuwen wordt daar niet goed aangespeeld. Gaat over de zijlijn heen. Mag Haaster een inworp gaan nemen. Haaster probeert in ieder geval wel druk te zetten. Om natuurlijk die 3-3 op de borden te krijgen. En ja, of dat gaat lukken, dat is de hamvraag eigenlijk hier hedenmiddag hier in Berkenwoude. Maar voorlopig gaat de scheidsrechter ook elke keer, omdat er de veter of de schoen los zit van een van de spelers van Spirit. Die moet aangetrokken worden. Maar voorlopig nog steeds 3-2 voor Spirit. En de wedstrijd kent nog steeds alle kanten op. We blijven positief voor de mensen uit Haarsrecht. Maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
2: Ja, nou, we wachten het af en we volgen nog ruim een half uur bij jou. En dan horen we je natuurlijk zometeen meer.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Onze gezellige Erik is even aangeschoven in de studio en die zit te genieten van een stroopwafel. Dus ik mag hem niet storen. Maar wie we wel even gaan storen is John, die nog steeds bij Spirit tegen Haastrecht is, waar het inmiddels 3-2 is.
1: Ja, een goede kans van Haastrecht. Björn van Leeuwen kapte zijn directe tegenstander goed uit. Schoot in, maar schoot hem op la B. En dat was eigenlijk de kant voor 3-3. Maar hij schoot met links en dat was niet zijn sterkste been. Maar schoot hem toch wel aardig in. Alleen ja, een beetje recht toe, recht aan natuurlijk op de keeper. Dat is een beetje jammer. Maar dat was wel een goede acht.

veld. Dan komt hij toch bij Tim Straven terecht. Tim Straven heeft hem dan al binnen. Kan hij dan binnen geven. Kan hem wel voorgeven, maar niet goed bij Björn Verleeuwen. En dat waren ook weer, ja, dat in de verdediging van Skudde toch wel mogelijkheden te halen vallen. Alleen ja, die kans moeten dan wel benut worden natuurlijk. En ook deze had eigenlijk op Björn Verleeuwen goed gespeeld moeten worden. En dan had het 3-3 geweest. En dat is elke keer wel de, ja, en dan krijgt natuurlijk Spirit ook wel eens in de counter. Zijn ze best wel gevaarlijk met een paar snelle spelers die ze voorin hebben lopen. Dan heb je ook een heel snelle speler met nummer 11, Sam Hacking. En dan als hij er doorheen komt, dan is het vaak wel gevaarlijk. Komt Tigo Post, probeert dan Luc van der Vist te spelen. Maar kan dan de bal veroveren, dan plaatst hij dan terug in de verdediging. En dan haast opnieuw de aanval gaan openen misschien nu. En dan aan de linkerkant van het veld Danny de Bruin. Danny de Bruin naar Tom Sennesveld. Aan de linkerkant gaat het net zo bij de middellijn. Laat de bal aan Tim Straven. Tim Straven die in één goede beweging probeert de back uitspelen. Dat doet hij heel goed. Dan kan hij hem dan ook bij een arts krijgen. Kan niet zijn tweede tegenstander uitspelen. Laat die open de zeilen heen. En dan gaan we een nieuwe krijgen met Tom Zentveld. Die zich daarmee gaat belasten. Tom Zentveld. Dus kijken of hij een van zijn voorwaarts kan bereiken. En dan speelt hij de bal naar Luc de Boer. En Luc de Boer krijgt terug naar Tom Zentveld. En de Tom Zentveld geeft hem dan hoog voor. Kan hij over Björn Verleeuwen heen. Komt hij bij Tijmen Straven. Helemaal aan de rechterkant van het veld. En dan Tijmen Straven plaatst de bal naar Luc van der Vlucht. En Luc van der Vlucht terug naar Tijmen Straven. En dan kan Tijmen Straven de bal spelen naar Luc de Boer. Gaat 1-2 aan. Goed met Tijmen Straven. Tijmen Straven is er nu bij. En dan misschien hij nog in de handen van Nicola B. Er zijn eigenlijk wel de mogelijkheden. Wordt heel goed uitgespeeld. En dan schiet hij hem alleen in de handen van Labé. En ja, zo had het hier binnen no time ook alweer 3-3 kunnen zijn. Maar ik denk dat ja, de kansen zich op gaan openen. Maar wordt het eerder 4-2 of 3-3? Dat is de hamvraag hier dus in Berkelwoude. En dat, ja, dat kan ik je zo meteen misschien vermelden. Maar voorlopig nog steeds 3-2. Sprankelend is het teken wel, omdat het van beide kanten open ligt. En dan kan Danny de Bruin de bal goed tegenhouden in ieder geval. En dan wordt hij veroverd. Kan Luc van der Vlucht de bal veroveren. Dat doet hij goed. En kan Luc van der Vlucht openen naar de linkerkant. Naar Luc de Boer. En Luc de Boer die dan probeert Team Straven de diepte te duren. Dan kan Team Straven die aan de linkerkant weer voorbij gaat. Kan hij de bal voorgeven. Kan hij niet bij Björn Verleeuwen komen. Komt hij weer bij een verdediger van Spirit uit. En dan kan Spirit weer naar buiten komen. Maar er wordt goed druk gezet. Opnieuw veroverd. Tijmen Straven. En dan kan Tijmen Straven daar misschien een goede opening creëren. In plaats van dan Luc de Boer. Luc de Boer die hem dan binnenkrijgt, dan krijgt hij ook een kant toe, opent hij naar Björn Verleeuwen. Björn Verleeuwen met Tom Zentveld, die opkomt en Tom Zentveld geeft hem dan voor, maar geeft het niet de krachtig voor en ook niet bij een medespeler van Haastel. Wordt die wild over de zijlijn heen geschoten en dan krijgt Haastel er een vorm. En dan zie je dus dat Haastel wel aanval op aanval creëert. Dat is alleen de vraag, wanneer wordt het gescoord? Lopen we nog steeds 3-2 hier voor spelen.

0: Het wordt heel spannend en spannender en nog veel meer spannender bij Spirit tegen Haastrecht. John, wat is er zojuist gebeurd?
1: Ja, Lucky van der Vlist en Björn Vleeuwen die worden gewisseld voor Oudshoorn en Vreugdeel. En ja, Oudshoorn staat amper in het veld en laat B schiet de bal zo in de voeten bij Oudshoorn. En Oudshoorn, alleen voor de keeper, schuift die bal langs laat B in de touw. Dat betekent dus dat Haastrecht tot gelijke stand is gekomen. En daarna schiet Thomas Groenendijk ook tegen een aanvaller op. En die gaat, dankzij een hoop geluk, gaat hij niet in het doel. Gaat hij langs de zijkant van, hij schoot er Halie Wela op. En gelukkig gaat die bal niet in de touwen, maar 3-3. En er kan dus nog een hoop gebeuren hier tussen Haastrecht en Spirit. Ik durf geen voorspellingen te doen wie de schaal straks omhoog gaat houden.
0: Nee, want je kan wel een voorspelling doen is welke tijd er nog op het bord staat bij jullie.
1: Welke tijd er nog op het bord staat, dat is nog precies te zijn.
0: 25?
1: Ja.
0: Oké, nou dankjewel.
1: En dan, je weet nog hoe lang het staat. Ja, dat willen jullie ook graag of niet?
0: Wij blijven totdat de wedstrijd is afgelopen.
1: Oh ja, nou hartstikke goed. Dan maken we wat moois van.
0: Is goed. Hoi.
2: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: Ja, en in de Formule 1 Barcelona is Q2 ook afgelopen. Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Beerman en Sainz zijn eruit. Hadjar is opmerkelijk door naar de laatste kwalificatie. En het ligt zo dicht op elkaar. Het wordt een bloedstollende Q3. En de pole position gaat eigenlijk rondom Mercedes of Ferrari worden. De McLaren-coureurs die hebben zichzelf wel in Q2 verbeterd. Als het goed is, hebben wij John weer aan de telefoon. John?
1: Ja, dat klopt. Nog steeds 3-3 hier. En, net was er ook een goede actie. Werd teruggelegd op Timerslaver. Alleen Timerslaver schoot over het doel van Spirit van Labbé. En dat was ook weer een leuke avondvraagstel. Want wat dat betreft blijft het over en weer gaan. Blijft het tempo ook in de wedstrijd. En dan kan de bal naar Tom Zentveld. Tom Zentveld terug naar Danny de Bruin. En Danny de Bruin plaatst hem helemaal naar de rechterkant toe. En dan moet hij aan de rechterkant gespeeld worden naar Luc de Boer. Luc de Boer plaatst wel naar Tigo Bos. En Tigo Bos terug naar wordt teruggespeeld in de verdediging. En dan komt hij terug bij Thomas Groenendijk. En dan komt Thomas Groenendijk die de bal naar voren geeft richting de voorwaarts. En dan kan hij verlengd worden door de Oudshoorn. En dan komt die bal uit bij de rechterkant. Bij Luc de Boer. En dan Luc de Boer geeft de bal een hoog richting de tweede paal. En dan komt de bal ineens op de top vol van vreugde. En dat was ook weer een goede mogelijkheid. Maar hij krijgt hem meer op zijn scheenbeen dan op zijn schoen. En helaas gaat hij dan van Haastrecht ook naast het doel van Spirit. En dan mag Spirit opnieuw een doeltrap gaan nemen. Komt hij bij Labbé. En Labbé die probeert dan gelijk de voorwaarts te bereiken met een lange bal naar voren toe. En dan zit Eddie de Bruin er goed tussen. En dan kan hij bij Timerslaver komen. Timerslaver die dan naar links toe gaat. En dan om zijn as heen draait en dan terugplaatst in de verdediging van Haastrecht. En dan wordt hij teruggeplaatst richting Danny de Bruin. Aan de linkerkant van het veld. En dan aan de linkerkant van het veld gaat Danny de Bruin proberen daar misschien te kijken of hij daar kan openen. Gaat twee mannen probeert hij voorbij te komen. Plaatst de bal dan niet goed in de voorwaarts. Gaat over de zijlijn heen richting de dugout daar aan de overkant van het veld. Achter een inworp genomen gaan worden in ieder geval. En dan wordt de inworp genomen daar richting de voorwaartse. Timer Straver die hem dan doorkopt. En dan kan hij haast een overnemen via Tim Straver, denk ik. Ja, dat zal lukken. In tweede instantie Tim Straver die hem dan goed controleert. Tussen 2-3 man in. Plaatst de bal wel terug, maar dat krijgt hem niet bij een teamgenoot. Dan speelt het overnemen. En dan speelt het heeft ook wel voorin. Paar spelers waar je toch wel wat muziek in zit voor Spirit. En Haastrecht kan via Danny de Bruin de bal dus goed naar Luc de Boer spelen. En Luc de Boer gaat naar de voorwaartse, dan naar de Oudshoorn. En Oudshoorn probeert de bal te controleren. Gaat er dan naartoe, gaat via Oudshoorn, gaat hij dan ook over de zijlijn heen. Mag Spirit een inworp gaan nemen. En dan proberen ze gelijk dat tempo omhoog te halen. Jury Heling. Jury Heling die de bal terugplaatst in de defensie. En dat doet hij dan naar Mike Groen. En Mike Groen die hem dan probeert te openen aan de rechterkant. En naast dat ze via Oudshoorn probeert druk te zetten op die defensie van Spirit. Wordt hij naar voren gegeven. Dan wordt hij nog niet veroverd daar. En dan komt hij toch uit aan de andere kant van het veld. En dan via Sam Hacking en Max de Paal komt die bal voor naar in de handen van Thomas Groenendijk. Dan mag Thomas Groenendijk dus proberen te openen. Dan zou Luc de Boer misschien aan kunnen gooien, maar dat doet hij niet. Hij wacht ermee en denk ik dat hij een lange bal naar voren geeft richting de voorwaartse. Maar dat gaat ook over door de wind helemaal over de zijlijn heen. En dat betekent dus voorlopig hier tussen Spirit en Haastrecht 3-3. Een doelpuntrijk duel. Maar wie zorgt dat de schangel meegaat? Gaat hij naar Oudekerk aan de IJssel of gaat hij naar Haastrecht? Dat blijft nog steeds een vraagteken.

0: Bij John wachten ze niet tot aan het nieuws van 5 uur. John, vertel.
1: Eerst was Christian Deelstra, die schoot snoeihard in op de voeten van Thomas Groenendijk. En een minuut later komt de bal bij Sam Hacking. En die plaatst, trapt goed zijn tegenstander uit het buitenstrafgebied. Schiet de bal hoog in de touw achter Thomas Groenendijk. 4-3 voor Spirit, zo vlak voor het nieuws.
0: Hey, dankjewel. Straks na het nieuws horen we de afsluiting en een interview met Spirit, met de trainer van Arjan. Met Arjan en bij Arjan, weet ik wel allemaal. Tot straks na het nieuws van 5 uur.
2: Dag!

0: Nee. We gaan heel even nog naar John.
1: Ja, 4-1 nog steeds. Een minuut of 9 nog te spelen met blessuretijd. Nog extra erbij zal het wel een minuut of misschien nog 13 zijn. Maar ja, er moet toch er moet nog heel wat gebeuren aanstaan. Dat moet gewoon proberen natuurlijk toch die 4-4 op de borden te krijgen. Maar net was er ook weer een actie van Sam Hecken die over ruim over is. Maar dat was ook een mogelijkheid. En ook Thomas Groendijk was nog een keer vol aan het pak op aan de redding te brengen. En dat kwam omdat Romy Kat opnieuw inschoot. En maar de bal via de voeten van Thomas Groendijk had een keer. Bedaan Popert. Bedaan Govers kan dan niet bij een van zijn medespelers. Komt hij dan bij Kreugdeel. En dan gaat hij over de zijne en heen. Krijgen we toch weer een timor voor Spirit. En dan wordt die Spirit dan snel genomen richting de voorwaarden. Kan die voorgegeven worden, dit is de Bruin goed drukken. Maar dan kan die dan weggeplaatst worden. Want jullie hele komt eigenlijk in een riant perspectief om misschien wat te beter kunnen doen. Gaat de bal over de achterlijn heen en mag haak opnieuw tempo gaan maken en proberen weer opnieuw een aanval in te gaan zetten. Dan gaan we eens kijken of er nog wat uit de voort kan komen. Thomas Groendijk die hem dan in gaat leggen en dan probeert aan te geven dat het spel beter gehouden moet worden. En dan kan Tigo Bosch misschien aangespeeld worden hier aan die rechterkant. Of kan de boer misschien aangespeeld worden. Maar dat doet die Thomas Groenendijk richting de voorwaarts. Probeert dan via Oudkoren misschien dat, als hij erbij kan komen. Maar Oudkoren kan er niet bij komen. En dan is het bal ziet groot via Lucie Boer. En de boer die jaagt dan op. Komt de bal bij La B. En La B die is dan heel ver naar voren schiet. 10 minuten in de zijlijn. Kan Danny de Bruin op Thomas Groenendijk. En mag Thomas Groenendijk opnieuw aanval in gaan zetten. Thomas Groenendijk die plaatst de bal dan naar de linkerkant van het veld. Op de rechterkant van het veld. Dan wordt de bal hoog. Dat is in de voorwaarts gesproken. Kan die bij Oudsborg komen. Oudsborg die het dan probeert. En dat in praat krijgen, maar dat lukt niet. Probeert hem dan in tweede instantie opnieuw te veroveren. Dat lukt wel, maar een half kan hij niet bij Tom Zendveld komen. En dan neemt Peer het opnieuw over. En dan komt die bal opnieuw bij Hecking uit. En Hecking die dan bij Tom Zendveld beter is. Tom Zendveld verovert hem dan. En via Danny de Bruin komt de bal toch uit. Mijn spirit komt hij opnieuw aan de rechterkant van het veld. Dat binnen geplaatst. Dan wordt hij opnieuw open daar aan de rechterkant van het veld. Via Arne geneukt. En dan wordt die in de verdediging geplaatst. Wordt haar stoppen. En ja, via tijdens de tafel. En dat proberen ze. Dan wordt Jurie Heling aangesteld. Jurie Heling in de voeten kan deel overnemen.
0: 30 seconden nog, John.
1: Veugel is van groot. Dan wordt hij naar voren geplaatst en dan denk ik dat hij over de achterlijn gaat. Ja, gaat over de achterlijn heen. En dat betekent dus net voor het nieuws 4-3 voor Spirit. Dat er in het nieuws gekoord wordt. Moet ik schoenhaken erin gebracht worden. Oh. We gaan er zo.
0: Oké, okay, is goed. Tot zo. En we gaan nu naar het nieuws van 5:00. En het is voor de Q1, voor de Formule 1 is het op dit moment een rode vlag.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
8: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans en Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
9: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio en al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
10: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Sport met Roel Nijholt.
0: Ja, ik blijf het leuk vinden. Goed, welkom bij het laatste uurtje van deze uitzending, waar Spirit is gepromoveerd naar de tweede klasse met een overwinning van 5-1 op Hardingsveld. En bij Spirit Haastrecht staat het op dit moment 4-3 in de Krimpenerwaard Cup. John, voor de laatste minuten, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar in de 87e minuut was in het nieuws was er een goede actie tussen Tijmer Straven en Tim Straven aan de linkerkant van het spel. En Tim Straven die geeft de bal voor richting tweede paal. Tiger Bos die haalt verwoestend uit op de vuisten van Labbé en toen kwam Oudzorn ingelopen. En die werd de val gebracht en dan kreeg Haastrecht een strafschop. En Tijmer Straven die benutte dat buitenkantje. Schoot de bal goed in de hoek. De keeper ging de andere hoek in. Dat betekent dus 4-4. En dan zitten we bijna dus in de laatste minuut en dan... Ja, dan probeert Spirit nog een aanval in te zetten. Aan de linkerkant van het veld wordt die bal voorgegeven richting de tweede paal. Dan gaat het ook over de achterlijn heen. De voorzet kwam van Christian Deelstra, maar hij gaat over de achterlijn heen. En zo zitten we nu in de 90ste minuut. En dan weet ik niet hoeveel tijd de scheidsrechter er nog bij gaat trekken. En dan gaan we denk ik nog een half uurtje verder straks met verlengen. En dat die kant zit er nu helemaal in natuurlijk. Thomas Schoenendijk gaat in ieder geval de doelklap nemen. Thomas Schoenendijk die... aangaat en dan wordt hij naar Stijn Straver opnieuw verlengd en dan kan die door Tigo Bos aangenomen worden. Kan Tigo Bos er niet in tweede instantie aanzitten en dan kan overnemen via 10 Govers. En die Govers die hem dan voorbij gaat en dan komt hij bij Deelstra. En dan deed hij de Bruyne goed tussen zitten en dan kan hij opgevangen worden daardoor Tim Straver. En dan kan Tom Sentveld bijna meenemen, maar dat lukt niet helemaal. En dan in tweede instantie wel en dan kan hij overgenomen worden. Kan Tim Straver aangespeeld worden, die wordt er net niet een beetje gevolgd aangespeeld. Er waren wel mogelijkheden, want er was wat ruimte voor de tegenstoot. Maar dan neemt Spirit over aan de linkerkant van het veld. En dan gaat dan over de zijlijn heen. En dan kan Lars de Krets niet bijkomen. En dan kan dus de inworp genomen gaan worden hier aan de rechterkant van het veld. Dus die gaat dus die gaat worden die hem dan teruggooit richting de defensie. En die dan terug kan plaatsen op Thomas Groenendijk. En Thomas Groenendijk die hem dan naar voren geeft richting de voorwaarts. Kan hier via Tim Straver opgevangen worden. Kan hij in de tweede instantie nog een keer aan, kan hij bij Tijmer Straven komen. En Tijmer Straven die hem dan diep geeft richting Vreugdeel. Maar Vreugdeel kan daar niet aangespeeld worden. En dan kan Krets overnemen, maar Krets zit niet iemand op zijn hoofd. Nee, kan gewoon over de achterlijn heen laten lopen. Kan er dus een doeltrap genomen gaan worden. En Thomas Groenendijk mag zich dan opnieuw ermee gaan belasten. Omdat er natuurlijk ook nog een portie winst staat hier in Berkenwoude. Maar dat zal niet alleen in Berkenwoude zijn, dat zal in heel Nederland zijn. En, maar gelukkig is het droog en is de temperatuur wel aangenaam. Dan kan Thomas Groenendijk de bal gaan nemen. Richting de voorwaarts. En dan zal die ongetwijfeld proberen richting de middellijn te geven.
11: Kan hij toch verlengd worden door Vreugdeel? Kan hij Vreugdeel om doorkoppen? Kan hij niet met de straat verkrijgen? Ja, niet bij auto. Dan kan Vreugdeel er niet komen. En dan moet er wel twee pakken. En dan wordt ook afgeleerd dat hij in het buitenstrafgebied naar de zit tussen de binnen. En dan fluit hij ook drie keer op zijn fluit. En dat betekent dus dat we gaan verlengen hier in Berkenwoude. Voor de eerste Krippenerwaard op 4-4. Doelpuntrijke wedstrijd. En ja, nog steeds de vraag wie gaat de Krippenerwaard Cup mee naar huis nemen.
0: Ja, goed. Het is dus wel een hele spannende wedstrijd. Wij krijgen nu even pauze daar, denk ik.
1: Ja, het wordt nu even pauze. Eventjes, wordt even gesproken. En eventjes, er zal wat massage gedaan worden, wat gedronken. En dan gaan we zo weer starten.
0: Oké, dan komen we straks weer bij je terug. En dan gaan we nu overschakelen naar Arjan bij de andere wedstrijd. Maar die heeft ook nieuws. Die heeft de trainer van Spirit.
12: Ja, inderdaad. Ik sta hier met trainer Wout Ooms van Spirit. Wout, allereerst van harte gefeliciteerd met de promotie.
13: Ja, dankjewel. Dus daar werk je eigenlijk gewoon een heel jaar voor. En je probeert eerst kampioen te worden. Ja, dat lukt je op één punt niet. En dan mag je in zijn na-competitie finale. En dan dit niveau dat is ongekend. Ik denk dus dat de uitslag 5-2 is ook echt gewoon hoe het wedstrijdbeeld was. En, er zijn twee momenten denk ik geweest wat hard in het veld een andere uitslag had kunnen krijgen. Maar over het algemeen dik en dik verdiend.
12: Ja, want jullie hadden de wedstrijd onder controle. En bij die 1-1 de keeper gleed uit. Het was daar blijkbaar een beetje glad. En toen gaf die scheidsrechter gaf een vrije trap voor een vermeende handsbal. Maar volgens mij was er helemaal geen hands.
13: Ik geloof mijn keeper ook. En het is een terugspelbal en het veld, de kunst was nat geschoten. Dus het is alleen maar het voordeel voor ons geweest. Uiteindelijk bij de keeper, bij Sean, was het even een mistast van die situatie. Hij glijdt uit. Schijt denkt dat hij dan de bal op zijn hand krijgt. Nou ja, hij krijgt hem op zijn hoofd. Hij geeft een gele kaart en een vrije trap op 16 meter. Verder heeft die scheidsrechter niet even fout genoeg.
12: Nee, en daarna herpakten jullie gelukkig. Ook al was het natuurlijk een flinke domper. Maar voor rust lag er 2-1 en nog in. En ja, dat was wel
13: nuttig. Nou ja, inderdaad wat je zegt. Kijk, de 1-1 kwam echt uit de lucht vallen. De voorschiet, we komen heel goed op 1-0. En daarna is McKevin nog een bal op de paal die van binnenkant paal eruit gaat. Uiteindelijk inderdaad terecht wat je zegt, we pakken ons naar de 1-1 en gelukkig maken we 5 minuten voor rust en 2-1. Dus het was lekker de kleedkamer in gaan.
12: Ja, en dan die tweede helft waarin jullie eigenlijk weer het overwicht hebben en Hardingsveld er niet aan te bos kwam. Je bracht Pepijn Nobel in en die scoorde al na binnen 5 minuten en na 10 minuten lag ze tweede erin. Dat was nog een wissel.
13: Ja, kijk, het is achteraf makkelijk praten natuurlijk over een bepaald strijdplan wat je hebt en waar je op hoopt. Maar dat was ook echt wel een beetje zo de bedoeling. Kijk, deze week viel Daniel van der Zwam eigenlijk af. De beoogde rechtsbuiten om te spelen. Ja, dan hebben wij daar twee kandidaten die daar kunnen spelen. Dus Kevin de Redelijkheid en Pepijn Nobel. Misschien tegen het zere been van Pepijn gekozen voor Kevin. Die het eigenlijk ook wel van een uur lang heel goed heeft gedaan. En daarna kwam Pepijn om dan de ruimtes die er dan komen met zijn snelheid. Ja, dan gelukkig pakte dat goed uit voor ons.
12: Ja, en het waren twee mooie doelpunten die hij maakte.
13: Ja, zijn twee schoten van net buiten de 16, denk ik. En we weten van Pepijn dat hij behoorlijk doelgericht is. En als die bal maar binnen die palen valt, dat is heel belangrijk. Soms willen spelers ook nog wel eens te beeld schieten of iets dergelijks. Maar schieten maar eerst is gewoon binnen de palen. Dat is al één. En Pepijn, ben je zo?
12: 5-1 overwinning en dat betekent promotie naar de tweede klasse. Spirit, vorig jaar lukte het net niet, maar daarvoor komen jullie natuurlijk uit de tweede klasse. Is dit elftal klaar voor die tweede klasse?
13: Ja, dat zal blijken. Kijk, Ik ben 2 jaar geleden ben ik natuurlijk ingestapt en toch een spier uit de tweede klas. We zijn nog steeds wel met een vrij jonge groep. Voetballend gezien denk ik dat wij niet zo in de war hoeven te raken van ook de tweede klasse, ook waar we wel eens tegen gespeeld hebben of voor wat dan ook. Maar oké, het stukje in nog fitter. Hè, tegenwoordig is fitheid al belangrijk. Een bepaalde beleving. Misschien kunnen we daar ook nog wel steeds een stap in maken. Maar ook wij als staf zullen ook een stap moeten maken. Je gaat een niveau hoog spelen en dat is niet voor niks. Dus je zal allemaal een stap extra moeten doen.
12: Je kunt na de zomervakantie aan de bak en namens RTV Krimpenerwaard heel veel succes erbij en graag tot volgend seizoen.
13: Dankjewel.
0: Dankjewel Arjan voor dit interview. En nogmaals, Spirit, gefeliciteerd met de promotie namens RTV Krimpenerwaard. Er komt geen verlenging bij Spirit tegen Haastrecht. Nou zegt u, maar wat gaan ze dan doen? Nou, ze gaan alleen maar strafschoppen nemen. Wij hebben John niet hangen. We gaan in afwachting van John gaan we even muziek draaien. En daarna komen we terug met de allesbeslissende penaltyreeks bij Spirit tegen Haastrecht.
10: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de week.

0: We gaan heel gauw overschakelen naar John, want daar zijn de penalties gestart. John, kom er maar in.
1: Ja, de penalties zijn genomen. Danny de Bruin schoot hem erin. Tijmen Klaver schoot hem erin. En ja, toen ging Haarsig gewoon verder met uit de kant Tim Staat. En die schoot hem op de lat. En het was eigenlijk onverwacht wat er gebeurde. En toen was er net Kilo Kret. Die gooit net in en Thomas Groenendijk die pakt erin. En dan komt Vreugde, die typisch al huis overgetrokken. Dus dat straks op. En dan wordt hij nu genomen daardoor de nummer 11 door Stem Hekking. En die schiet de bal langs Thomas Groenendijk in het touw. En dat betekent dus dat het gebeurt dus hier met het veld schieten. En gebeurt dus. En de derde pingel was ook door Luc de Boer goed genomen voor Haarten. Die schoot hem ook binnen. Alleen het gaat om een paar kleine dingetjes. En dat betekent dus dat Spirit vandaag spekkoper is met de titel. Dus de titel. Promotie naar de tweede klas. En plus de cup die ze binnenhalen. En dat betekent dus dat de oude dag is voor Spirit. En dat is de megalijst, denk ik.
0: Ja, en hoeveel is het nu uiteindelijk geworden dan?
1: Penalties. Ze hebben haast even 60% genomen. Dus 5-4 voor Spirit.
0: 5-4 uiteindelijk voor Spirit na het nemen van penalties.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel. En dat was kort maar krachtig dan.
1: Ja, het is dus nog gebeurd. Ik dacht eerst dat er ook verlengingen zou komen, maar ze hadden toch besloten om de pingels te nemen. Dus, dus de eerste bokaal gaat mee naar Ouwekerk aan mij.
0: Maar waarom dan niet een verlenging is?
1: Ja, dat weet ik niet. We hebben ze later besloten om dat niet te doen, om toch met pingels verder te gaan.
0: Oké. Nou, dankjewel. Dit was het dan. John, heel erg bedankt voor jouw inzet het afgelopen seizoen.
1: Ja, ik heb geprobeerd er weer wat moois van te maken. Ja,
0: dat heb je.
1: En jullie ook voor jullie inzet. En ik hoop dat we hebben elkaar aardig gemaakt. Zo denk ik of niet.
0: Ja, daarom. En half augustus gaan wij weer terugkomen met Krimpenerwaard Sport. En dan spreken we jou natuurlijk ook weer.
1: Nou, tot dan.
0: Is goed. Tot dan.
1: Yo. Hoi, hoi.
0: Hoi. We gaan even heel snel nog even naar de Formule 1. Dan sluiten we daar ook allemaal op aan. Iedereen verrassend, maar Max Verstappen start vanaf P5. Hij heeft in de laatste ronde heel veel tijd verloren in de laatste sector. De code rood die we voor het nieuws melden kwam door Leclerc, die keihard de muur in is gegaan. Hij is voor onderzoek naar het medische post op het circuit. En daarna horen we wel meer. Lewis Hamilton staat op P2. En George Russell staat op P1. Dit was het. Wij gaan hier ook meteen afsluiten. Ed, heel erg bedankt voor jouw inzet het afgelopen seizoen. Voor jouw muziek, voor je hulp, voor je technische kennis en voor je uitslagen die je altijd doorstuurde. Dat wil ik wel even zeggen. Ik wil mezelf ook bedanken voor alle techniek.
2: Ja, bedankt voor techniek en voor presentatie.
0: Ja, vandaag even presentatie.
2: Even inval.
0: Iedereen was weg. Iedereen was afwezig en niemand kon en niemand wilde. Maar goed, nou, iemand wilde wel, maar we hadden ook een verslaggever nodig. Dus Arjan is met... die is afgereisd naar Spirit tegen Hardingsveld. Zodoende heb ik gepresenteerd. Het was ons een eer om te doen, het afgelopen seizoen weer. En in augustus zijn wij weer terug met Krimpenerwaard Sport. Heb jij nog wat toe te voegen?
2: Nee. Leuk plaatje nog even. Dan.
0: Ja, dan is sluit het hier dit seizoen.
2: Dreadlock Holiday ga ik draaien.
0: Hè?
2: Dreadlock Holiday.
0: Van 10cc. Yeah. Ja, helemaal goed.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

0: info.
1: Nieuws van Lekkerkerk Verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk Verteld die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 13:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk Verteld.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics. Wim van

0: The Bad Girls uit 1979. The Queen of Disco, Donna Summer. Hey, het is weer zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Ja, het is weer zaterdagavond. Dat betekent weer tijd voor de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krippenwaard met de aftrap van de Sound of Disco. Alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. De disco-parels van destijds uit de discotheken van weleer. Met onder andere muziek van Grace Jones, El Soto, Billy Paul, Santa Esmeralda. En deze plaat even terug naar het jaar 1979. De Amerikaanse discoformatie Rolls Royce. Dit is It Love You After. Welkom bij de Sound of Disco.

0: Good Radio.
1: Weekend. Van 6 tot 8. The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpenerwaard.

Ja, muziek waar ik destijds ben mee opgegroeid in de jaren 70. Muziek uit de discotheken van weleer. Santa Esmeralda hoorde je juist met Don't Let Me Be. Misunderstood. En dit is ook uit de jaren 70. Ook een heerlijke plaat hoor. The Real Thing met Can You Feel the Force. Als je net bent ingeschakeld, we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat hier op RTV Krimpenerwaard door tot vanavond 12 uur.

Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

kijk naar dit discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpen-Urwijk.
1: Dit is Vrolijk Weekend.
2: Vrolijk.

met Fantastic Voyage. We draaiden Lakeside. Ja, we lopen tegen de klok van 7 uur. We gaan er even uit. We gaan zometeen verder met het vervolg van de Zinderde Zaterdagavond. Met alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s, 90s. Na 8 uur hebben we nog de beste Powdance hits. Kortom, de Zinderde Zaterdagavond gedoord tot vanavond 12 uur. We gaan er even uit met de Megatron Man. Dit is Patrick Cowley. Tot zometeen na het nieuws. Hier op RTV Krimperdewaard.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen Urwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Van 6 tot 8. The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpen Urwaard.
6: Wim van het

0: Alleen maar de beste disco-klassiekers in het programma Vrolijk Weekend in de Sound of Disco. Even terug naar het jaar 1977 met Evelyn Champagne King. Met Shame. Ja, we zijn er weer.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey, luisteraars, welkom terug bij deel 2 van de Sound of Disco. Hier in het programma Vrolijk Weekend.

Lekker TV, Krimpenwaard. Maar nogmaals, tot 8 uur, de beste discoclassicus. Met onder andere nog muziek van Billy Ocean, Barry White, The Pointer Sisters, Quincy Jones, The Love Unlimited. En deze plaat even terug naar het jaar 1980. De Amerikaanse formatie Odyssey met het nummer Use It Up, Wear It Out. Welkom bij The Sound of Disco.

0: TV krimpen er waard.
1: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
0: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen er Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Radio. Feel Good Radio. Van 6 tot 8, The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpenerwaard.

Alleen maar feel good music hier in de Sound of Disco. En dat allemaal op RTV Krimpenerwaard. Roxy Music samen met Brian Ferry. Angel Eyes in de jaren 1980. Leon Haywood met Don't Push It, Don't Force It. Zometeen de Double Disco. En als dit keer...

Hoor je ze nog alleen hier in de Sound of Disco elke zaterdag tussen 6 en 8 uur. Muziek waar je vrolijk van wordt in Vrolijk Weekend. We draaiden Vivian Reed met Faith and Fire uit 1981. En daarvoor nog de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Joe Tex met Loose Caboose. En natuurlijk ook het geweldige nummer 1 Gonna Bump No More with No Big Fat Moo Man. Ja.

0: van de Zinderende Zaterdagavond. En hij is weer aanwezig, hoor. Hij zit weer op zijn plaats. Hij staat weer helemaal op scherp. De man altijd rap van doen. Natuurlijk Hans de Jong met zijn Power Dance Hits. Wat mij betreft tot volgende week en maken weer wat van een vrolijk weekend.
1: Ja, die man is een beetje vergauwen vanavond. Dus ik weet niet of het een topuitzending wordt. Jouw uitzending was in ieder geval waanzinnig goed. Wim van het Zuiden met Disco Classics Party. Dat bedoel ik deze. Hey, volgende week is hij er weer. En ik ben er zo van 8 tot en met 11 uur in Power Insights.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Hey, hallo.
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpener Waard.
7: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Want en je luistert naar de Power Hit, dit is Power Hit Radio. En als je alleen maar van hits houdt, zit je hier goed. Tot 11 uur heb ik alleen maar lekkere dance disco hitjes voor je klaarstaan. Sanfes, Saas, Alliant, we beginnen met Alphabach.

Vorige week begonnen we ieder uur met een megamix van een artiest. Nou, de eerste uur was het SARS, tweede uur Two Brothers on the Fourth Floor, en de derde uur was het de Two Unlimited. En ik draai vanavond uit die mixen één plaatje helemaal. Nou, dat heb je gehoord, SARS, in dit geval Alliante. Vorige week draaide we een megamix op dit tijdstip. En nu de Hissingel Alliante 1999, een bescheiden hitje. Hij begon een hitje van 3 jaar geleden, Offenbach. Een van de vele Hissingels, ook draaien voor die hier.

0: from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Anno 2026 treedt ze nog steeds op, deze mevrouw. Wij doen het met een oudje Hazel Dean.
5: Your generation, host the young. 1983.

0: heeft hij erover moeten doen om uiteindelijk de top 10 te bereiken. Want deze week knalt hij dan van 14 naar 10. En daarmee heeft Teddy Swims weer een top 10 hitsingle in Nederland te pakken. Met de hitsingle Mr. Know-It-All en die hoorde hier. En daarvoor hadden we 1983, een van de disco classics uit het tijdperk van de disco. Hazel Dean, ze treedt nog steeds op anno 2026. En dat doet ze in nummer ook. Searching, I can't find a man, hoor hier.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
0: Dat is fijn, maar die hebben we al gehad. Dat wil ik zeggen. Zo meteen ga ik hem voor je draaien. De nieuwe single van Bambi Waxen nog een keer. Met David Quetta. Sad Girls heet die. Waanzinnige single. Deze uit België 2011. DJ Frank. Our Dance Hits.

0: Ze staat nog steeds hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd. En daar is alweer een nieuwe single van deze mevrouw, inderdaad. Tammy Baxter. In dit geval doet ze het met David Guetta, Sad Girls, de nieuwe single. En de vorige DJ Frank 2011 had een oude sample gebruikt van Anita Baier, Why Tell Me Why. En dat doet hij dan in discotheek. 1986, grote hit voor de Timex Social Club met Rumors. En ik kwam een opvolger in
1: 1987.
0: En het werd wederom een dikke top 10 hit single. Mixed Up World, Timex Social Club in de Power Hits, Power Hit Radio.

0: persoonlijk vind ik dat ze lekkere muziek maken. Ze hadden bij mij wel meer singletjes mogen uitbrengen. Maar ja, het bleef in Nederland bij twee hitsingles. Inderdaad, Rumors. En in deze mixtapel dat de Time is Social op je via.
1: Veel muziek en niet te veel gauw, hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aanlaten.
3: Jij weet het. Wij weten het. 100% hits. Hit Radio. Power Dance Hits. Power Hit Radio.

0: Zo hé, deze schiet deze week omhoog in de Nederlandse van 5 naar 2. Het zou toch mooi zijn, over 2 weken, dan gaan we starten met het ritme van de zomer. Dat deze dan aan nummer 1 staat. Oh, heerlijk, de zon schijnt, 25, 30 graden. Deze mag je draaien tijdens het ritme van de zomer. Maar van zover is het nog niet. Hij gaat in ieder geval van 5 naar 2. De Bauza en de Magnetic. Hoe ziet de top 3 er verder uit? Nummer 3, Alex Horan, blijven staan met Fever Dream. Nummer 2 van 5 inderdaad omhoog. De Bauza met Magnetic. En nummer 1 blijft 1 voor de derde week. Justin de Wild en Cheerio.
1: TV, kriepen er waard.
0: Nee, die gaan we niet draaien, hoor.
1: Power, dance hits.
0: Wees gerust en hoor je maar donderdagavond bij Dennis Wilgen voorbij komen. Die kan niet lekker meezingen. Wat gaan we doen het komende half uur, de 8:30 precies op de klok? De dubbele dosis dance, twee platen van de ene artiest op de radio. De Power Dance Hit en de Power Spotify Dance Hit. Stel allemaal voor je klaar met de hits van Millie van

0: In dit jaar ging het mis. 1990. Van de 6 tot 40 is gekort vanaf 1988. All or Nothing, Baby Don't Forget My Number, Blame It On The Rain, Girl I'm Gonna Miss You, Girl You Know It's True, en deze Keep On Running. Maar ja, in 1990 werd ontdekt dat ze de marionettenpoppetjes waren van Rob Farian, die ook Boney M naar de kloot heeft geholpen. Dus vandaar, zeg maar, Power Dances op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard. Oftewel, er werd bekend dat ze dus niet officieel de teksten hadden ingezongen. Nou, dat resulteerde in inleveren van onder andere Grammys, maar ook hun status als Milli Vanilli. En uiteindelijk werd deze single uitgebracht onder de naam The Real Milli Vanilli. Maar ja, het was de kwaad al geschied natuurlijk. En daarvoor Sam Veld, Post Malone, hit in 2019. 15 weken stond in de hitlijst. RTV, Knipper en Baard. Je hoort er nooit meer, wel bij ons.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock editie 2026.
2: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: Hans de Jong. En ben je benieuwd wat de nieuwe Paul Inzip is? Nou, ik heb hem voor je. Binnen 3 minuten hoor die. Die is van Anton, de enige. Die hoor je zo. Van eerst is dit Justin Jackson en John Turner Lights Up.
3: Power, power, power, power, dance, hip, power, hip.

0: plaatje gaat waarschijnlijk over zijn vriendin Alexia. En dat zou best eens kunnen. De enige, Antoon. Dat is de nieuwe single. Die is vanavond op Power Dinship. Die nog twee keer voorbij komen. Met daarvoor Disney.
1: Power Hit Radio.
0: Jack Style. En ook nog John. Turn the lights off. Dus een oude Power Dinship. Zit je achter van twee. Klap hem open. Hans de Jong Power Dinship. Dan vind je een hele lange lijst.
1: Power Dance Hits.
0: We gaan er weer ineen zitten. We gaan naar het EK 2012. Toen was er een themasong en het werd gezongen door Oceana. En die hoor je zo.
1: Power Dances.
0: Want die zetten vanavond als 221 in onze lijst.
1: Power Spotify Dances.
0: Dit is de Endless Summer.

0: werd het EK voetbal Europees kampioenschap gehouden in Polen en in Oekraïne. En Oceana met Endless Summer, die werd uitgeroepen als officiële EK-anthem. En die hebben vanavond in onze lijst gezet. Op 221e staat ze in de lijst. 14 uur aan muziek en 5 minuten krijg ik een cadeau erbij. Ga naar Spotify, Hans de Jong, Power Insights, dan vind je de hele lijst.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance Hits Nomad.

Nou, met Want ik give you devotion was een zomerhit en ik kan een opvolger. En dat was in de nazomer. En dat heette Just a Crew. Van die hier, voorbij komen. En daarmee zijn we aanbeland bij de dubbele dosis. De M2 platen van één artiest op de radio. En misschien heb je het van de week wel gehoord, gelezen, gezien. Het was wel vrijwel alle showbiz-programma's was het aanwezig. Dua Lipa, dames en heren, met name de heren. Die Dua Lipa, die is niet meer op de markt. Nee, ze is niet meer vrijgezel. Dus je maakt geen kans meer, want ze is van de week getrouwd met acteur Callum Turner. Zaterdag 6 juni traden ze in het huwelijk. En dat was in Palermo in Sicilië. Dat was een grootschalige ceremonie met een receptie erbij te waarde van $1,73 miljoen. Dat kostte het hele feestje. Dat eerste feestje, hè? Want er is er ook een tweede feestje geweest. Dat is namelijk het weekend ervoor. Het was er een burgerlijke huwelijksceremonie. En dat werd gehouden in Londen. Nou, het mocht wat kosten, zeg maar. Dus wij kunnen zeggen Dua Lipa en Callum Scott. En ik dacht bij mezelf, laten we ze vanavond eens even doen in de zogeheten dubbele dosis dance. Twee hitjes. Dance the Night, dat hebben ze waarschijnlijk gedaan. Ik hoop niet dat ze ging hallucineren.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mariszak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Hey, welkom bij deel 2.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

zit. Dan ging je bij het eerste uur al stuiterend door het huis. Nou, het tweede uur zit ook weer lekker vol met disco en dancehitjes. Te weten om zeker te blijven luisteren tot dit uur met de Hits of

Tweede uur in van de Power Dance Hits, Power Dance Radio. En precies een week geleden kon je die waanzinnige mix horen van 6 minuten en 27 seconden. Met alle grote hits van Two Brothers and Four Shores. En ik pik er uit die mix, pik ik er eentje uit. Maar in dit geval wel de hitsingle Come Take My Hand, 1995. We begonnen met Chappelle Rowan. Die had ik vorige week moeten draaien, maar toen draaide ik Messi. De handelende dame, zeg maar. Uiteindelijk heb ik het toch vanavond gedaan. Chappelle Rowan. Groot hit van vorig jaar. Veel gedraaid. De Kipper. Van het begin van het

0: is on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power dance hits.
5: Gek genoeg had deze manier maar één hit in Nederland te pakken.
6: Hans de Jong.
5: Ja. En oh god, heb ik weer de verkeerde filler, hoor. Oh, even kijken, ik zat al te twijfelen net van waar is mijn filler. Even kijken, hoor. Ik ga het even overnieuw doen. Even kijken, meer van het beste. Deze had ik moeten hebben, ja. Gek genoeg had deze winnen maar één groot hit in Nederland te pakken. Zijn naam is Live Garrett, I was mee.
6: Hans de Jong.
7: Yes, sir. 1979.

0: Zijn nieuwe single staat ook weer te drappen. Die is uitgekomen en die is al uitgegeven deze week geworden. Passenger heet hij. Ben benieuwd of dat net zo groot hit wordt als deze Fever Dream. Oude nummer 1, oude Paul Instip en die hoorde meer. En ervoor 1979, Live Carrot. I was made for dancing. En meer iets onderweg. Goedemorgen Kripperenwaard. Is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperenwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperenwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperenwaard brengt u informatie uit de regio. Met een diverse aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperenwaard. Aankomende maandag gewoon vertrouwd met Gert van den Berg.
1: 20 meter hoogte. De grootste is. Hans de Jong.
0: Hij staat nog steeds in de tipperaden genoteerd, dus ik ga hem nog even draaien. Topic samen met Becky G. Houd Pauw de Instip met Sorry Papa, die ga je eens horen.

niet zo lekker, hè, vanavond. Maar de zon schijnt niet. Wat mis je dan met deze plaat? Nou ja, wie weet dat hij over 2 weken de zon wel schijnt. En dan kunnen we het draaien als hij de zomerplaat. Topics met Becky en Sammy Papa. En voor 2001 Bartez on the move. Oftewel Bart Klaas, een Nederlandse DJ. En zijn nummer werd gebruikt als begintune van Dorred Lind. Een SBS-programma toen in 2001. We gaan terug naar 19.

0: was ik in de stad Gouda. Er was dan een auto met een open dak in een cabrio, weet je wel. En die had de muziek keihard aanstaan. En dat was dit nummer. Ugel en Salto, Jamaican. Bam, bam, bam. Oude inzet van vorige week, volgens mij. Ja. En stijgt dan middenmatig in de Nederlandse lijst. Maar wat er kan er komen. Verwacht er veel meer van. 1985 tevoren, 3 Degrees, tot leiding van Stock en Cadawan Man. The Heaven I Need, hoorde hier.
1: FTV, Krieger de Waard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dancing.
0: 1 minuut over 9:30. Wat gaan we doen het komende half uur? De Power Dancing inderdaad, van Anton nog hier met de enige. Een foute discoplaat en een messenpit en de hits om radio hard aan te zetten. Top Terry, Martha Wars en Justin Brown. Zij zingen Something Going On in My Soul. Die hoor je zo naar Sia Chandelier.

0: de jaren 90 tijdens de Power Dance Show bij Vliegstam Radio maakte ik nog wel eens grappen over het gewicht van deze twee rappers. Maar dat kan anno 2026 absoluut niet meer. Dat doen we ook niet. Something is going on in my soul. Tot Jerry, Matt Lawrence en Justin Bowen horen hier.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
5: Mij niet hebben.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet hebben.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

Opmerkelijke plaat van Sia, Chandelier heette dat. Die plaat die heeft maar 2 weken in de top 40 gestaan in 2014. Kwam binnen op nummer 40 en ging daarna naar nummer 38 in de tweede week. En toen was ze ineens weg uit de top 40. Terwijl ze maar 1 week in de tipparade heeft gestaan. Dus je zou zeggen, dat zou een hele grote hit moeten worden. Nee hoor, na 2 weken was ze eruit met Chandelier. Ook die plaatjes hoor je hier in de Pauw Dinsdag Radio. Bij Zand en de Pauw Dinsdag van Antoon Ediger.

De nieuwe single van Antoon is van Oude Pauw de Eensip, die heet De Enige. En daarvoor hadden we de Oude Pauw de Eensip, Another, en samen met 45 Ultra. En Talk to You, nog steeds in de top 5 van de Nederlandse hitlijsten genoteerd. Dat bracht ons bij de Foute Dutschgebaat. En het is vanavond een hele speciale. En ik denk dat we hem allemaal wel mee kunnen zingen. Want herken je ze nog? Rachel, Bushra, Anna, Bart, Sita, Stefan en Martijn. Over wie heb je dan? Natuurlijk over Chaotic. Een Nederlandse popgroep die ontstaan is uit het tv-programma Star Maker. Rond de periode van 2000-2001 ongeveer. En eind 2001 verliet Sita de groep. Ah, klinkt als een soort dolly dotje. Ja, in 2003 werd de groep vanwege afnemend succes opgegeven. En bij elkaar heeft Chaotic maar 2 jaar bestaan. 27 januari 2026 maakten ze bekend dat ze een jubileumconcert zouden houden. In het kader van 25 jaar geleden dat het Chaotic project via Starmaker te zien was en te horen was. Nou, vanwege het succes met de kaartverkoop waren het dus 2 concerten geworden. 11 juli was de eerste, dat was eergisteren. En 12 juli gisteren de tweede. En ze hebben allemaal meegezongen daar in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. En dat doen wij vanavond ook met de Foute Dutschgebaat. Ik neem hem mee terug naar 2001. We kunnen hem allemaal meezingen en daarom uitgepast. Schreeuw hard mee, dit is Chaotic. Damn, I think I love you, hoor je nu.

0: 25 jaar terug in de tijd. Met het succes van Starmaker Chaotic. Dat het resulteerde in 6 tot 40 hits. Falling, I Can Explain, I Really Don't Think You, I Surrender and No Perfect World. Dat zijn de 5, 6 hit singles die ze scoren in Nederland. En natuurlijk deze monster nummer 1, Damn I Think I Love You. Vanavond uitgeroepen als foute discobaat Chaotic. In het kader van de concerten die ze afgelopen 2 dagen in Nederland hebben opgedreven. Zometeen Bakermatten, Radi en I Love Live. En ook nog een messenpit. En natuurlijk een hit uit de jaren 90.
1: Dance Hits. Power Hit Radio.
0: Disturbing Cookie Collective. Een van de vele hit singles. Dit is

0: Zangeres Rani doet het met Bakermat. En zangeres Rani deed het in het eerste uur al met Post Malone. Sam Veld, de single die we draaiden. En dit is de huidige single samen met Bakermat en heet I Love Life.
1: Power.
0: Tijd voor de mashupit. En ik dacht bij mezelf, laten we een oude vertrouwde mashupit nemen. We hebben een intro mashupit. Regelmatig laten we horen, maar volgens mij al 2 jaar niet gedraaid. Dus ik ga hem nog een keer draaien. Allerlei introotjes, 5 minuten lang.
1: De zinderen zaterdagavond. MTV Krip en de Baak.
0: Geniet ervan.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. Luister naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
3: En hebben we zin in een derde uur?
5: Ja, daar heb ik ook zin in.
3: Komt eraan, blijf luisteren.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Want het vorige uur de foute discoplaat van Chaotic, die weer bij elkaar waren gekomen in het kader van 25 jaar geleden dat ze succes hadden. Ze hadden twee concerten gegeven en deden ze al die hits. Wat zou het leuk zijn als Tour Limited voor één keer terugkwam en in een concertvorm en dat ze al die hits gingen spelen. Och, dat is een geweldige avond lijkt me dat. Nou, daar sta ik vooraan. Geweldig, Tour Limited. Vorige week hadden we rond die tijdstip de Megamix. 5,5 uur lang. En daarvan heb ik deze single uitgepakt als opener van het derde uur. The Twilight Zone 1992. En daarvoor Cabri Pronte, Rehab en Call Me. Oud nummer van Blondie in de Verharen Remix.

0: on. Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power Dance Hits. In 1983, toen werd ze Miss America. Maar ze moest haar prijs helaas snel inleveren, want er waren naaktfoto's in omloop. En dat mocht niet bij de verkiezing van Miss America. Maar dan ging ze zingen. We hebben het over Vanessa Williams en Hissing.

0: Spotify Dance Hits 221. Die we in de lijst hebben gezet. Oceana Endless Summer. Was het Europees kampioenschap voetbal Team Anthem 2012. En dit is de Anthem van 2026. Ja, het is Shakira. En die grote hit op dit moment. Want ze stijgt flink in de door. De hele zitlijst. Die, Die, Die. Samen met Burna Boy. En de voort van Vanessa Williams. Right Stuff was een hit in 1988. Nadat ze alle prijzen had in moeten leveren. Ja, ging ze door met zingen. En het resulteerde goed. En groot succes wil ik zeggen.
1: The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Het is Kalwippie, volgende week weer.
2: Het is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, en die heeft zo meteen die waanzinnige lekkere zomerse plaat. Ik hoop dat u hem erover bereikt. De second voice, Let Me Be, die ga je eens horen. Maar is uit 2004. JX, dit is Westers nu.
2: Dance hits.

0: nog lang geen zomer. Dat wil zeggen, zomer moet nog beginnen, zeg maar. Dus ik verwacht wel een dikke zomer. Hit, inderdaad, ja. Plaat is van The Second Show Voice en Let Me Be. Ja, die hoorde hier voorbij komen. En voor JX, 2004 was het een grote hit voor het Britse gezelschap. Hij schreef het voor de meeste, de origineel is voor Prince. Maar zij had...
1: In 1984.
0: Chaka Khan.

0: De nieuwe single hoorde je het eerste uur samen met David Quetta, Sad Girls. En dit is de huidige hit, Baby Rexha, samen met Famous en New Religion. Hou op, deze tip. Doe het lekker goed in de Nederlandse hitlijst. En daarvoor hadden we een plaatje uit 1979. Dat wil zeggen, toen schreef Prince het en bracht dit ook uit, I Feel Love. En 1984 werd het op de plaats gezet door Chaka Khan.
1: TV, kreeg van de waard.
0: En toen werd het weer een hit.
2: The beat that will not be denied.
3: Yeah! Groovy!
4: This is the hardest working man in radio.
0: Gonste jong. 3 minuten over 10:30. Wat gaan we doen het komende half uur? Ik heb de hitschijf. Ik heb een house classic van '90s. En een Paul Dinsip. En de hits om radio hard aan te zetten. Zoals The Good Man. Staat voor je klaar met de pot en de pannen. Give it up. Maar eerst Taylor Swift.

0: 1993 was inderdaad de Good Man, Give It Up, Give It Up. Uit Nederland kwam het. En daarvoor uit Amerika, Taylor Swift. Je kan niet om haar heen tegenwoordig, dus shake it out.
1: Favoriet schrijf. Speciale aanbieding. Dit is de

om Hartzomer School. En de tweede en de derde, You Can Win If You Want en Cherry Cherry Lady werden uitgeroepen als alarmschijf bij Veronica. En de derde, Brother Ruby, die ging naar de AVRO. AVRO's RTV-tip in het begin van 1986. Ja, er was er nog één omroep die had de Modern Talking hier en niet gekozen als schijf. Dat wil zeggen, niet uitgekozen. Dat veranderde uiteindelijk. Want op, even kijken, op 19 juni 1986 werden ze uitgeroepen. Werden ze uitgeroepen als... Modern Talking, uiteindelijk is calling SOS Fallout.

0: En ze hadden de perspeurs in dat ze deze moesten draaien. Een aantal DJ's van Tros, Hilversum 3, Radio 3. Die hadden een pleuris hekel aan Marathonking. Onder andere de Erik de Zwart. Die had ze geïnterviewd voor Volma Heinz. En dit vond het van die kleffe gasten. Dus, maar ja, die was al weg bij de Tros. Dus 19 juli 1986, op de hele donderdag. Dat is precies 40 jaar geleden aankomende donderdag. Paradeplaats, Marathonking, SOS vanavond.
1: Power, dance, hit.

Oh, heerlijk zit. Het is niemand minder dan Mark Maris samen met CJ Stone. En DJ Family doet ook al mee. En dan krijg je Ocean in Your Eyes. Er zit iets in van de Capella, zeg maar. You Got To Let The Music, een sample die ze gebruikt hebben. En de volgende grote hit van Postma samen met Kone en Free Your Mind. Het is er weer tijd voor om je speakers af te knossen. House Classics from the 90s. En ik heb een waanzinnige gezocht. 1995 ongeveer. Dit is die de House Classic van de 90s. Josh Wink, Higher State of Conventions.

0: dit op zaterdagavond tussen vier speakers in een discotheek horen. Dan ging je helemaal uit je dak. Nou, we hebben stof hier van de studio, van de speakers ook een beetje afgeblazen. Door middel van de volumeknop even wat harder te zetten. House classic van de 90's, Josh Wink. A Higher State of Conscience. A house classic van de 90's. Wauw, lekker zeg.
1: All the hits. Power Hits Radio. Power.
2: Dance hits. Power. Dance hits. Power.

Ja, hey, dat was Anton inderdaad, het nieuwe single en het heet De Heilige. En nou zoek ik op een jingeltje om nog eventjes één plaatje te draaien.

0: En tot zover de Power Insits Power Hit Radio. Ja, eigenlijk hadden wij nog een extra uur moeten doen. De jongens tegen de meisjes, deel 2. Maar ik ben de afgelopen dagen niet zo lekker geweest. Een beetje ziek is, een beetje verkouden, ook nu nog een beetje. Dus ik doe het vandaag wat rustig aan. Dus we stoppen zo om 11 uur. Volgende week zijn we er niet met de Power Insits, want we hebben onze reunie van Vlissam Radio. Dan heb ik wel opnames, oude opnames klaarstaan tussen 8 en 12 uur. Dus je kan gewoon naar de Power Insits blijven luisteren. En over 2 weken dan zijn we er weer. En als het goed is, moet het allemaal weer zijn. En dan trappen we af met de eerste aflevering van Het Ritme van de Zomer. Dus ik wens je een fijn weekend. En voor zometeen veel plezier het rest van het weekend wat je ook gaat doen. En mevrouw, kom eens bij de microfoon. Wat vond je van de show van vanavond?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Nou, bedankt voor het luisteren. Graag tot over 2 weken dag.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. En het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

info. De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoldebad in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134, de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Regio Info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Festivo. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpende Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpende Waard te ontdekken en dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.